0: Het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.
1: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Nachttour.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl. Well, we're big rock singers, we got golden.

Zetten. Aandacht voor uw activiteiten en ledenwerven. Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 3:00.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

Wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep. Dat is pas leuk.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van 5 miljard dollar niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws.

lokale politiek volgen op de radio? Dat kan. Elke donderdagavond vanaf 8 uur. Live vanuit het stadhuis. Verslag van de PMA, de Raad, afgewisseld met interviews.

0: like you under my skin.
1: Voor alle informatie over programma's, verzoekplaten en frequenties, rtv-apeldoorn.nl.

vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als hij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.

Music Hour. Een mix van muziek van de jaren 60 tot nu. Blues, rock, disco, country, pop. U hoort het allemaal tussen 10 en 11 op de maandagavond.

Genesis, Pink Floyd, Marillion, Supertramp. U hoort het allemaal op maandagavond vanaf 8 uur bij Symfo City. 2 uur lang progressieve en symfonische rockmuziek.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.

Vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9. Belangstelling? Mail naar devereniging@rtv-apeldoorn.nl.

shows en evenementen. Wij besteden er graag aandacht aan. Maar dan moeten we het natuurlijk wel weten. Laat het ons horen. redactie@rtv-apeldoorn.nl. Voor al uw nieuwtjes en evenementen. Op radio, tv, kabelkrant of onze website. redactie@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte. We hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden. Daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En met Alexander en met Kai, want die zoeken de muziek uit en hebben techniek in handen. Wat gaan we doen in het eerste uur van deze matinée? We gaan het hebben over het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Zij bestaan 100 jaar en vieren dus een verjaardag. Ze geven een jubileumconcert, dat is zaterdag 17 oktober in de Grote Kerk. En Apeldoornse Christiaan Verwij, die gaat zijn boek presenteren. Dat doet hij 18 oktober en dat heet Soundtrack voor de Revolutie. En dan hebben we het ook nog iets sportiefs, want vanaf 28 oktober kunnen inwoners van Apeldoorn 20 weken lang gratis deelnemen aan wekelijkse wandeltrainingen. Nou, hoe leuk is dat? We hebben ook een beetje toepasselijk voor deze dag Rob de Nijs met Ritme van de Regen.

0: Winkelcentrum Anklaar houdt op zaterdag 17 oktober de herfstfair. Deze editie zijn er meer dan 75 marktkramen. Dat is het grootste aantal tot nu toe. Bezoekers kunnen uitgaan van een uitgebreid marktaanbod. Winkels die extra uitpakken en gratis activiteiten voor het hele gezin. En ook Jul en Julia van de Julianatoren komen langs.
1: Hey, what are you kids doing out here in the rain? You're singing. Hey, well, I know I'm a little old, but do you mind? I feel so happy, I'd like to join.

0: Sammy Davis Jr. met Singing in the Rain. Ik hoop dat het nu inmiddels een beetje droog is geworden. Maar toen ik hier naartoe fietste, was het toch een beetje regenachtig. En terwijl ik dit zeg, is hier iemand binnengekomen. Dat is eigenlijk de voorzitter volgens mij van het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor. Johan van den Boomgaard, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ja, je komt zo binnenvallen, hè?
1: Ja, dat klopt. Het is inderdaad droog nu.
0: Het is nu droog. Ja, oh, ja. Dat is fijn om te weten, want hier zie je niks natuurlijk.
1: Nee.
0: Maar gefeliciteerd. Want het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor viert zijn 100ste verjaardag.
1: Ja, leuk hè?
0: Ja, zeker leuk.
1: 100 jaar terug. 1926, 4 mei, gingen er een zevental Apeldoorners naar de notaris om de club op te richten.
0: Oh ja.
1: 4 mei is een beetje een vervelende datum, maar ze hebben het wel gedaan destijds.
0: Ja.
1: Ze konden niet vooruitkijken. Dus,
0: nee, dat weet je natuurlijk ook allemaal niet wat er dan kan gebeuren. Nee. En het is gewoon doorgegroeid, want hoeveel leden hebben jullie?
1: Op dit moment zitten we op ruim 50 leden. We hebben ooit wel 100 leden gehad, maar in de loop van tijd neemt dat wat af en neemt dat toe.
0: Ja.
1: Je ziet het in bij andere koren ook wel, dat het ledental wat onder druk staat.
0: Ja. Ja, en,
1: we zijn wel blij dat we nog zo groot zijn.
0: Ja, dat begrijp ik. Treden jullie eigenlijk vaak op in het jaar?
1: Keren 4, 5 toch wel. En op dit moment overwegen toch wel medewerking aan kerkdiensten of christelijke vieringen.
0: Mm-hmm.
1: En we streven ernaar om daar een verdeling in te hebben van 40-60% ongeveer. Dus dat we 40% in christelijke omgeving doen en dan de 60% ook op een andere wijze.
0: Ja, en hoe dan? Hoe moet ik me dat voorstellen?
1: Dan moet je denken aan bijvoorbeeld nu een jubileumconcert. Dat zou ook een bevrijdingsconcert kunnen zijn.
0: Ja.
1: In het verleden waren dat ook heel vaak nieuwjaarsconcerten op de eerste weekend in het nieuwe jaar.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat meer algemenere zaken.
0: Oh ja, dus dat ook. Dat een beetje in evenwicht
1: Het zijn niet alleen psalmen en gezangen, maar het is ook operetten en musical.
0: Ja. En wie is de dirigent van jullie koor?
1: Jacob Schenk.
0: En doet hij dat al lang?
1: Jacob Schenk doet dat 18 jaar. Jacob Schenk
0: is
1: onze muzikale alleskunder uit Urk.
0: Oh ja.
1: Ja, zeker.
0: Ja, wat kan die allemaal?
1: Zeer gedreven. Die speelt panfluit, die speelt accordeon, die speelt piano, die speelt orgel.
0: Toe maar.
1: En die zingt ook nog, alle partijen.
0: En hij begeleidt jullie ook nog.
1: Ja, ja.
0: Ja. En hoe gaat het als je bij jullie komt, zeg maar stel je bent een nieuw lid.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat? Wat moet je kunnen?
1: Je moet niets. Je moet enthousiast zijn.
0: Oh.
1: Ja, dat is de eerste vereiste.
0: Ja.
1: En je moet van zingen houden. En dan wordt vervolgens gekeken in welke stempartij pas je het beste. Ben je een tenor of ben je een bas?
0: Ja.
1: Er wordt geen proef gezongen bij ons.
0: Oh, nee.
1: Nee, dat niet. Dat hoeft niet.
0: Ah.
1: We hebben ook oefenprogramma's om thuis te kunnen oefenen met muziek. Dus
0: dat is fijn.
1: Je wordt wel ondersteund op die manier.
0: Ja.
1: En de eerste keren krijg je als je binnenkomt een muziekmap van ons.
0: Mm-hmm.
1: Waar de muziek in zit, zodat je daadwerkelijk tussen de mannen in staat. En je mag meezingen. En lukt je dat dan? Dan moet je vooral blijven.
0: Ja, blijven.
1: Dan moet je vooral blijven. Ja.
0: En wanneer repeteren jullie?
1: Wij repeteren op dit moment nog op donderdag, maar we gaan over naar de maandag.
0: Oké. Ja. En wel op de avond, zeg maar?
1: Op de avond,
0: ja.
1: Vanaf 7:30, zeg maar. In zaal Irene bij de Grote Kerk.
0: Oh ja. En de leeftijd van het koor?
1: Die zit op dit moment tussen de 40-60, dichter bij de 60. Ja, zijn we rond de 60.
0: Ja.
1: We zijn wat aan het verouderen. Dus jonge leden zijn heel met name
0: heel welkom.
1: Welkom.
0: Ja. Dat zeg ik ook over.
1: Maar dat is het handicap wat vele koren hebben.
0: We hebben het allemaal heel druk, hè? We moeten dus allemaal werken en natuurlijk hebben we veel dingen te doen. En dan
1: dat klopt,
0: is het maar lastig om ergens bij te gaan.
1: Je vergist jezelf in de mate van ontspannenheid van een mm-hmm. kooravond. Een avond zingen met elkaar, dat als je naar mezelf kijkt, dat ontspant.
0: Ja,
1: heel erg. Ja,
0: want doet u het al lang, het zingen bij het koor?
1: Ja, ruim 20 jaar ook al, dacht ik.
0: Oh, ja.
1: Ik hou het niet zo bij, want ik vind het zingen
0: gewoon,
1: zich belangrijker.
0: Dat je dat gewoon vergeet, tijd vergeet je daardoor. Want hoe ziet zo'n repetitieavond er dan uit?
1: Nou, in eerste instantie is het ontmoeten van elkaar natuurlijk een gezellig momentje. Er wordt veel gekletst en dan grijpt de koormeester op enig moment in. Die zegt, heren, we willen gaan zingen. En dan gaan wij opstellen.
0: Ja.
1: We openen met een aantal mededelingen die we hebben. Soms is er een gedicht of een gebed aan het begin. Dat ligt er ook aan hoe de situatie is. Als er zieke leden zijn, dan hebben we daar met name aandacht voor.
0: Ja.
1: Dus er zijn altijd wat mededelingen te doen over mensen die wat aandacht vragen. Mensen die festiviteiten te vieren hebben. Degene die de koekjes of het gebak verzorgt bij de koffie.
0: Ook belangrijk.
1: Moet altijd gezegd worden natuurlijk.
0: Oh, lekker. Ja.
1: En dan beginnen wij de repetitie. De dirigent bepaalt meestal wat wij zingen, welke liederen we zingen. En als dat goed gaat, dan zingen we een heleboel liederen. Gaat dat wat minder goed, dan herhalen we wat
0: dat
1: vaker.
0: Dan moet er wel wat even gerepeteerd
1: dan
0: worden,
1: wordt er geschaafd en
0: even puntjes op de i.
1: Geschuurd, ja.
0: Ja, dat hoort er ook bij natuurlijk. Ja,
1: zeker. En dat duurt tot ongeveer 8:45. Dan duiken we de pauze in.
0: Ah,
1: en die pauze, dat is weer zo'n gezellig moment dat we bij moeten praten.
0: Ja.
1: En de einde van de pauze, dat wordt een uitdaging voor de koormeester. Om alle leden weer op hun plek te krijgen. En als wij op een plek zitten, dan gaan we nog een 3 kwartier verder.
0: Ja. Dus zo ziet die avond eruit. Ja. Nou, en dat gebeurt dus al heel lang. Wat is het oudste lid? Hoe lang is het oudste lid erbij?
1: Of moet ik even denken. Het oudste lid die loopt op dit moment tegen de 85, dacht ik.
0: Zo.
1: En die is al dik 40 jaar lid. Ja.
0: Jongen, ja. Nou, dat is
1: een van onze beste zangers.
0: Ja, ja. Dat was goed.
1: Ja,
0: als je maar blijft trainen, hè?
1: Ja, zeker. Ja, blijven trainen en vooral plezier hebben in hetgeen wat je doet.
0: Dat maakt een stofje vrij, hè? Waardoor je gezond kunt blijven, zeg maar. Of tenminste, dat hoop je dan, hè?
1: Ja.
0: Jullie gaan ook ons een plezier doen. Want jullie gaan het jubileumconcert geven. Dat is eigenlijk zaterdag al. Dat gaat heel snel.
1: Aanstaande zaterdag, ja.
0: En hoe gaat het concert eruit zien?
1: Ik heb het programmaatje meegenomen. Dus
0: vertel eens.
1: We hebben een concert en we noemen dat eigenlijk onder het motto van... wij zijn jarig, dus we geven een feestje.
0: Leuk.
1: We nodigen iedereen uit, er wordt geen toegang gevraagd in de grote kerk. In dit verleden deden we dat wel vooral. Nu hebben we zoiets van, ja jongens, wie jarig is, die trakteert.
0: Mooi.
1: Als je op een verjaardagsfeestje komt... Nou, dan neem je misschien wel iets mee.
0: Dat
1: neem je cadeautje mee, dat hopen wij.
0: Ja, dat snap ik.
1: En daarvoor houden we een collecte aan het eind. En we zien hoe we daaruit komen. Het is een uitdaging, maar we gaan het proberen.
0: Ja, nou, wie weet. En wat kunnen we dan verwachten? Want het is eigenlijk in de middag, hè? Vanaf 4 uur.
1: Ja. Vanaf 4 uur. Wij zingen dan een overzicht van de afgelopen 100 jaar ongeveer. Dus we zingen liederen die we heel veel jaren terug gezongen hebben met elkaar. We zingen christelijke liederen. Ik noem er een paar hoor. Nader tot u zingen wij. Maar we zingen ook TB Poem. Een Russische lied.
0: Oké.
1: We zingen My Lord, What a Morning.
0: Oh ja.
1: We zingen We Shall Overcome. We zingen Shuliko.
0: Okay.
1: Dat is een bekend wiegeliedje, zeg maar. We zingen ook 76 trombones.
0: Toema.
1: Ja.
0: Het klinkt leuk.
1: En we zullen de avond afsluiten met Abend wird das wieder.
0: Ja, zo. Nou, en dan kijken jullie terug op een hele mooie middag.
1: Middag, ja.
0: Ja, op een hele mooie middag. Ja. En iedereen is gratis. Nu iedereen mag komen.
1: Iedereen mag komen, ja.
0: Ja. Is het ook wel zo dat bij jullie, als jullie gaan zingen en je zingt iets wat enigszins bekend klinkt, dat je hoort dat mensen een beetje meegaan hummen? Of
1: dat mag
0: is het toch meer? Het mag.
1: Dat mag toch.
0: Dat mag toch.
1: En we hebben natuurlijk een dirigent die dat maximaal kan aangeven. Als hij zegt van in dit geval.

0: draait hij zichzelf wat om en dan laat hij de gemeente meezingen.
1: Ja.
0: Of wat ook, ja.
1: Ja. Nee,
0: het hoeft niet fluisterstil te zijn.
1: Precies.
0: Nee, het is een beleving. Een concert mag in dit geval ook zeker als je 100 jaar te vieren hebt een feestje zijn.
1: Ja. En dat is het.
0: Ja,
1: dat is
0: ja,
1: het.
0: Zeker.
1: Hebben jullie daarna ook nog na het concert nog een samen zijn?
0: We hebben geen nazit. Nee, dat niet. Dat leent de Grote Kerk zichzelf niet zo vreselijk voor.
1: Mm.
0: Je kunt in het centrum van de Grote Kerk elkaar nog wel even ontmoeten en wisselen van gedachten van hoe heb je het gevonden, wat ging goed, wat ging slecht.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is niet zozeer een mogelijkheid om daar een feestmaaltijd of een receptie
1: nee,
0: wat
1: te maken. Niet echt, nee. Maar goed, het is wel heel leuk dat jullie dit doen natuurlijk.
0: Ja.
1: En iedereen is dus welkom, maar als je er nou naartoe wilt, moet je nog wel iets laten weten dat je komt? Of mag je gewoon inlopen?
0: Ons insteek is vol is vol.
1: Ah.
0: We beginnen om 4:00 en om 3:30 gaan de deuren open.
1: Ja.
0: En we hopen natuurlijk dat er
1: een
0: grote rij is daar. Maar dat gaan we afwachten.
1: Ja. Maar misschien ook wel heel veel mensen die bij jullie hebben gezongen. En
0: zeker.
1: Langskomen.
0: Er zijn natuurlijk met name mensen die in het verleden wat betekend hebben voor het koor. Die zijn heel nadrukkelijk uitgenodigd.
1: Ja.
0: We hebben onze ex-voorzitters, erevoorzitters uitgenodigd. We hebben de voorzitters uitgenodigd. Onze huidige erevoorzitter, die zal ook komen, heeft hij toegezegd.
1: Wat leuk.
0: Dat is burgemeester Heerts.
1: Oh,
0: leuk.
1: Kijk.
0: Leuk, ja.
1: Ja, heel leuk.
0: Leuk
1: ja.
0: Dat hij ook even zijn belangstelling komt tonen.
1: Ja, nou, dat doet hij goed, zeker.
0: Ja.
1: Ik kijk even naar de technicus. Want u had ook muziek meegenomen, hè?
0: Ja, ik dacht, ik neem iets mee wat we in het verleden gezongen hebben.
1: Ja.
0: En wat op het CD staat.
1: Ja, dus ik weet niet of het lukt. Lukt dat? Nummer 5? Was het? Ja? Nou, zullen we het laten horen? En dan wil ik vast bedanken natuurlijk dat u hierheen bent gekomen. En een mooi feest natuurlijk toegewezen.
0: Dankjewel.
1: Muzikaal feest.
0: Dankjewel.
1: Heel fijn. Dankjewel. Daar komt-ie.

0: Nou, dat was het Apeldoorns Christelijk Mannenkoor bij de Rivers of Babylon. En ja, komende zaterdag dan zijn ze dus te beluisteren en te zien zelfs in de Grote Kerk, het jubileumconcert van 4 tot 5:30. En ja, het is hier gewoon weer een gezelligheid, want de een gaat eruit en de ander komt erin, eigenlijk nu letterlijk. Want tegenover mij zit Christiaan Verwij. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Leuk dat je hier langskomt. Het gaat nu over de presentatie van het boek Soundtrack voor de Revolutie. Die heb je geschreven. Je eerste boek is het volgens mij ook.
1: Ja.
0: En kan je zelf vertellen waar het allemaal over gaat en waar het allemaal mee te maken heeft?
1: Ja. Het heeft ook een subtitel. Verhalen over protestmuziek, anarchisme en andere manieren om de wereld te versleutelen.
0: Ja.
1: Dus het gaat erom om muziek in te zetten, zeg maar. Om vanuit positiviteit, zeg maar, een stukje verbinding te zoeken. En in te zetten voor een andere wereld die iets mooier is dan de wereld waar we nu in leven.
0: Ja.
1: Dus het gaat eigenlijk om een aantal mensen, heb ik geïnterviewd, die zich inzetten voor verandering.
0: Ja.
1: En zich ook wel laten inspireren door muziek. Of sowieso muziekliefhebber zijn. En dat muziek koppelen aan een stukje activisme of veranderen, graagte, zeg maar.
0: Ja.
1: Het is eigenlijk een heel liefelijk boek, eigenlijk.
0: Een heel liefelijk boek.
1: In de zin van anarchisme, daar schrikken mensen soms van.
0: Ja, dat
1: denk zo gelijk mensen met bivakmutsen op, weet ik het wat. Maar dat is ook een hele andere kant van het verhaal, denk ik.
0: Ja.
1: Dat probeer ik ook een beetje te belichten in het boek. Van op jonge leeftijd kwam ik zelf in aanraking met anarchisme. Dat oma Gent bij ons op de Jan Lichtertschool iets kwam vertellen over vandalisme in het dorp.
0: Oh ja.
1: Dat bijvoorbeeld iemand een A-teken ergens had opgekalkt.
0: Ja.
1: En ik vond het eigenlijk wel interessant. Wat zou iemand dan bedoelen met zo'n A-teken?
0: Dus ja.
1: Hij omschreef het heel duidelijk als vandalisme. Ik ben er later in gaan verdiepen. En anarchisme is eigenlijk een hele mooie, toch wel levensideaal om juist op te komen voor een hele rechtvaardige wereld.
0: Ja.
1: Waar je juist opkomt voor de mensheid, voor de natuur, voor de dieren.
0: Je wilt je een beetje boven het grasveld uitsteken, zeg maar, door je te laten zien.
1: Ja, door directe democratie, dat iedereen een stem heeft.
0: Mm-hmm.
1: En heel veel mensen denken altijd, nogmaals, met anarchisme iets heel negatiefs. Maar de anarchisten schrijven, Proudhon zei ook altijd, van het rondje, zeg maar, om de A, is eigenlijk de O van orde.
0: Mm-hmm.
1: He, dus helemaal niet wanorde, maar van orde.
0: Mm-hmm.
1: Niet de orde van de economische orde, maar de orde van wederzijds vertrouwen.
0: Ja.
1: Om de wereld
0: een beetje beter te maken, een beetje mooier te maken.
1: Ja. Ja. Voor iedereen en niet van een aantal mensen die heel veel geld verdienen. De rest is werknemer of consument.
0: Ja. Ja.
1: Maar een mooie wereld te scheppen voor iedereen.
0: Ja.
1: Ook voor de aarde, voor de dieren.
0: Precies, dus eigenlijk ja. En maar dan heb jij dus. Maar hoe ben je dan aan die soundtracks voor de revolutie gekomen, zeg maar? Hoe kom je dan aan die muziek? Wat is dan de verbindende muziek, zeg maar?
1: Ja, ik schrijf best wel lang over muziek.
0: Ja?
1: Vanaf mijn jeugd eigenlijk, toen ik 14, 15 was, maakte ik in mijn eerste fanzines en bandjes en zo. Toen maakte ik met diverse bands die ook toestemming gaven om dat te verspreiden. Dan kom je soms in zo'n levensfase dat allemaal een beetje stil ligt. Maar een aantal jaren geleden begon het weer een beetje te kriebelen. En toen ben ik voor het kwartaalblad Buiten de Orde een rubriek gaan schrijven. Soundtrack voor de Revolutie. En Graai uit de Kast. Over muziek in combinatie met wereld verbeteren.
0: Ja, dus maar wat voor muziek voor is dat dan? Is dat dus muziek van bestaande muziek? Van verschillende muziekgroepen? Dat zei je volgens mij net al, toch?
1: Nou ja, ik ging mensen interviewen.
0: Ja.
1: Dus in het boek, zeg maar, wat ik geschreven heb, zeggen we zijn van de 11 interviews, 10 interviews teruggekomen.
0: Ja.
1: Dus ik bevraag mensen over wat voor muziek mensen inspireert.
0: Mm-hmm.
1: Welk nummer zij willen toevoegen aan de soundtrack voor de revolutie. En daarnaast schreef ik ook een andere rubriek, Graai uit de Kast. En ik ben zelf een muziekverzamelaar. Dus ik iets uit de kast trok van mijn eigen verzameling.
0: Oh ja.
1: Om eens over te schrijven, om een stukje persoonlijke dingen die ik tegengekomen ben, of iets waar ik me juist voor inzet, of wat mij wel weer iets tegenhoudt om iets te doen, of juist motiveert om iets te doen.
0: Ja.
1: Dus ja. Het is ook een beetje een persoonlijk boek geworden.
0: Ja, het is natuurlijk ook iets wat jou heel erg aangaat, zeg maar. Hè? Het houdt je bezig en je wil daar iets aan doen. En je wil iets toevoegen, zeg maar, aan de wereld eigenlijk. En dan in het goede.
1: Ja, daarom zeg ik, het is eigenlijk een heel liefelijk boek. Hè? Ja. Het gaat over verbinding, juist dat je bij elkaar komt. En elkaar inspireert om iets positiefs te doen.
0: Ja, ja.
1: En dat is ook wat die mensen die ik geïnterviewd heb ook proberen te doen.
0: Mm-hmm.
1: Dus ik heb best veel hele verschillende mensen geïnterviewd.
0: Ja, kan je dan wat noemen?
1: Bijvoorbeeld Nico van Apeldoorn. Heel veel mensen kennen die man niet.
0: Nee.
1: Hij was vroeger actief voor de Provo's.
0: En, oh ja.
1: Had ook een cafeetje in Amsterdam. Maar die man is schatrijk geworden omdat hij ook nummers schreef.
0: Oké, okay. Ja.
1: Dus een van de nummers die hij geschreven heeft, Je loog tegen mij.
0: Oh, dat, ja. Ja en dat precies.
1: Is zijn tekst, maar drukwerk heeft er een nummer van gemaakt.
0: Ja, ja.
1: En is gewoon heel groot mogen geworden.
0: Ja, zeker groot. Ja.
1: Daarnaast ook een ander nummer, nog heeft drukwerk ook gespeeld. Maar die rechten van de tekst liggen bij hem.
0: Oké. Okay.
1: Dus ja. Omdat andere mensen er beroemd mee worden, is hij er rijk mee geworden.
0: Ja, ja, ja. Ja
1: en heeft
0: ja.
1: Er gewoon andere dingen mee kunnen doen.
0: Nou, dat is ook wel weer mooi natuurlijk, om dan dat zo in te kunnen zetten. Nu heb jij zondag 18 oktober, dan is er de boekpresentatie gaat plaatsvinden.
1: Ja,
0: In Café de Vlierenfluiten. Hoe gaat dat allemaal gebeuren?
1: Ja, dus tussen 2 en 4.
0: Ja.
1: Dus wat ik wil gaan doen, zeg maar, is vooral wat vertellen hoe het boek tot stand gekomen is.
0: Ja.
1: Wat muziekfragmenten laten horen. Dingetjes voorlezen uit het boek. Mm-hmm. Ook wel, wat ik al een paar keer zei, een stukje verbinding. Ook wel kijken uit de zaal, dat we elkaar een beetje iets gezamenlijks gaan zoeken, zeg maar. Hoe kun je inzetten om je eigen inspiratie te halen uit muziek.
0: Ja.
1: En niet je gaat zitten achterover te luisteren, maar dat je ook iets gaat doen, zeg maar. Ja, dat je ook je positiviteit eruit haalt om iets te kunnen betekenen. Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen.
0: Ja, ja. Is het niet vaak zo? Ja, het is wel vaak zo, toch? Dat als je naar muziek luistert, dat je sowieso al ergens op komt, denk ik. Dat er iets opborrelt.
1: Ja, ja.
0: En bij welke muziek heb je dat dan persoonlijk bijvoorbeeld?
1: Ja, dat is wel grappig, want ik al heel van jongs af aan koop ik al best wel veel muziek. Ik had singeltjes en platen van vinyl ben ik. En bandjes heel veel in het verleden. En ik mocht best wel een beetje rammelen, mm-hmm. Muziek voor mij. Dus een beetje punk en metal vond ik vroeger al heel erg leuk. En ondertussen ben ik alweer 53. Maar het houdt me wel jong. Dus af en toe luister ik nog steeds naar de muziek.
0: Ja.
1: En ik voel me nog altijd, ik zeg altijd als iemand vraagt hoe oud ben je eigenlijk, zeg ik 28.
0: Zo voelt het wel.
1: Dus daar ben ik een beetje stil blijven staan.
0: Ja, daar is niks mis mee, toch?
1: Er is niks mis mee, toch? Dus muziek houdt me ook jong.
0: Ja. Nou, dat is ook zo. Dat denk ik ook. Ja, ja.
1: Ja.
0: Eigenlijk, dit is dan het eerste boek. Maar ja, de wereld draait door natuurlijk. Of draait nogal door. Mm-hmm. Komt er ook een tweede boek bijvoorbeeld? Of dat je nog meer inspiratie hebt waardoor je dus een tweede boek kunt samenstellen?
1: Daar ben ik wel mee bezig, maar niet over muziek.
0: Oh.
1: Ik ben werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg.
0: Ja.
1: En daar heb ik al eerder een klein boekje over geschreven. 20 jaar geleden.
0: Mm-hmm.
1: Maar dan ben ik er wel wat dingen meer aan het uitwerken. Dus ik heb wel inspiratie om nog meer te schrijven.
0: Ja. Ja,
1: dan iets heel anders, geestelijke gezondheidszorg.
0: Dat zeker, ja.
1: Waar die wederzijdse hulp ook in verbindt.
0: Ja, ja. Maar je zoekt dus wel overal die verbinding in eigenlijk. Die verbinding staat centraal.
1: Ja, of zingeving voor de mensen zelf. Dat willen we bij cliënten, zeg maar. Maar dat onder personeel is het ook belangrijk. Dus als je ervoor zorgt als
0: Dat je ook goed samen blijft functioneren natuurlijk. Ja.

0: Van het land, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, dat was goed. Want dat, dat Ja Basta, ja, ik heb niet zo heel veel tijd meer. Maar dat is ook opgericht. Het is een initiatief. Een avondschool voor wereldversleutelaars.
0: Ja, ja. Dus daar ben ik zelf wel voor actief. Hè? Dus,
1: ja?
0: Ik heb eigenlijk mezelf uitgegeven.
1: Ja, dat is heel goed. Ja.
0: Dus ja, wij doen best wel vaak activiteiten. Of soms ook met andere organisaties. Lezingen of workshops.
1: Okay.
0: Ook wel over wonen. Bijvoorbeeld anders wonen.
1: Mm-hmm.
0: Actief voor. Binnenkort Dick van der Meulen komt in het Denksportcentrum. Volgens mij 7 november, op vrijdagavond.
1: Oké, ja.
0: Zijn we samen met de Partij voor Dieren organiseren we dat.
1: Precies.
0: Zoals avondschool. Dus,
1: Oké, dus jullie doen dan van alles waar je de wereld een beetje beter doormaakt.
0: Ja, mensen bij elkaar te brengen. Ook die, ja, die iets willen doen. En ja, samen kun je meer dan in je eentje.
1: Ja, precies.
0: En, elkaar inspireren.
1: Ja, ja. Nou, wat goed. Ik hoop dat er heel veel mensen komen natuurlijk zondag.
0: Ja.
1: Hè? In de Café de Vlieren Fluiten voor je boekpresentatie. Kijk even naar Alexander en naar Kai. Of het gelukt is om jouw nummer te vinden. Misschien wil je jezelf even aankondigen.
0: Ja, want ik eindig ook met een People Have the Power.
1: Ja.
0: Dat is het laatste hoofdstuk van het boek.
1: Uh-huh.
0: Dat ook een beetje uitleg van de kracht van muziek, zeg maar.
1: Ja.
0: En Patti Smit verwoordt het heel mooi in het nummer van People Have the Power. Van... Om gezamenlijk iets te doen. Ja, ik blijf mezelf herhalen volgens mij. Dat,
1: dat maakt niet uit.
0: En dat doet ze heel krachtig op een hele mooie manier.
1: Ja.
0: En dat komt wel terug in dit nummer. Dus je moet ergens mee afsluiten. Ik had nog Sophie Straat weer interviewen. Of Heng Youf. En die kwamen ook meerdere keren in het boek voor.
1: Mm-hmm.
0: Maar die hebben allebei niet gereageerd.
1: Oké.
0: Toen had ik zoiets, ja, hoe ga ik het boek afsluiten? En ik denk, ja, met Patti Smit ga ik het afsluiten. Dus nou, ik heb daar een heel hoofdstuk aan.
1: Helemaal goed, toch?
0: Ja. Besteed, dus,
1: ja. Nou, dan wil ik je bedanken dat je hier naar de studio bent geweest. En dan laten wij dat nummer natuurlijk horen. Daar
0: Patti
1: komt
0: Smit.
1: Ie. Ja. Even kijken. Het duurt even, maar dan komt er ook wat, geloof ik. Ja. Ja, zeker.

0: Marianne Weber, na regen komt zonneschijn. Op woensdag 28 oktober dan start Sportservice Apeldoorn de najaarseditie van de Apeldoorn wandeluitdaging Orde. Nou, ik ga erover praten met Joanne Bels, als ik het goed zeg, van Acres Sportservice. Goedemiddag.
1: Een goedemiddag, dat zeg je helemaal goed, dankjewel.
0: Nou, dat is heel fijn, gelukkig. Ja, jullie hebben al een keer zoiets, een wandeluitdaging, zijn jullie al aangegaan, hè? Maar nu krijgt dit een vervolg.
1: Dat klopt, we hebben al een reguliere variant lopen in de Maten. Die is al heel wat jaartjes goed bezocht. En we hebben dit keer, of de tweede keer eigenlijk nu, een najaarseditie. Dus in de Maat was dat het voorjaar. En we zeiden van, nou, in westkant van Apeldoorn zou het ook zo tof zijn. Ja. Laten we daar dan de najaarseditie wat meer vorm gaan geven. En daar is Orde het product van, zullen we maar zeggen.
0: Ja, precies. En morgen, zag ik, dan is er een informatiebijeenkomst.
1: Dat klopt.
0: En wat kan je daar allemaal te weten komen?
1: Nou, het is met name voor de mensen die geïnteresseerd zijn, maar dan nog vragen hebben of wat meer uitleg willen. Dus we gaan een presentatie geven om 10:00 in Orca over wat de wandeluitdaging precies inhoudt. Maar ook welke afstanden je naartoe kan werken, wat het allemaal, wat je bijvoorbeeld mee moet nemen, maar ook zowel praktisch als eigenlijk alleen maar praktisch. De voorbereidingen voor deze mooie uitdaging aan te gaan.
0: Want als ik dan praktisch denk, wat moet je dan meenemen? Bijvoorbeeld?
1: Nou, sowieso vind ik het altijd heel fijn als mensen een beetje water meenemen. Ja. En een goed gemoed, zullen we maar zeggen. Maar ook dat doet wandelen ook wel met je.
0: Ja.
1: En je merkt gewoon dat er toch best wel wat vragen vaak zijn over, nou, is het bijvoorbeeld, kost het geld? Nou, dat is dan niet het geval. Mm-hmm. Iedereen mag meedoen. Dat er 3 kilometer of de 5 of de 10, dat je daaruit kan kiezen. En mm-hmm. Ja, dat klinkt best wel veel al als je momenteel niet zoveel zou bewegen. Mm-hmm. Maar dat het echt een opbouwend programma is. En dan leggen we eigenlijk uit hoe dat eruit ziet.
0: Oh, ja.
1: En dat het wat meer inhoudelijk vorm heeft. Dat je weet waar je die 20 weken aan committeert.
0: Ja, precies.
1: Dus dat gaan we dan wat meer vertellen.
0: Ja, en dan kom je er ook wel achter hoeveel je kunt wandelen. Hè? Of 3... misschien al genoeg is, of dat je die 5 of die 10 ook aan kan. Wordt dat dan?
1: Ja, en dat is in het begin nog helemaal niet. Want 10 kilometer, 5 kilometer klinkt als een beste afstand. Maar dat begint heel laag. Dus we gaan echt het samen opbouwen.
0: Oh ja.
1: Dus bedoeling dat je dat, of de eindbestemming is eigenlijk die 3 of die 10 kilometer. En dat is de uitdaging die je dan aangaat. Maar zeker niet de afstand waarmee je begint.
0: Precies. En nou, er staat dan, er zijn als begeleiding, hè, goed opgeleide wandelbegeleiders. En die zijn allemaal van jullie, van Acres? Of hoe zie ik dat?
1: Het zijn vrijwilligers bij ons. En die leiden wij op samen in combinatie met de Koninklijke Wandelbond. Ah. Die heeft een opleiding waarbij wij die ze voor ons verzorgen. En de wandeluitdaging is onderdeel van Bas van de Goor Foundation.
0: Oh ja, tuurlijk.
1: Een oud volleyballer en Apeldoorner die zich inzet voor diabetes. Mm-hmm. Maar de wandeluitdaging is voor iedereen. Maar daar dat merk je wel terug af en toe, dat we daar ook aandacht aan besteden.
0: Ja, ja, nou, dat is ook wel heel goed, hè? Want wandelen is gewoon goed voor je gezondheid. Levert ook niet zoveel blessures op, volgens mij. En het is ook nog een beetje een sociaal bezigheid.
1: Mm-hmm. Ja, ja, toch? Helemaal. Ja, helemaal waar.
0: Ja. Hoe groot kunnen die groepen eigenlijk zijn?
1: Nou, we proberen wel de groepen mooi te verdelen. We hebben ook wel een maximaal aantal deelnemers die mee kunnen doen. Dus we merken dat we nu al meer als over de helft zitten van het aantal dat we willen.
0: Oh ja.
1: En de groepjes, in het begin zijn ze iets groter. Gaandeweg merk je dat dat de verdeling wat duidelijker wordt. Van sommigen die in de 3 zitten, die kunnen best wel naar de 5. Mm-hmm. En de 5 merk je van, dan is de 3 misschien passender.
0: Oh ja.
1: En zo kijken we ook van, dus in het begin is het vaak eventjes zoeken.
0: Ja.
1: Maar daarvoor hebben we ook een wandeltest. Dus in week 2 gaan we een wandeltest doen om te kijken van, hoe staat het

0: voor en wat is het meest passend? Welke uitdaging kan jouw lichaam ook aan? Want soms willen we heel graag, maar is het nog eventjes zoeken?
1: Ja.
0: En dat heeft even dan, gunnen we dan die tijd. En daar is ook een fysiotherapeut bij betrokken.
1: Oh ja, dat is ook heel goed natuurlijk. Je kunt dus morgen gewoon even langskomen voor de informatiebijeenkomst. Als je er nu echt aan mee wil gaan doen, moet je je dan ergens opgeven of aanmelden?
0: Ja, dat kan op www.apeldoornwandeluitdaging.nl. En dan kom je op onze website en daar staat ook order bij. En die kan je dan aanklikken om aan te melden.
1: Oh ja.
0: En dan, maar dat kan ook morgen. Dat, als je eerst nog wat vragen wil stellen,
1: ja,
0: kom gerust. En dan ontmoeten ze mij ook en mijn collega's.
1: Ja.
0: En dan wordt het misschien nog helderder. En,
1: ja, precies.
0: En inderdaad, als je er al helemaal zeker van bent, lekker inschrijven. En dan zien we elkaar de 28e oktober.
1: Ja, nou helemaal goed dat jullie dat doen. En na 20 weken, dat is ook mooi. Hè? Leer je misschien ook nog andere mensen kennen. En
0: ook dat,
1: hou je er ook nog wat gezelligs aan over. En je bent ook nog lekker buiten en actief bezig.
0: Ja,
1: maar heel
0: goed.
1: Ja.
0: Heel fijn. Fijn dat er aandacht voor is.
1: Zeker. Ik wil je bedanken, Joanne, voor je informatie. En ja, succes met alle beweging natuurlijk. Mm. En wie weet tot een andere keer. Tot ziens.
0: Nou, hartstikke bedankt. Tot ziens. Doeg.

Dire Straits met Walk of Life. Ja, we zijn alweer bijna aan het eind van ons eerste uur van de matinee. We gaan natuurlijk zometeen gewoon lekker verder. En we krijgen ook alweer iemand in de studio zometeen. We hebben ook nog allerlei muzikale tips en tops over van alles eigenlijk. Een organist en de Diamond Baritons die gaan optreden in Heerden. En AMHC, ja, die heeft ook een hele leuke hockey fun dag eigenlijk. Dus daar gaan we het allemaal over hebben. We gaan zo even afsluiten met de Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? En dan zijn we er natuurlijk zo weer terug. Tot zo!

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond.

Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws. Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: is de matinée met Lydia Olsthoorn.
1: En met Alexander en Kai. Wat gaan we doen het tweede uur van de matinée? Nou, we gaan het hebben over zaterdag 17 oktober. Want dan brengen de Diamond Baritons hun theatershow. Het heet The Circle of Life naar Theater De Heert in Heerde. En op zaterdag 24 oktober om 19:30... geeft Martin Mans met twee van zijn mannenkoren een concert ter gelegenheid van zijn 50-jaar jubileum als organist. En dat gaat allemaal plaatsvinden in de Grote Kerk. En dan AMHC, de hockeyclub, die heeft morgen een fandag. En er komen allerlei oranje internationals naartoe. En je kunt daar van alles doen voor kinderen van 9 tot 12 jaar. En we gaan het ook nog hebben over Wiel Hansen, want hij heeft een erepenning gekregen. Nou, en nu wat muziek. Awesome. Laat het niet gewoon regenen.

Kinderen van 8 tot en met 12 jaar kunnen vrijdag 23 oktober van 9:30 tot 13:00 een hut bouwen in het speelbos op het Leeste bij Uggelen. Kinderen kunnen zich met maximaal 4 personen aanmelden bij Staatsbosbeheer om samen een hut te bouwen. En wie alleen komt, wordt bij een groepje ingedeeld. Deelnemers sluiten af met een lunch die ze in hun hut kunnen opeten. En deelname kost €15, inclusief de lunch.

0: Falling on My Head. En gelukkig is het inmiddels droog geworden. Zaterdag 17 oktober brengen de Diamond Baritons hun theatershow The Circle of Life naar Theater De Heert in Heerde. En ik ga erover praten met Job van Gennep, een van de zangers. Goedemiddag.
1: Hey, hallo.
0: Hallo, wat fijn om je hier in de studio even te hebben. Jullie hebben het druk volgens mij, want jullie hebben heel veel optredens. Dat
1: ja, klopt,
0: hè?
1: Ja,
0: en 17 oktober, zaterdag, dan komen jullie ook naar deze kant op, naar Heerde. Met jullie show The Circle of Life. En wat voor show is dat?
1: Het is we zijn drie operazangers, maar we brengen eigenlijk alle soorten muziek die je wel kan bedenken, samen met mijn Amerikaanse collega's. Dus ja, we brengen echt van Puccini en Mozart tot André Hazes en echt alles ertussen. Dus het is vooral één groot feest voor iedereen.
0: Ja, want ik zag ook staan, jullie willen eigenlijk de klassieke zang toegankelijk maken voor een breed publiek. Nou, en dat is volgens mij wel gelukt.
1: Ja, zeker. Ja, het is in die zin zelfs gelukt zodat we 2 weken geleden mochten zingen bij het Nederlands Elftal in de Amsterdam Arena te middenstip.
0: Geweldig.
1: Dus een breder publiek als operazanger kan je volgens mij niet bereiken dan het voetbalpubliek.
0: Wat voor gevoel geeft dat?
1: Ja, dat is super vet. Ik ben zelf gewoon opgegroeid als heel simpel jongetje in Haarlem.
0: Ja.
1: En dan is het gewoon wel heel leuk dat je zeg maar hetgeen dat je hebt geleerd op het consortium kan combineren met ja, met andere zaken. En ja, dus dat is mooi.
0: Ja, dat is heel mooi. Jullie hebben eigenlijk de doorbraak heeft plaatsgevonden in 2024, hè, bij Holland's Got Talent. Kennen jullie elkaar voor die tijd ook al eigenlijk?
1: Zeker. We hebben elkaar een jaartje daarvoor leren kennen bij André Rieu. We zongen daar allemaal mee in zijn koor.
0: Ja.
1: En we hadden eigenlijk een hele gezellige zomer met z'n allen. En toen dachten we, ja, maar we willen dit zelf eigenlijk ook wel proberen.
0: Mm-hmm.
1: Dus wat hij doet, iedere avond beginnen als een klassiek concert en gaandeweg naar een groot feest gaan.
0: Ja.
1: Ja, dat inspireerde ons en we dachten, ja, dat kunnen wij ook. We zijn 50 jaar jonger, dus laten we dat op onze manier een nieuw leven inblazen. En eigenlijk is dat toen allemaal begonnen.
0: Ja, en het gaat goed.
1: Zeker.
0: Ja, er is veel belangstelling voor. Hoe is dat om dan zo'n doorbraak te hebben en dat het dan eigenlijk ja, zijn eigen leven gaat leiden? Dat lijkt me toch best wel ook... Nou, intensief.
1: Ja, het is super intensief, want we doen echt alles zelf. Maar het is wel echt heel leuk om te doen.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan is het allemaal ook oké. En dan is het niet erg om je hard te werken als je dat voor je passie en voor elkaar kan doen. Dus dat is gewoon, gewoon heel leuk om te doen.
0: Ja,
1: ja, dat moet ik nou zeggen.
0: Ja, en dat programma, hè, dat The Circle of Life. Is dat een vaststaand programma of passen jullie dat in de tijd ook aan?
1: Nou, we hebben het vorig jaar voor het eerst gedaan, dus het is een reprise. En in die zin is het wel een vaste show met vast repertoire en er zitten allerlei grappen in. Maar wat wel heel leuk is, is dat er in iedere stad waar we optreden, doet er een lokaal talent mee.
0: Oh ja?
1: Dus ook op de Veluwe, vorige week stonden we in Harderwijk. Toen deed er iemand uit Harderwijk mee en nu hebben we... dit weekend Sarah Vreekamp uit Epe, die haar opmachting mag maken.

0: maken. Dus,
1: oh, wat leuk. Ja, ja. En we kunnen er allemaal nog bij zijn, denk ik. Toch? We
0: kunnen zeker. Kaartjes, nou, er zijn bestellen. Nog een paar kaarten. Ze gaan echt hard.
1: Ja, dus we moeten op tijd zijn, zeg maar. Nu moeten we ze gaan bestellen bij Theater De Heert in Heerde.
0: Precies.
1: Ja,
0: precies.
1: Ja. En wat staat er allemaal nog op stapel als jullie hier zijn geweest? Want Heerde is dan vrij klein natuurlijk. Maar wat voor grote dingen kunnen we nog verwachten van jullie?
0: We gaan nog naar Amerika, we gaan nog naar China, we gaan misschien nog wel een keertje naar de Arena. We gaan naar het Concertgebouw, dus er komen allerlei hele mooie avonturen aan.
1: Ja, en voor de kerst hebben jullie daar ook al een mooi programma voor?
0: Zeker, we doen rond kerst doen we een speciale theatershow. Daar zal de liefhebber iets verder moeten rijden, maar die doen we ook door het land heen. En dan hebben we nog een mooie voorstelling die een stuk intiemer is.
1: Oh ja.
0: Dat is heel leuk.
1: Ja, ja. En hebben jullie ook nog zeg maar contact met André Rieu met zijn concert, met orkest, zeg maar?
0: Zeker, zeker. Ja. We repeteren nog af en toe met hem. En met kerst mogen we bijvoorbeeld decors van hem gebruiken. Wat natuurlijk wel echt een geweldig geschenk is.
1: Ja, dat is wel heel mooi natuurlijk. Ja, heel geweldig. Nou, wat leuk zeg. Nog eventjes over zaterdag 17 oktober. Dan komen jullie naar Heerde natuurlijk. Naar De Heert in Heerde. Met de Circle of Life. Het begint om 8:00, denk ik.
0: Kwart over 8.
1: En je moet snel zijn, want de kaartjes zijn bijna uitverkocht. Dus nog eventjes laatste kaartjes scoren natuurlijk.
0: Precies.
1: Ja, ik wil je bedanken voor je tijd, wat je gemaakt hebt voor ons.
0: Ja, heel erg bedankt.
1: En succes met jullie hele carrière natuurlijk. En lekker blijven zingen natuurlijk. Hè?
0: Ja, goed. Gaan we zeker doen. Heel erg bedankt dat we mochten komen en even vertellen.
1: Ja hoor, dankjewel. Dag.
0: Oké, doei.

0: Nessun Dorma.
1: Radio Apeldoorn.
2: Het weerbericht.
0: Het is vandaag bewolkt met wat lichte regen of motregen. En het is niet koud met 17 graden in het uiterste noordoosten tot 19 in het zuiden. De zuidenwind waait matig aan zee, vrij krachtig tot krachtig. Pas tegen de avond klaart het vanuit het westen op. Morgen zijn er

Flinke zonnige periode met wat sluierbewolking. Het blijft droog bij 17 tot 19 graden. De zuidwestenwind waait zwak tot matig. Donderdag blijft het droog met zon bij 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden. En vrijdag raakt het vanuit het westen bewolkt en in de middag gaat het regenen en het wordt mogelijk 16 tot 18 graden.

0: Diego de la Luna door Carsou. Op zaterdag 24 oktober om 19:30 geeft Martin Mans met twee van zijn mannenkoren een concert ter gelegenheid van zijn 50-jarig jubileum als organist. En ja, als het goed is, heb ik de organist ook hier aan de lijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Gefeliciteerd met het 50-jarig jubileum.
1: Ja, dank u wel. Ja, wat een tijd alweer, hè?
0: Nou, dat is wel...

0: hele lange tijd.
1: Klopt.
0: Ja, en nog steeds bevlogen als organist.
1: Ja, zeker. Ik ben mijn eerste benoeming als organist kreeg ik in een kerkje in Melissant op Goede Overflakkee, Zuid-Hollandse eiland, toen ik 11 was.
0: Och,
1: En als ik er dan achter sta, dan denk ik van nou ja, ik kom wel een beetje spelen toe. Maar dat je dan het vertrouwen krijgt dat ze zeggen van oh, ga maar achter het orgel zitten en ga die samenzang maar begeleiden.
0: Ja.
1: Dat was toch wel eigenlijk wel heel bijzonder. En een heugelijk feit om te herdenken. Dus we gaan in de grote kerk in Apeldoorn gaan we uitpakken met een gigantisch concert op 24 oktober.
0: Ja, precies. Ik zag het. En er doen ook 2 van jullie koren aan mee, hè?
1: Dat klopt, ja. We hebben bij elkaar, ik ben dirigent van het grootste mannenkoor van Nederland. Die komen met 200. En dan is er ook nog een ander mannenkoor bij. Die komen ook met 100. Dus we hebben al een mannenkoor van 300 stemmen. Dat is echt heel spectaculair. En
0: ja.
1: Die komen dus in het midden van de grote kerk, in die open ruimte komen ze te staan. En dan hebben we er een organist, een trompetist, een pianist. Hebben erbij 2 trompetisten. Dus wordt een mooie avond.
0: Dat wordt een mooie avond, ja. En maar dan moet u zeg maar de boel bij elkaar houden? Of,
1: ja, ik mag dirigeren die avond. We hebben dus een hele serie concerten elke maand. Dit jaar is het jubileumjaar en elke maand hebben we 1 concert.
0: Ja.
1: De ene keer speel ik orgel, dan speel ik piano. En die avond mag ik dirigeren. Dus
0: ja,
1: we zijn ook een beetje het jubileum als muzikant, zeg maar, als muzikus.
0: Nou, wat geweldig. En wat voor programma kunnen we dan verwachten?
1: Nou, we hebben een programma dat begint met geestelijke liederen, psalmen, gezangen.
0: Ja.
1: En aan het eind van het programma wordt het weer gospelachtig. En aan het eind hebben we ook populair en klassieke stukken. Dus eigenlijk zit er voor iedereen wat in. We hebben ook naast dat de koren zingen, hebben we ook instrumentale stukken van de trompetisten en de pianist en de organist. En er is ook samenzang, dus mensen kunnen ook gewoon heerlijk meezingen. Dat vinden ze ook leuk, hè?
0: Ja, ja, dat is altijd mooi, hè? Dat geeft eigenlijk een heel mooi gevoel, toch? Of een heel goed gevoel ook.
1: Ja, dat is zeker, ja. We hebben natuurlijk ook te maken gehad in de muziek met die tijd van corona.
0: Ja.
1: En toen was het zingen eigenlijk een beetje, ja, met die aerosolen en zo. Dat was allemaal lastig en dat is gelukkig allemaal voorbij. En dus ja, de mensen die hier genieten er ook ontzettend van als ze dus komen luisteren bij zo'n concert. Dus ze kunnen ook gewoon even meedoen.
0: Ja, dat is ook altijd fijn natuurlijk. Het lijkt me wel een uitdaging, want 2 verschillende mannenkoren. Maar hoe doen jullie dat dan? Want zingen ze om de beurt of zingen ze ook samen? Of hoe moet ik dat zien?
1: We zingen dus alles als één groot koor. Omdat ik zelf ook de vaste dirigent ben van die 2 koren bij elkaar.
0: Sorry.
1: Dus
0: ja,
1: we zijn heel erg aan elkaar gewend.
0: Oh,
1: en elke week zie ik bij de koren. Dus daar heb ik wel een goed gevoel bij. Dat is heel massaal. Maar we moeten wel 's middags wel even een goede repetitie houden met elkaar. Zodat 's avonds natuurlijk alles perfect verloopt.
0: Ja, want het is best wel lastig, hè. Die grote kerk is heel mooi. Maar qua akoestiek is het best wel lastig om dat allemaal mooi gelijk te laten lopen, denk ik.
1: Ja, maar daar hebben we vaker mee te maken. Wij werken heel veel in van die grote oude kerken en kathedralen en zo. En wat dat betreft is de grote kerk in Apeldoorn ook wel weer een hele fijne ruimte.
0: Oh ja.
1: Dat je dus in die open middenruimte, die kan ze redelijk goed bij elkaar houden. Soms heb je van die hele grote oude kerk en die staat dan helemaal vol met pilaren.
0: Mm-hmm.
1: En dan zie je elkaar ook niet goed en zo. En dat is daar eigenlijk allemaal wel heel mooi
0: precies
1: gemaakt.
0: Precies, dus, ja.
1: Ik heb er een goed gevoel bij.
0: En het is ook heel mooi natuurlijk om daar te staan, hè? Want het is natuurlijk
1: geweldig,
0: wel een uniek iets. Hè? Als we daarbij willen zijn zaterdag 24 oktober, kunnen we dan ergens een kaart bestellen of zo? Of hoe zit dat?
1: Ja, klopt. Ja. We hebben dus een organisatie die heet bonzolonl.nl. Die hebben een website. Via de website kunnen mensen een kaartje reserveren. Dan krijgen ze ook wat korting.
0: Oh, ja.
1: Op het moment van op de dag van het concert zelf, als het niet uitverkocht is. En er kunnen natuurlijk wel, ik geloof, 1500 man in de grote kerk in Apeldoorn. Dus kunnen de mensen ook gewoon aan de deur komen.
0: Oh ja.
1: En daar ook nog een kaartje kopen.
0: Ja, ja. Maar goed, er zullen wel veel mensen komen. Ik bedoel, 50-jarig jubileum. Er zullen heel veel mensen zijn die u kennen, zeg maar.
1: Het loopt nu al goed. Dus ik verwacht dat nu de helft al vol is. Dus, maar er is nog ruimte genoeg.
0: Ja.
1: De komende weken, als de mensen dus naar die website, zoals ik al zei, consolonl.nl.
0: Ja.
1: Gaan, dan kunnen ze daar meer informatie winnen.
0: Ja, wat leuk, hè? En gaat u gewoon ook nog door, zeg maar, met het musiceren?
1: Ja, ik hoop wel dat het, als het me gegeven is, om nog even een paar jaar ermee bezig te blijven. Want ik vind het nog steeds leuk. En het mooie van muziek maken is natuurlijk

0: Want je maakt mensen blij, hè? Maar mensen komen luisteren. Ja. Zo'n avond en die genieten ervan en die gaan weer helemaal blij en vrolijk gaan ze naar huis en ja. Daar doen we het voor, hè?
1: Ja, dat snap ik helemaal. Ja, dat geeft een goed gevoel en daar blijf je ook jong bij, hè?
0: Precies.
1: Zeker. Nou, op naar het volgende jubileum. Ik wens u in ieder geval een hele mooie avond toe. Een hele mooie muzikale avond. En nou, ik denk dat u er heel erg van gaat genieten ook. En ook de mensen die komen luisteren natuurlijk. Dank u wel.
0: En, graag gedaan.
1: Graag tot een andere keer. Tot ziens.
0: En u ook bedankt. Oké. Dag. Okay.

0: Been a Long Time van Annie Laurie. En ja, we zijn hier. Ja, er komt gewoon, er komen gewoon twee mensen binnen. En die zijn van AMHC, dat weet ik zeker. Nee, goedemiddag.
1: We zijn verdwaald.
0: Dus jullie zijn verdwaald. Ik hoop het toch echt niet. Goedemiddag. Doe rustig aan. Ga rustig zitten. Want we gaan het zo meteen even uitgebreid hebben over AMHC. We gaan het hebben over de Fandag. En we gaan het hebben over de meneer die ook binnen is gekomen. En die een erepenning heeft gekregen.
1: Meegesleurd.
0: Oh, bent u meegesleurd? Nou, dat hoop ik toch echt niet. Maar ja, wat leuk dat jullie hier naartoe zijn gekomen. Naar RTV Apeldoorn, de studio. En volgens mij is dat Roland Kroes.
2: Ja.
0: Klopt, hè? Goedemiddag.
2: Ja, voorzitter.
0: En Wiel Hansen, u bent er ook.
1: Klopt ook, ja.
0: Ja, en nou ja, gefeliciteerd met de prijs.
1: Dank u wel.
0: Ja, want dat is toch niet niks eigenlijk, hè? Ja, ik heb hier staan, we kunnen het beste in twee blokjes vertellen, zeg maar. Dus dat ga ik dan ook maar doen.
3: Ja,
0: want morgen, volgens mij, hebben jullie de hockeyfandag. Klopt
3: ja,
0: dat?
3: Klopt, klopt.
0: Maar er staat herfstvakantie, maar dat is het nog niet, hè?
3: Nee, dat is het voor ons hier in Apeldoorn niet.
0: Nee.
3: Maar in het noorden wel.
0: Ja.
3: Dus de regio Noord heeft vakantie. En dat is meteen ook wat het zo bijzonder maakt. Deze Rabo Hockey Fandag is voor hockeyfans van 9 tot en met 12 jaar uit heel Nederland.
0: Oh,
3: dus het is
0: zo.
3: Niet alleen maar Apeldoorn.
0: Ja.
3: En het is echt een enorme eer dat de KNHB ons gevraagd heeft of wij daar gastheer voor mogen zijn.
0: Ja, ja, want daar word je dan echt voor gevraagd om dat te organiseren.
3: Ja, het is een fandag die al heel lang bestaat. Ik ben er met een van mijn jongens zelf ooit ook al eens geweest.

0: Natuurlijk, want ze doen dit ieder jaar. Maar het bijzondere is dat het voor het eerst bij ons is. Mm-hmm. Dus we hebben wel even wat dingen extra moeten regelen. Even goed afgestemd met onze goede buren in Sportpark Oorderbos.
1: Ja.
0: Maar ik denk dat het goed gaat komen. En dat begint bij het weer. En dat wordt morgen
1: wordt
0: fantastisch. Dus dat gaat heel goed komen, denk ik.
1: Ja. En dan komen er heel veel internationals naar jullie toe.
0: Ja.
1: En moesten de kinderen zich ook opgeven voor de dag?
0: Ja. De kaartverkoop is een paar weken geleden gestart. En kinderen kunnen zich hiervoor opgeven, betalen daar wel ook €10 voor om het allemaal georganiseerd te krijgen. Mm-hmm. En de middag is inmiddels helemaal uitverkocht.
1: Ah.
0: Ik kreeg op een gegeven moment ook van leden van de club nog een mailtje van: goh, zouden we toch nog een kaartje kunnen krijgen? Want ik ben het vergeten voor mijn kind.
1: Ja.
0: Nou, er was nog een stapeltje waar we daar gebruik van konden maken. De ochtend is nog plek.
1: Ja.
0: Dus 's middags komen er ongeveer 500 kinderen inmiddels.
1: Mooi.
0: Een soort, dus ook bijna 300. Dus dat is echt
1: toch
0: geweldig.
1: Een mooi aantal,
0: ja.
1: Hè?
0: Ja, zeker.
1: En hoe ziet die dag er dan zo'n beetje uit, zo'n programma?
0: Ja, het begint met een gezamenlijke aftrap op een van onze velden, waar de hockey internationals en hun coaches welkom worden geheten. Met een kort praatje met de internationals en een gezamenlijk fotomoment met alle internationals en alle aanwezige kinderen. En daarna zijn er op onze velden, op alle vier velden en op ons miniveld, allerlei activiteiten en spellen. En Frederik Matla, het strafcorner kanon naast Jibbe Jansen, heeft een sleepclinic. En Felice Albers, meerdere keren wereldspeler van het jaar, die heeft een onderdeel. Maar wat ik zelf heel erg grappig vind, is... En dat laat ook een beetje zien hoeveel lol ze er zelf mee willen hebben. Twee van onze kleedkamers zijn omgebouwd tot karaoke ruimtes.
1: Oh, ja.
0: Dus de kinderen kunnen karaoke zingen met Oranje Internationals.
1: Oh, wat leuk.
0: Ja, en dat is. En wat ik daar heel erg leuk aan vind, ik ben natuurlijk hartstikke bevooroordeeld dat ik hockey heel leuk vind.
1: Ja.
0: Maar internationals, hoofdklassespelers, zijn allemaal zo ontzettend benaderbaar in het hockey.
1: Ja.
0: Voor diegenen die het wel eens gezien hebben, je ziet ook gewoon tijdens de rust springen er gewoon meteen kinderen het veld op om gewoon zelf een balletje te slaan. Na afloop zijn ze altijd benaderbaar voor handtekeningen en noem maar op. Ja, en dat ze zoiets als dit doen, dat is gewoon echt heel erg leuk.
1: Ja,
0: dus dat soort dingen
1: mooi.
0: Allemaal. Met aan het einde ook nog een half uurtje tijd om zelf handtekeningen te scoren voor de kinderen.
1: Ja, dat is natuurlijk ook heel erg leuk, hè?
0: Ja.
1: Ouders vinden het waarschijnlijk ook heel leuk.
0: Dat is wel grappig als ik dat kan vertellen. Dat kan ik vertellen en dat doe ik ook gewoon. We hebben natuurlijk vrijwilligers nodig van onze club zelf. Daar hebben we een oproep voor gedaan en mensen melden zich. En er zijn meerdere mensen die zich aangemeld hebben voor de functie van gastheer of gastvrouw. Want
1: leuk.
0: Die willen toch wel heel graag die internationals begeleiden.
1: Ja,
0: maar goed, daar hebben we er maar 1 à 2 voor nodig. Maar dat laat ook wel zien dat volwassenen dit ook gewoon heel erg leuk
1: vinden.
0: Ja,
1: ik vind het ook heel mooi natuurlijk. Ja. Dat begrijp ik ook. Dat is de betrokkenheid, maar ook natuurlijk dat je dan zo dicht bij die internationals komt. Is natuurlijk ook heel erg leuk.
0: Ja.
1: Ik stel voor dat we even een muziekje laten horen. En dan gaan we het ook nog even hebben over u. Want dat is niet zomaar wat. Want u heeft de zilveren erepenning ontvangen. Hè?
2: Tot mijn grote verbazing.
1: Daarom. En daar gaan we het zo over hebben. Maar we gaan eerst even een muziekje laten horen. Volgens mij is dat Paul de Leeuw, denk ik. Nee, dat is niet Paul de Leeuw. Dan laat ik het er gewoon komen. Dan horen we het wel. Kom erop.

0: dit, ja, die was de Eye of the Tiger met Survivor. Want ja, je moet ook wel wat... je moet een held zijn en je moet ook wel wat overwinnen. Maar dat heeft deze meneer die tegenover mij zit zeker gedaan. Want u bent al heel lang vrijwilliger en betrokken bij AMHC.
1: Vanaf 75.
0: Ja, en u heeft dan ook een zilveren erepenning ontvangen.
1: Tot mijn grote, grote verbazing.
0: Grote verbazing.
1: En ook voor mij, ja, ik snap daar niks van.
0: Nee, hoe ging dat?
1: Ja, op een gegeven moment, we zitten daar, we gaan een lunch voor leden van verdiensten, leden van ereleden.
0: Ja.
1: En de leden van de Club van de Hondels. De gelegenheid van het verjaardag van de AMC. We zijn namelijk 6 oktober 28 is de club opgericht. Dus in het laatste jaar is traditie om dan een lunch te geven.
0: Ja.
1: Dus dan zit ik aan.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment komt de burgemeester binnen aan de ketting.
0: Oh?
1: Met ketting.
0: Oh, niet aan de ketting, maar al de ketting om. Ja. Echt in functie, zeg maar.
1: Ik dacht, wat komt die doen?
0: Ja.
1: Ondertussen kwamen ook een aantal trimmers. Ik zit nog steeds bij een trimgroepje.
0: Ook?
1: Op zaterdagmorgen.
0: Zo.
1: Waar ik zelf jarenlang al lid van ben.
0: Ja.
1: En die kwamen ook binnen.
0: Ja.
1: Ik snapte, ja, ik dacht, ik ga zeker iets bespreken. Een beetje vreemd, maar ik had niets in de gaten.
0: Ah.
1: En dan neemt het woord. En dan korte inleiding.
0: Ja.
1: Valt mijn naam.
0: Nou. Zo van Wiel Hansen. En u dacht, dit gaat over
1: ja,
0: mij.
1: Ja, ik dacht, wat krijgen we nou?
0: Ja.
1: En nog steeds niet in de gaten hebbend. Ja, wat de bedoeling was.
0: Mm-hmm.
1: Ja, dan kwam het verhaal wat ik dan gedaan zou hebben. Of gedaan heb.

0: Ik vind het zelf, ja.
1: Gewoon, maar dat is het
0: nou,
1: niet.
0: Nou ja, ik vind het een hele eer. Ja. Omgekeerd vind ik ook wel. Ja, heb ik dat wel verdiend?
1: Nou, ik denk het wel, toch?
0: Ja, er zijn mensen die het vinden.
1: Ja, blijkbaar, zeker.
2: Ik vind het zeker.
1: Ja. Want als ik me vragen mag, hoe bent u daar dan mee begonnen, zeg maar, met dat werk voor AMHC?
0: Ik ben door mijn dochter, die was in 75, die was op het Stadbevelers College.
1: Ja.
0: Iedereen ging daar naar Aris toe. Want de AMHC had toen een instuifochtende op zaterdag voor jeugd.
1: Mm-hmm.
0: Toen is zij dan toegegaan met een vriendinnetje. En ik brachte haar.
1: Ja.
0: En ik sta daar te kijken. En plots komt een slierd mens aan rennen. Komt iemand op me af, Hans van Orden. Die zegt, ik ben Hans van Orden. We hebben net een trimgroep. En doe je mee?
1: Oh.
0: Ja, ik zeg, luister even, ik sta hier.
1: Was niet en de bedoeling. Nee.
0: Dus ze rende verder.
1: Ja.
0: De week daarna stond ik er weer, kwam je weer aan. En zei, doe je nou mee? Nou, ze luister even, ik heb geen steek. Ik heb de verkeerde schoenen. En zei, die schoenen zijn prima. Die steek kun je van mij lenen.
1: En zo ging het.
0: En zo is het gekomen.
1: Ja, zo is het gekomen.
0: Ja.
1: En toen heeft u zich ook heel veel ingezet, volgens mij, voor de keepers.
0: Dat heb ik ook gedaan, ja, klopt. Want inderdaad, ik was dan zelf van huis uit. Was ik in hockey? Ik had wel gehockeyd. Op de middelbare school, maar dat mag geen naam hebben.
1: Precies, zo.
0: Ik heb volleybal gespeeld, eerste klas nog zelfs.
1: Ja.
0: Maar in die tijd kun je ook niet vergelijken meer.
1: Nee, maar toch.
0: En,
1: wel sportief.
0: Ik heb de schermen gedaan, maar goed.
1: Ja.
0: Toen met de trimgroep ben ik begonnen.
1: Ja.
0: En vrij snel bleek, want ik had ook vroeger als keepertje bij voetbal in de goal gestaan. Maar toen werd ik een beetje bang, want ze schoppen door.
1: Heel hard. Maar de hockeybal is ook hard, hè?
0: Jawel, maar goed, heel vreemd.
1: Dat gaf niks.
0: Nee, maar het is een ander spel.
1: Ja, dat is
0: voetbal
1: waar.
0: Is veel fysieker.
1: Ja, klopt.
0: En hockey namelijk, ja. En vooral in die tijd waren toch bepaalde regels. Er zijn nog trouwens.
1: Ja.
0: Maar goed, wel sneller gaat dat ik kon keepen. En toen werd ik door veteranen gevraagd om de teams in te vallen.
1: Ja.
0: Ja, zo is het begonnen.
1: En dat ging goed. En dat ging maar door en door en door.
0: Ja, ja,
1: ja. Ja, want doet u nog steeds vrijwilligerswerk bij AMHC?
0: Ik, in die zin, ik heb nog steeds een trimgroep.
1: Ja.
0: Ik heb nog steeds een beetje de leiding over. Vanaf 76 is het op zaterdagochtend.
1: Tjonge. Ja.
0: En dat heb ik nog steeds een beetje de leiding over.
1: Nog steeds. Het is toch ongelooflijk, ja. Hè? Mag ik vragen hoe oud u bent? Dat is natuurlijk
0: 92.
1: 92?
0: Ja.
1: Nou, ik kan iedereen aanraden om te blijven sporten. Als ik u zo zie, dan denk ik, tjonge,
0: jongen. Ja, maar het kost een vermogen aan botox en fillers. Dus,
1: ja, u ziet er echt heel goed uit. En zo, ja. En dan ook nog zo actief.
0: Nou ja, kijk, dat keeper. Ik sta dan als keeper.
1: Ja.
0: Ik noem het zelf als derde doelpaal. Slijdings en dat soort dingen staan er lang niet meer bij.
1: Nee, dat alleen, kan ook niet.
0: Alleen het inzicht wat je hebt, het opstellen.
1: Dat weet je wel.
0: Want het is een oude wet van een keeper, als je goed staat.
1: Zeker.
0: Heeft hij de helft.
1: Ja.
0: Een kwart wat doen en een kwart gelukt, dan heb je alles.
1: Ja, dat is waar.
0: En een andere definitie is voor een keeper, als je namelijk de simpele ballen stopt. En gelukkig, bij de moeilijke heb je ook alles.
1: Ja, zeker. Ja. Maar als u, staat u ook wel eens aan de lijn te kijken bij een wedstrijd?
0: Ja, vaak wel.
1: Ja, vaak wel.
0: Ja.
1: En voelt u dat dan ook zo van binnen van, doe het eens wat beter of zo? Of van
0: nou ja, je ziet wel, ja, het spel is totaal veranderd.
1: Ja.
0: Ik kom uit de grasperiode.
1: Oh ja.
0: Het was een heel ander spel.
1: Ja. Ja.
0: Met flatsen en noem maar op.
1: Ja.
0: En dat bestond allemaal in, toen het ooit keeper toen was ook heel anders.
1: Mm-hmm.
0: Je had hele simpele bescherming.
1: Ja, dat is nu wel anders gelukkig, hè?
0: Je had simpele van die kapok cricket leggers.
1: Ja.
0: Grote leren klompen waar je achterover op leunde. Een klein tokje.
1: Ja.
0: Oftewel een klein genitalië doosje.
1: Ik weet het, ja.
0: En een simpele body protector. En dat was het.
1: Dat was het.
0: Geen helm, geen handschoenen, geen schouderbedekking.
1: Ja, maar toch. U bent er nog steeds en nog steeds actief.
0: Nou ja, je moest een beetje een afwijking hebben om te gaan keepen, geloof ik, in die tijd.
1: Ja, precies. Best gevaarlijk. Met gevaar voor eigen leven, zeg maar.
0: Nou ja, maar alleen, ik weet niet, bij hockey had ik niet.
1: Nee.
0: De voetbaljaren worden ze kleiner.
1: Ja.
0: En toen, ja, ze schopten tegen
1: de handen.

0: dingen.
1: Ja.
0: En dat had je dus allemaal niet.
1: Nee, wel die harde bal waar je dan wel mee smaak krijgt.
0: Ja, maar weet ik wel. Maar goed, als je blijft kijken, je moet naar de bal blijven kijken. Ook dat is heel belangrijk.
1: Ja. Maar u heeft het wel gewoon heel goed gedaan voor AMHC. Want volgens mij zijn ze echt heel erg blij, hè?
2: Met, ja, wij zijn heel erg blij. En we vinden het ook een terechte erkenning voor al het werk dat Wiel gedaan heeft. En ook zijn clubgevoel spreekt eruit.
1: Ja.
2: En het leuke is ook gewoon, Wiel is een clubicoon. En iedereen kent hem ook. Van,
1: dat is zo mooi.
2: Van jong tot bijna net zo oud als Wiel.
1: Ja.
2: En dat is gewoon leuk. En het is heel fijn dat hij nog vaak komt kijken.
1: Ja. We moeten het een beetje afronden. Maar Roland, jij had ook een nummer even opgezocht. Een liedje wat jullie graag willen horen, volgens mij. Ik wil je vast even bedanken, maar wil je hem zelf aankondigen?
2: Oh, dat is heel goed. Want ja? ik vind het gewoon een lekker zomers nummer. Morgen gaat de zon schijnen tijdens de Rabo Hockey
1: Vendor. Mooie dag. Ja.
2: Dus mag Douwe Bob best wel even gedraaid worden.
1: Ja, daar komt-ie. Dank u wel.

Ik heb nog een heel klein nieuwtje over de Volkssterrenwacht Buslo. Die start een introductiecursus sterrenkunde voor mensen die meer willen weten over het heelal. De cursus start op woensdag 28 oktober in het gebouw van de Sterrenwacht op recreatiegebied Buslo. De cursus bestaat uit 7 lesavonden en deelnemers maken stap voor stap kennis met basisbegrippen uit de sterrenkunde. Daarbij gaat het onder meer over planeten, manen en levensloop van sterren. Met cursusinfo is te vinden op de website van Volkssterrenwacht Buslo. En inschrijven kan via cursus@volkssterrenwachtbuslo.nl. Ja, en dan kijk ik even naar de klok, want volgens mij is het al bijna tijd om eruit te gaan. Ik wil u natuurlijk allemaal bedanken voor het luisteren. Ik wil de technisch, die wil ik natuurlijk ook bedanken, Alexander en Kai. En natuurlijk iedereen die beneden zit. En volgende week zijn we er gewoon weer. We gaan eruit.

0: que está eso la colina.
1: Apeldoorn.
2: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
3: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
4: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden. En tot zover het nieuws.
5: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
2: Dit is de Stedendriehoek.

0: De Rigga Digga Ding Dong Song.
1: Radio Mariahati. Kookrecepten, gedichten, verhalen, Indonesische en Molukse muziek. U hoort het allemaal. Muziek en informatie voor de Indische en Molukse gemeenschap. En natuurlijk andere belangstellenden. Zondagochtend tussen 9 en 11.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Dit is het nieuws. Mijn naam is Bart Meijer.
3: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Opjette is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag snelt het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder 4 foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: Dit is

0: matinée met Leni Loden.
1: Ja, en met Olivia.
2: Ja, want welkom bij de matinée. Het is nu 2 uur geweest en naast mij zit Leni en vandaag is Stijn onze technicus. Het eerste uur gaan we in gesprek met Ivo K. Lava over de herfstfair in winkelcentrum De Ankelaar. Vervolgens gaan we met Jos Diependaal in gesprek over het winkelcentrum De Eglantier en dat daar Halloween niet doorgaat. En tenslotte gaan we met Guus Essers in gesprek over Galerie Apeldoorn, de culturele donderdag. En we starten in met het nummer Bieber van de Kroeg van Donnie met Mart Hoogkamer.

0: de kroeg. We hebben hem.
1: Goed, even een verhaal tussendoor. Namelijk het boek Soundtrack voor de revolutieverhalen over protestmuziek, anarchisme en andere manieren om de wereld te versleutelen verscheen vorige week. Het boek is geschreven door Apeldoornse Christiaan Verwij. Zondag 18 oktober is zijn boekenpresentatie, die duurt van 2 tot 4 in Café de Vlierenfluiter aan de Marktstraat 22 in

0: van Willy William. Goed, wij gaan nu in gesprek met Ivo Kelava van de Herfst Fair Winkelcentrum De Ankelaar. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Goedemiddag. Wat superleuk dat wij u mogen spreken over de Herfst Fair die er aanstaande zaterdag 17 oktober aankomt, hè?
1: Ja, klopt inderdaad. Aanstaande zaterdag Winkelcentrum De Ankelaar de Herfst. Eerste keer dat we op deze manier de Herfst Fair hiervoor doen.
0: Ja. Wat superleuk.
1: Kramen. Ja, toch?
0: Ja, want ik zag dat er ongeveer meer dan 75 marktkramen komen, hè?
1: Ja, klopt inderdaad.
0: Jeetje.
1: We hebben gisteren nog een extra oproepje gedaan voor goh, mocht er iemand nog een leuke invulling hebben voor een extra markt, hebben we meer ruimte gemaakt. Dus waarschijnlijk wordt het nog wel iets meer, maar ik weet niet precies hoeveel.
0: Ja, nou hartstikke leuk. En ik las ook dat er gratis activiteiten zijn te doen.
1: Ja, klopt.
0: Kun je vertellen wat er allemaal te doen is?
1: Ja, eigenlijk altijd alles wat we als we iets organiseren op de winkelcentrum Ankelaar, dan is het altijd voor oude kindjes alles gratis. Hè. We hebben 3 ballonnenclowns die van die ballonnencreaties maken. We hebben een draaimolen.
0: Ja.
1: We hebben Jul en Julia de Muis van de Juliana-toren die
0: superleuk.
1: Gezellig
0: ja.
1: Langskomen. Ja, ja, ja, zeker.
0: Ja. Nou, wat dus superleuk. Komen, ja. En van
1: we hebben
0: hoe
1: nog
0: laat,
1: ferry. Dit was, tot hoe laat? 5 uur.
0: Tot 5 uur. En hoe laat begint het?
1: Ja, 10 uur.
0: 10 uur, oh, oké. Okay. Ja. En het is voor iedereen toegankelijk?
1: Ja, ja, ja, zeker. Het is gewoon openbaar terrein. Dus
0: ja.
1: We maken het gewoon zo leuk mogelijk. Om, als het goed is, wordt het lekker weer. Dus de laatste keer dat ik keek. Dus,
0: super. En kun je er ook nog wat eten tussendoor? Is dat er ook
1: zeker, een zeker. Ja, tuurlijk. We hebben sowieso alle horeca natuurlijk op dit moment om Ankelaar die open is.
0: Ja.
1: En er zijn ook heel veel verschillende standjes die eten verkopen. Dus...
0: Nou, wat super
1: is
0: tof.
1: Altijd, ja, zeker. Nee, het wordt echt een feestje op de Ankelaar. Dus

0: doen het steeds vaker en steeds... we leren steeds beter van voorgaande jaren wat nog beter kan en waar nog meer behoefte aan is.
1: Ja, precies.
0: En zo bouwen we op een leuke manier door. Dus ja, zeker.
1: Want hoe lang doen jullie dit al van die...
0: Ik doe het nu 4 jaar.
1: Oh ja.
0: Oh, 4 jaar ongeveer, 4, 5 jaar.
1: Ja.
0: En eigenlijk, we begonnen een beetje met een paasevenement. En toen werd het een koningsdag hebben we erbij gedaan. En toen hebben we op een gegeven moment nog het verjaardagsfeestje. Nou, zo zijn we steeds meer alles soort van standaardiseren.
1: Ja, ja, precies.
0: Zodat we voor ieder wat wils hebben, zeg maar.
1: Ja. Oh, nou, super tof. Dus eigenlijk voor jong en oud, families, oma's, opa's. Het is voor iedereen eigenlijk leuk om te bezoeken.
0: Nou. Iedereen die zaterdag denkt van ik wil niet thuis blijven zitten en iets leuks... beleven. Dan moet je lekker naar Winkels Atlantica komen.
1: Nou, super. Goed, het is dus aanstaande zaterdag 17 oktober. Het is in het winkelcentrum De Ankelaar. Heb je verder nog iets wat je graag wilt delen voor de bezoekers die willen komen?
0: Nee, ik kom gewoon lekker naar Winkels Centrum De Ankelaar. Het leukste winkelcentrum van Apeldoorn. Geniet er lekker van. En neem een kijkje bij alle winkels. Iedereen die pakt leuk uit. Mr. Ferry van de Mr. Fillet, de kippenwinkel, zeg maar... loopt ook nog rond, deelt lekker hapjes uit.
1: Oh, kijk aan. Nou, dat klinkt echt
0: Ik hoor net dat de Albert Heijn weer aan het bevoorraden is. Dus dat is ook wel goed om te weten, denk ik, voor iedereen die...
1: Ja, heel goed. Kun je daarna nog even boodschappen doen?
0: Ja, precies.
1: Oh, gelukkig.
0: Die zijn nu druk bezig met het vullen van de schappen, dus dat is ook niet onbelangrijk.
1: Gelukkig maar. Dus, nou, echt superleuk, Ivo, dat je er even over wilde vertellen. En hopelijk komt heel Apeldoorn er naartoe. Dat zou superleuk zijn.
0: Helemaal eens.
1: Nou, ontzettend veel plezier gewenst.
0: Ja, dankjewel. Jij ook. Doei.
1: Doeg. Gaan we nu luisteren naar Forever Autumn van Justin Hayward.

0: Man I Need van Olivia Dean.
1: Radio Apeldoorn, het weerbericht.
0: Goed, vanmiddag wisselen de zon en enkele stapelwolken elkaar af. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind wordt het circa 18 graden. Vanavond klaart het flink op en koelt het snel af. Komende nacht zijn er opklaringen en ook wat sluierbewolking. Het koelt bij weinig wind af naar 8 graden. Donderdag is het eerst wat nevelig, maar verder zijn er zonnige perioden en alleen wat sluierbewolking. 'S Middags zijn er zonnige perioden met een enkel stapelwolkje. Het blijft droog en bij een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt 19 tot 20 graden. In de nacht naar vrijdag is het vrij helder. Het koelt af naar een graad of 8. Vrijdag verloopt het zonnig in de ochtend en in de middag zijn er wolkenvelden. Het blijft een tijdje droog, maar geleidelijk wordt de bewolking dikker en

Volgde vanuit het westen regen dat in de avond ook het oosten bereikt. Het wordt ongeveer 19 tot 20 graden. De wind draait naar het westen vervolgens. En zaterdag valt er ook nog zo nu en dan een beetje regen. In het begin van de dag trekt de regen naar het zuidoosten weg. In de nacht naar zondag is het helder en rustig. Het koelt af naar een graad van 4 tot 5. En er is een kans op vorst. Zondag zijn er overdag zonnige periodes, maar ook stapelwolken. Het blijft droog en een zwakke tot matige noord- tot noordoostenwind van 14 tot 15 graden. Goed, dan gaan we nu luisteren naar Sun is Shining van Axwell en Ingrosso.

0: een goede middag.
1: Goedemiddag Jos, mag ik je zeggen?
0: Ja, alsjeblieft.
1: Oh, fijn. Je komt het een en ander vertellen over het winkelcentrum, de Eglantier, toch?
0: Nou ja, ja, daar is heel veel over te vertellen. Maar ik zal niet te veel een promotioneel verhaal houden.
1: Nee, helemaal goed.
0: Het daagt me wel uit op deze manier. Ja. Het mooiste winkelcentrum van Apeldoorn.
1: Oh,
0: 70.
1: Kijk,
0: diverse
1: ja.
0: winkels in food en non-food. En ieder jaar, en daar wil je het graag over hebben, ja. organiseren we allerlei evenementen, waaronder Halloween.
1: Ja, precies.
0: De laatste vrijdag van de maand oktober.
1: Ja, ja. Want wat is er aan de hand met Halloween dit jaar?
0: En dit jaar hebben we met pijn in ons hart moeten besluiten het één keertje niet te doen.
1: Oh.
0: En we hebben inmiddels op Facebook een bericht gezet.
1: Ja.
0: Dat heeft geleid tot heel veel reacties.
1: Ja, oké. Okay.
0: Vooral teleurstelling.
1: Hmm.
0: En dat vinden we zelf ook. Maar ja, we moeten natuurlijk los van evenementen organiseren. Ook als een goed huisvader betaamd met onze inkomsten omgaan.
1: Ja.
0: En we hebben gekozen voor veiligheid. Dat is het
1: okay.
0: verhaal.
1: Ja.
0: We willen heel graag weer camerabewaking. En dat hebben we aangeschaft. En dat moesten we betalen op een of andere manier.
1: Mm-hmm.
0: En die ruimte zat gewoon niet in de begroting. Halloween is voor ons een behoorlijke uitgave.
1: Ja, oké.
0: Okay. En toen hebben we gezegd van zouden we dan één keer niet doen, maar dat we dan in ieder geval de camera's hebben en veiliger zijn dan ooit tevoren. Of weer net zo veilig zijn als dat we ooit geweest zijn. Want we hebben ooit camerabewaking gehad.
1: Oké, okay.
0: Aangeschaft door de gemeente.
1: Sorry. Ja, ik was even benieuwd, hoe reageerde men erop? Je zei al een beetje wisselend.
0: Nou ja, vooral teleurgesteld. Als je het uitlegt, snapt iedereen het. En zeggen, joh, dat snap ik ook, want we willen ons veilig voelen, dus ik begrijp het. Maar ja, er zijn mensen die hebben hun kleding al aangeschaft voor Halloween.
1: Ja.
0: Want ja, dat is wat we dan zien. Hele gezinnen hebben vader, moeder en kinderen verkleed als spook of welk eng figuur dan ook. En dan huren zelf ook mensen in die van de toneelgroep die als enge figuren rondgaan. Dat is gewoon ieder jaar een happening. Dat
1: ja,
0: is een
1: zeker, zeker.
0: En dan gaan wij in één keer zeggen, we gaan camera's ophangen. Nou, dan moet je even uitleggen dat we ze ooit gehad hebben.
1: Ja,
0: en toen hadden we minder incidenten, zeg maar.
1: Okay.
0: Vervelende incidenten, dus dat hielp echt wel.
1: Ja.
0: Dan zijn er geen meldingen meer of minder meldingen. En dan zegt de gemeente, nu is het weer veilig, dan kunnen die camera's al weg.
1: Mm.
0: Nou, dat voelt een beetje als een gevaarlijke kruising waar je een verkeerslichtinstallatie neerzet. Mm. Om de ongelukken een beetje in de hand te houden. En dan staan ze de 2 jaar en zeggen, er zijn inderdaad geen ongelukken meer. Nou, laten ze maar weer weghalen dan. Dus wij waren er daar niet zo blij mee.
1: Nee, dat snap ik, ja.
0: En zeiden van, we willen dat eigenlijk toch wel terug. Nou, dan moet je een heel protocol volgen in verband met privacy en de gemeente en bla bla bla.
1: Mm-hmm.
0: Dus daar zijn we wel in voorbereiding 1,5 jaar mee bezig geweest.
1: Jeetje,
0: we zijn nu zover dat, maar 12 camera's opgehangen worden.
1: Oh, dat is ook best wat.
0: 22 oktober.
1: Okay.
0: En dan hebben we dat. En dan hebben we dan één evenement even pijn aan.
1: Yeah.
0: Maar volgend jaar, dat heb ik beloofd, komen we sterker terug dan ooit met ons Halloween-event.
1: Nou, dat is dan wel een goed teken. Ja, fijn dat dan volgend jaar wel weer kan. Dan kunnen de pakken eigenlijk gewoon een jaar in de kast. En dan hopelijk
0: precies.
1: Zijn de kinderen niet te snel gegroeid, want dan moeten ze weer nieuwe pakken. Jos, kun je vertellen, wat is jouw functie? Waarom wil jij hierover vertellen op de radio?
0: Ik ben voorzitter van de ondernemersvereniging de Eglantier.
1: Oh, kijk, ja.
0: En met die pet op mag ik het woord geven, zeg ik maar.
1: Ja, precies. Ja, maar ik denk wel heel erg fijn. Ik moet zeggen, ik was vorig jaar zelf ook bij de Eglantier wezen kijken. En ik vond het ook wel echt heel erg gezellig.
0: Ja,
1: dus goed om te horen dat volgend jaar weer doorgaat.
0: Volgend jaar zijn we er weer en is iedereen weer welkom als vanouds. En pakken we weer net zo uit, zo niet groter als normaal. Met de rookmachine, met muziek, met enge figuren. Met bandjes voor de kinderen, waardoor je niet benaderd wordt door de enge figuren als je dat niet wil. Dus dat is gewoon een prachtig event voor iedereen.
1: Helemaal goed. Bedankt Jos. En fijn in ieder geval dat jullie hebben gekozen voor veiligheid. Ik denk altijd een goede keuze. Nou, wil ik je bedanken. En dan gaan wij weer door met het volgende nummer. En dat is heel toepasselijk, want dat is This Spooky Is For Real.

goed, gratis je bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker laten meten en in gesprek gaan over je leefstijl, dat kan op maandag 19 oktober bij het Hartcheckpunt in Het Kristal aan de Distel, Vlinderlaan 210. Het Hartcheckpunt is geopend van 12:30 tot 18:30 en is bedoeld voor mensen van 40 tot 70 jaar die geen hart- en vaatziekte hebben en die geen medicijnen gebruiken voor bloeddruk, cholesterol of bloedsuiker. En je kunt zonder afspraak langskomen. Gaan we nu luisteren naar Sorry van Justin Bieber.

0: A bar song van Shaboozy. Goed, wij gaan nu in gesprek met Guus Essers. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag.
0: Wat fijn dat we u aan de telefoon hebben. Kunt u vertellen wie u bent en waar we het over gaan hebben?
1: Ja, even kijken. Hoeveel tijd hebben we?
0: Nou, ongeveer 5 minuutjes.

0: Ja, nou, ik hou me bezig met fraudepsychologie.
1: Ja.
0: En met organisatiepsychologie.
1: Mm-hmm.
0: Dus eigenlijk met gedrag. En
1: okay.
0: Op die manier geef ik lezingen, geef ik trainingen, geef ik advies en doe ik onderzoek. En dat blijft ontzettend leuk om te doen.
1: Mm-hmm.
0: Zeker omdat er steeds weer nieuwe dingen bij komen. En daar kunnen we het misschien over hebben. Want ik geef morgen een lezing.
1: Ja?
0: In Apeldoorn over de psychologie van de waarneming. En dat
1: okay.
0: is ook een heel bijzonder verhaal eigenlijk.
1: Ja, want kunt u eens ons menen, ik lees namelijk dat het morgen inderdaad in de Orangerie is, lees ik om 7
0: ja,
1: uur begint,
0: klopt.
1: Hè?
0: Ja, op de tweede verdieping, of de eerste verdieping.
1: Ja?
0: Achter de, in een pand achter de HEMA. Daar hebben eerder, oh, ja. dacht ik, spijkerbroeken in gezeten.
1: Oh, okay.
0: Dat
1: ja.
0: werd verkocht, maar dat is nu het... de huiskamer ja. van de even kijken, ART heet het, dacht ik, hè? Art Apeldoorn.
1: Oeh.
0: Maar goed.
1: Ja, dat durf ik even niet zeggen. Maakt niet uit. Nee, maar daar kunnen we u in ieder geval vinden. Ja,
0: ja, het is kunstenaarscollectief. En die mm-hmm. hebben één keer in de maand hebben ze een culturele activiteit. En daar mag ik morgen deel aan nemen.
1: Oké.
0: En wat we gaan doen is kijken naar de wijze waarop wij kijken. Om maar even heel simpel te zeggen. Want de waarneming, de psychologie van de waarneming betekent eigenlijk dat het een gebied is waarbij wij voortdurend denken dat we iets zien terwijl we iets anders zien. Mm-hmm. Of we denken dat we niks zien terwijl we wel wat zien. Of we denken dat we wat zien en blijkt iets heel anders te zijn. Ik weet niet of je nog kunt volgen, maar het is heel ingewikkeld.
1: Ja.
0: Maar dat is zo zoals mensen in elkaar zitten eigenlijk. En mensen kijken eigenlijk, zijn niet goed in staat om precies te zien wat ze zien.
1: Nee, oké. Okay. En in toen ik even iets ging opzoeken, toen las ik dat u onder andere gaat vertellen over 8 ingebouwde valkuilen. Klopt dat?
0: Ja,
1: okay.
0: Oh, dat is heel goed. Nou, het is goed dat je dat gezien hebt. Ja, klopt. Ja, we hebben eigenlijk een aantal ingebouwde genetische, zou je kunnen zeggen, nou, defecten, om het even heel hard te formuleren.
1: Ja.
0: Waarbij het zo is dat we daar nog wel eens door op het verkeerde been worden gezet. En een van die defecten is eigenlijk het feit, of beperking moet ik eigenlijk zeggen, dat is beter.
1: Mm-hmm.
0: Dus één beperking is dat wij, als we heel erg gericht zijn op een thema,
1: ja.
0: of op een onderwerp, of op een mens, of op een auto, of whatever, of op de televisie soms, dan zien we niet meer wat er omheen gebeurt. En dat noemen ze ook wel door een focus te hebben op iets waarbij we kijken, kun je ook een tunnelzicht krijgen. Kun je ook kijken alsof je in een tunnel zit. En er is een heel beroemd proefje
1: mm-hmm.
0: van een van 15 volleyballers
1: ja.
0: die met elkaar op een plein een bal aan het overgooien zijn. En dan is de vraag van, kijk eens even, hoe vaak heeft het witte team de bal, hoe vaak heeft het zwarte team de bal. En als je daar echt heel goed naar kijkt, dan zie je niet dat achter die teams gewoon heel langzaam
1: oh.
0: een gorilla zit te dansen.
1: Ja, ja, ja, die heb ik ook wel eens gezien, dat filmpje inderdaad. Ja, ik weet
0: en,
1: nu.
0: En pas wanneer je vertelt dat er ook nog een gorilla te zien is, en je laat het dan nog een keertje
1: ja.
0: zien, dan opeens zien mensen die gorilla ook, maar dan zien ze die volleyballers niet goed meer. Dus je kunt niet
1: ja.
0: op 2 dingen tegelijk letten, zeg maar. Hè?
1: Nee.
0: Dus dat is eigenlijk een hele bekende valkuil.
1: Ja, wat interessant zeg. Het klinkt wel inderdaad als stof tot nadenken.
0: En ja, leuk hè?
1: Heel leuk.
0: Ja.
1: En nou ja, dit is dan een ontzettend interessant thema. Ik begreep, u wisselt thema's af.
0: Ja.
1: Waar kunnen we u nog meer? Wat vertelt u nog meer onder andere?
0: Nou, wat ik net zei, dat doen we ook wel selectieve perceptie. We hebben maar we selecteren wat we zien. Maar een andere, dat is dat wij wat we verwachten te zien,
1: ja.
0: dat zien we dan meestal ook.
1: Oh,
0: en
1: okay. ja.
0: dat betekent dus dat je dan let op de dingen waarvan je denkt dat je die gaat zien. En dat betekent dat de dingen die je niet verwacht te zien, die zie je dan ook niet. Dus eigenlijk filteren we die dan uit omdat
1: ja.
0: we een verwachting hebben. Het is wat ingewikkeld geformuleerd, maar als we ergens op letten, omdat we weten dat dat voorbij gaat komen, bijvoorbeeld bij een koninginnedag of koningsdag, om maar eens wat te noemen, dan
1: mm-hmm.
0: letten we allemaal op, dan letten we met dubbel T in het verleden op de gouden koets. Die mag nou niet meer worden gebruikt, maar dan komen er heel veel andere koetsen voorbij, maar die zien we helemaal niet, want we letten op die gouden koets. Dus dan beperk je ook weer wat je ziet. En een andere, dat is dat wij eigenlijk pas betekenis kunnen geven aan iets wat ze zien, als ze dat zien in een omgeving. Bijvoorbeeld als er in Oekraïne wordt heel veel schade veroorzaakt. Maar als ze daar een huis zien dat kapotgeschoten is, ja, dan zien we een huis dat kapotgeschoten is. Maar we hebben verder geen idee waar het over gaat. Nee. Of waar het staat, of waar het mee te maken heeft, of wie het gedaan heeft. En dat zie je pas. Dus dan krijgt dat kapotgeschoten huis pas betekenis als je wat meer informatie hebt of wat meer zicht hebt op wat er om dat huis heen gebeurt.
1: Ja, precies.
0: En dan krijgt het een betekenis. Dus niets heeft betekenis zonder een context. En sommige mensen die trekken zich daar niks van aan en die praten dan eigenlijk als een kip zonder kop. Die kletsen maar wat aan, raaskallen noem ik dat wel. En dat is iets dat heel actueel is als je kijkt naar wat er in Amerika gebeurt. Daar is heel veel context, maar daar wordt het vaak uit zijn verband gerukt, omdat dat politiek aan de handig is, zeg maar. Maar goed, dan zitten we al aan heel eind verder.
1: Ja, we gaan nu natuurlijk wel wat dieper er al op in. En ik denk juist dat we het nog een beetje mysterieus misschien moeten houden om de mensen morgenavond er naartoe te lokken. Denkt u niet?
0: Ja, ja. Helemaal. Het moet een beetje geheim blijven.
1: Laten we dat doen. Nou, dan wil ik iedereen nog even kennis geven dat het dus op 15 oktober is in Galerij Apeldoorn bij de Orangerie 170. Het begint om 7 uur en daar kunnen we dan Guus Essers zien.
0: Ja, nou, klopt.
1: Ontzettend bedankt voor het interview. Ik wens u morgen een hele fijne avond. En ik denk dat het mega interessant belooft te worden.
0: Nou, hartstikke leuk. Heel erg bedankt voor de tijd. En ik hoop dat er zoveel mogelijk mensen komen.
1: Helemaal goed. Nou, fijne middag nog. Geniet van de zon.
0: Ja, dankjewel. Is gelijk.
1: Doeg! Gaan wij luisteren naar Lego House van Ed Sheeran. Oh nee, we gaan luisteren naar Watch Me.

0: Oké. Goed, gaan we nu luisteren naar Don't Stop the Music.
1: Nee, dat dacht ik niet, hè? Nee, joh, kijk eens op de klok. Het is al bijna 3 uur.
0: Het is al bijna
1: Ja, het
0: tijd.
1: Is jouw beurt om af te kondigen. Je hebt net een tijd doorgekregen. Dus kijk even op de klok hoe lang je nog maar praat.
0: Ja. Ik zie het inderdaad. Nee, helemaal goed. Nou, het eerste uur is voorbij gevlogen. We hebben ontzettend mooie interviews gehad over de winkelcentra's in Apeldoorn. Maar ook over de mooie spreking voor morgenavond in de atelier in de Orangerie. Goed. Dan gaan wij door met het nummer Don't Stop the Music van Rihanna. Please don't

0: Nu met het nieuws van 3 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
2: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: De matinée met Leni Loden.
1: Ja, ik zit er ook nog, maar Olivia, die gaat het tweede uur ook de presentatie doen.
2: Ja, want welkom terug bij de matinée. Het is nu 3 uur geweest en achter de techniek staat nog steeds Stijn. En tweede uur gaan we in gesprek met Jesse van de Ven over het onderwerp energie. Vervolgens gaan we in gesprek met Lynn Salentijn over de maand van de geschiedenis. En tenslotte gaan we in gesprek met Barta de Brie over 75 jaar Schubertplein en Braderie. We trappen af met het nummer Zwart-Wit van Frank Boeiengroep.
1: Ja, en mensen kunnen ook nog steeds bellen, hè? We hebben het net eerst uur niet genoemd. Want mensen kunnen dus een verzoekplaat aanvragen hier bij Radio Apeldoorn. En dan kunnen ze bellen met nummer 055 540 1978. Ja, en Stijn die doet alles, hè, vanmiddag. Stijn die doet de techniek, je zei het al, Olivia. Mm-hmm. Stijn die doet ook de muziekkeus. En Stijn die zit ook bij de telefoon, dus bellen maar.

goed, dan ga ik nog even een bericht delen vanuit Apeldoorn. Namelijk van een kennismaking op school naar een bijzondere vriendschap en een mooi initiatief. De 18-jarige Daniel en de 17-jarige Noah maakten 2 jaar geleden kennis met elkaar op het Walter Bos van het Velux College Apeldoorn. Toen de moeder van Daniel ernstig ziek werd en in contact kwam met Stichting Kleef, besloten de vrienden om in actie te komen voor de organisatie. En zij haalden uiteindelijk €2.950 op. Wij gaan nu luisteren naar Date La Vuelta.

0: Nou, dat was een lekker zomers nummer. Wij gaan nu in gesprek met Jesse van de Ven. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hi, mag ik je zeggen?
1: Ja, dat mag zeker.
0: Oh, super. Wat leuk dat we jou aan de lijn mogen hebben. Want wie ben jij en waar kom je over vertellen?
1: Yes, nou, ik ben dus Jesse inderdaad. En ik werk voor Introdans.
0: Oké.
1: En wij staan deze vrijdag in het theater in Apeldoorn, in het theater Orpheus, met een mooie voorstelling.
0: Wat goed om te horen. En waar gaat de voorstelling over?
1: De voorstelling die heet Energy.
0: Ja.
1: Nou, en zoals die naam doet vermoeden, is het een hele energieke dansvoorstelling.
0: Mm-hmm.
1: Waarin de dansers ook echt helemaal losgaan. En dat is eigenlijk het thema waar rondom vier internationale choreografen werk hebben gemaakt. Ik weet nog, toen ik de première zag, kwam ik een collega daarna naar mij toe. Die zat naast mij en die voelde gewoon de stoel trillen omdat ik zo aan het meebewegen was.
0: Oh, dus wat
1: een
0: leuk.
1: Heel aanstekelijke energie.
0: Ja, ja, dus jij kon amper stilzitten.
1: Ja. Ja, precies.
0: Wat goed. Wat super. En staat de dans, wat is het verhaal achter de dans?
1: Ja, dat verschilt een beetje per stuk. Want het programma bestaat uit vier balletten.
0: Ja.
1: Dus er zijn twee balletten die speciaal voor dit programma zijn gemaakt. En twee balletten die al bestonden.
0: Oké.
1: Dus er zijn twee wereldpremières en twee Nederlandse premières.
0: Wauw.
1: Maar goed, het mooie aan dansen is natuurlijk dat er niet één verhaal is, zoals je dat vaak bij toneel bijvoorbeeld hebt, maar dat het echt vrij is voor interpretatie.
0: Ja.
1: Dus dat het echt bij iedereen op een andere manier binnen kan komen.
0: En zitten daar
1: Maar het zijn hele energieke voorstellingen, dus de dansers gaan ook echt helemaal los.

0: prachtige lichten en verschillende soorten muziek.
1: Ja. En als je er een thema aan moet hangen, of zijn het meerdere thema's?
0: Ja, dus inderdaad wel echt energie. Soms kan het zo makkelijk zijn. Andere thema's. Nee, het gaat wel echt over mensen samenbrengen ook. Mm-hmm. Dat zie je ook wel echt in de dans. Dus energie kan gaan over een soort fysieke energie, hè, die de dansers tentoonspreiden. Maar het gaat ook over innerlijke energie. En hoe die, als je die kunt aanspreken, ook weer verbindend kan zijn.
1: Mooi. Klinkt inderdaad wel alsof er veel mooie thema's centraal staan. En dat het eigenlijk je inderdaad de energie van krijgt, maar ook wel een mooie boodschap er echt wel achter zit. Ja.
0: Ja, en het leuke is ook wel dat het, omdat het vier verschillende makers zijn, die ook wel echt een hele eigen stijl hebben, dat er dus voor iedere bezoeker ook wel wat wils in zit. De ene ballet, daar zit, het is allemaal moderne dans, maar de ene ballet, daar zit muziek in van Daft Punk. Mm-hmm. De andere ballet, daar zit Zuid-Afrikaanse muziek in van Esquivel. Misschien kunnen jullie dat zo nog wel draaien.
1: Oh, hoor ik hier een verzoeknummer?
0: En dus inderdaad spannende lichteffecten. En bij één ballet ook een heel mooi decor.
1: Ja.
0: Dus dat is voor introdans ook heel belangrijk, dat dans toegankelijk is voor iedereen.
1: Ja, precies. En kun je vertellen hoe lang duurt zo'n ballet voorstelling? Zeg maar, je hebt er vier, dus...
0: Ja, het zijn er vier inderdaad. Die duren allemaal rond de 20. Er is één ballet dat duurt 10 minuten, de andere duurt weer 20 minuten. Ja. Dus zo rond die koers allemaal. Mm-hmm. Er zit een pauze in. Dus je hebt twee balletten, dan heb je een pauze en dan heb je er weer twee.
1: Oh, ook altijd even fijn. Ja, ja.
0: Ja, ja. En dan heb je in totaal wel een avondvullend programma.
1: Ja, super. En zijn er nog kaartjes voor? Of hoe...
0: Daar zijn in Apeldoorn nog een paar kaartjes. Ja, ik zeg net dans is voor iedereen. Alleen het nadeel is dat op een gegeven moment de zaal vol is.
1: Ja, precies. Dus
0: in Apeldoorn staan wij inderdaad komende vrijdag. En daar waren nog een aantal kaarten voor. Mocht het uitverkopen, dan staan we 14 november nog in Deventer.
1: Oh, dat is ook om de hoek. Ja.
0: Ja, en we komen in december weer terug naar Apeldoorn, maar dan met de voorstelling Swan Lake. Die gaat daar in première.
1: Oh, wow.
0: Dus dat is ook wel heel leuk.
1: Oh, klinkt ook al veelbelovend. Ja. En ik denk vrijdagavond, hè? En dan in Theater Orpheus.
0: Ja.
1: En mochten mensen nog kaartjes willen, kunnen we denk ik op de Orpheus-site kijken. Hè?
0: Ja. Ja.
1: Oh, super. Dus jij danst zelf niet, hè? Maar jij bent wel aanwezig om te kijken?
0: Ik denk dat ik deze vrijdag er niet ben. Maar ik zie de voorstelling wel vaker, hoor. Maar ik ga niet iedere keer mee.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen. En dan is er ook weer een stoeltje vrij, natuurlijk. Voor alle avond door.
0: Voor de mensen die het nog wel een keer willen zien.
1: Ja. Ja. Heb jij nog iets wat je graag wil meegeven voor de mensen die er naartoe willen?
0: Laat het lekker over je heen komen. Ga lekker zitten. Ook als je nog nooit een dansvoorstelling hebt gezien. Hoef je daar niet bang voor te zijn of zo. Het is juist het mooie aan dans is dat je het gewoon kunt laten, op je in kunt laten werken. Je hoeft het niet te begrijpen.
1: Ja, dus echt wel toegankelijk eigenlijk.
0: Ja.
1: Mooi. Jesse, ontzettend bedankt. En dan gaan wij door met het nummer Energie van Ronnie Flex. We vonden het wel passend.

Roots, Baby Doll van Jamie Miller. En Stijn attendeerde mij er net op dat hij in Nederland is. Hoe leuk is dat? Goed, wij gaan nog even een berichtje mededelen. Namelijk tijdens de herfstvakantie van zaterdag 10 tot en met zondag 25 oktober zijn er de kabouterweken bij bezoekerscentrum in Nunspeet. De kinderen omgetoverd tot echte kabouters.

Hoe krijgen ze een rode puntmuts, knapzak en een vrolijk gesminkte wangen. Deze herfst staat het bos van Nunspeet weer helemaal in het teken van de kabouterweken. En in dit jaar is er een heel nieuw avontuur voor de kleine bosontdekkers. Zo kunnen de kinderen op zoek gaan naar een geheime schatkist ergens diep in het bos. Om deze te vinden moeten verschillende opdrachten doen. En voor meer informatie ga je naar bezoekerscentrumnunspeet.nl. Goed, gaan wij nu luisteren naar het nummer Lego House van Ed Sheeran.

0: now.
1: Goed, wij gaan nu verder met het eerste interview. Goedemiddag, Bertha.
2: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
2: Bertha, met een A.
1: Oh, Bertha, excuus.
2: Ja, geeft niks hoor. Ik ben niet de eerste die dat doet. Nee.
1: Oh, gelukkig. Kun je mij vertellen wie je bent en wat je komt vertellen?
2: Jazeker. Ik ben Bertha van het koffiehuis Het Kletskopje. Ook lunchroom trouwens in Apeldoorn-Zuid,
1: ja?
2: Schubertplein. En wij zijn in de eerste plaats dagbesteding. En wij doen dat. En leerwerkplek. En wij doen dat met horeca. Dus we bieden horeca aan in de breedst mogelijke zin.
1: Mm-hmm.
2: We hebben een keuken, we hebben de bediening, we hebben van alles. En de mensen die hier werken zijn of mensen die hier geplaatst worden, maar ook jongeren van speciaal onderwijs.
1: Oh, wow.
2: Die hier dan stage lopen. Dus heel leuk en erg afwisselend.
1: Ja, wat fijn en wat mooi dat jullie dat ook zo aanbieden inderdaad. En gaat er aanstaande zaterdag gebeuren? Kun je daar wat over vertellen?
2: Ja, nou moet ik even een stapje terug doen. Volgend jaar
1: bestaat
2: het plein 75 jaar.
1: Ja, oké.
2: En dit is eigenlijk een soort aanloop naar dat feest.
1: Ah.
2: We willen volgend jaar wat meer doen. En een beginnetje weer maken. Heel lang wat minder gedaan. En vandaar dat we dit feest nu hebben, dit weekend. Het is een soort braderie.
1: Mm-hmm.
2: Waarin de winkeliers met een kraam voor hun deur staan met aanbiedingen. Maar ook anderen staan erbij.

0: En we hebben goede doelen ertussen. We hebben ALS, een kraam voor. En dat die meneer die doet dan ook voor de wensambulance weer wat. Dus ja, het is heel gefaseerd. We hebben poffertjes die
1: lekker
0: gebakken worden, gratis uitgedeeld. Terre de Zon geeft een modeshow weg. We hebben een heerlijke snackbar. En die gaat hapjes maken. Broodje, warme broodjes buiten. Dus er is van alles te beleven. Mensen, een kapper die buiten gaat knippen.
1: Oh, wat grappig, wat leuk.
0: Ja, ja, dus er is eigenlijk van alles. En het mooiste van alles vind ik, we hebben een soort kinderpleintje. We hebben een klein plein.
1: Oh.
0: En naast een cafeetje hier, mm-hmm, een klein pleintje. En daar wordt alles voor de kinderen gedaan. Er staat een kraam voor ze, mm-hmm, met een popcorn waar ze gratis popcorn krijgen. Er komt smink, daar komt het gooien van ballonnen met pijltjes. Er is van alles daar voor ze te beleven. Een mevrouw die met als levende grabbelton een keer voorbij komt. Maar ook Binky komt nog een bezoekje brengen.
1: Oh.
0: En we hebben een goochelaar die daar een bezoekje brengt. Dus we hebben het verspreid over de dag. Om 12 uur gaat het kinderplein open. En om 2 uur komt bijvoorbeeld de goochelaar. En we hebben muziek. Het is ja, tot 4 uur duurt het. Maar er is iedere keer wel wat te beleven.
1: En hoe laat begint het?
0: Het begint om 11 uur. Dan zijn de kramen geopend.
1: Ja.
0: En om 11:30 is dan de eerste. Dat is dan de modeshow. Die wordt gehouden in het kletskopje.
1: Oh, ja,
0: door onze
1: leuk
0: buren.
1: Oh.
0: Onze buren, dat is Terre de Zon.
1: Ja.
0: En die gaan dan met de winterkleding, de herfstkleding hier in het gebouwtje een modeshow houden.
1: Wat een
0: ontzettend. En vanaf 11:30 zijn de poffertjes klaar. Dus dan kunnen mensen ook gratis poffertjes komen eten. Weet je dan, ja, er is gewoon elke keer wat te doen. Heel leuk.
1: Ja, mooi programma. Mooi gevuld programma ook. Dat het leuk doorloopt. En voor jong en oud hoor ik dus ook.
0: Absoluut.
1: Want die modeshow, voor welke leeftijd? Of ja, wat is de doelgroep van de
0: mode? Nou, kijk, het zijn de doelgroep. Het is een tweedehands winkel, Terre de Zon. Die krijgen tweedehands kleding binnen.
1: Oh, ja.
0: Maar prachtige kleding. We hebben vorig jaar een keer een modeshow ook op een vrijdag hier in de zaak gedaan. Mm-hmm. Om te kijken of dat aanslaat. En dat slaat aan.
1: Oh.
0: En ze gaan dat dit jaar weer doen. Maar nu op deze dag, zeg maar. En dat gaan we dan in het kletskopje weer doen.
1: Ja,
0: en het is gewoon leuk. Maar ja, wat is het voor kleding? Het is kleding voor de, ik zou haast zeggen voor dames van 30 jaar en ouder.
1: Oh ja, ja.
0: Maar vorig jaar hebben er ook jonge meiden mee gelopen.
1: Kijk.
0: Er is altijd leuke kleding.
1: Ja.
0: En ze hebben heel veel.
1: Leuk, leuk. En verschillende stijlen. En ook omdat het tweedehands is vaak heel uniek.
0: Echt. Maar ook van chic tot gewoon dagelijks. Ook mannen liepen vorig jaar mee.
1: Kijk.
0: Met een hoedje. Het was gewoon heel leuk. En het zou maar zo kunnen dat er dit jaar ook weer een kind meeloopt. Dus geen idee.
1: Leuk.
0: Ik zeg altijd, laat je verrassen. Kom binnen bij het kletskopje. Van ons krijg je koffie en thee.
1: Heerlijk.
0: En dat delen wij uit. Onze mensen delen dat uit. En laat je gewoon verrassen. Het is leuk.
1: Ja, en jij bent er dan ook de hele dag bij?
0: Ik ben er de hele dag. Oh. Wij beginnen als morgens om 7:30.
1: Oh.
0: Want dan worden de kramen opgesteld. En dan moeten we aangeven waar die komen. En die worden voor ons gelukkig opgebouwd. En 's middags om 4 uur weer afgebroken.
1: Oh ja.
0: Dus dat scheelt. Want eind van de dag, dan als je dan dat allemaal nog moet doen, scheelt
1: precies,
0: veel werk.
1: Precies.
0: En daar zijn deze mensen beter in.
1: Nou, kijk, dat is ook mooi geregeld. Goed, wat een ontzettend leuk programma. Aanstaande zaterdag op 17 oktober in het winkelcentrum het Schubertplein. Barta, ontzettend bedankt.
0: Ja, bedankt dat we even in de uitzending mochten komen.
1: Ja. Heel leuk om zo Apeldoorn-Zuid even in het zonnetje te zetten.
0: Absoluut. Echt de moeite waard.
1: Ja, nou gaan wij door met het volgende nummer van Beautiful Girls van Sean Kingston. Say y'all!

0: Goed, wij gaan nu in gesprek met Lynn Salentijn. Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Wat fijn dat we je te pakken hebben. Kun je maar vertellen wie je bent en waarover wij in gesprek gaan?
1: Ik ben erfgoedspecialist bij Coda Apeldoorn. Ik werk in het erfgoedhuis. En wij gaan in gesprek over de maand van de geschiedenis, als het goed is.
0: Ja, dat klopt inderdaad. Superleuk dat je erover wil komen vertellen. Van waar is het idee ontstaan om het deze maand over de geschiedenis te hebben?
1: Ja, dat is eigenlijk iets wat al heel lang gebeurt. De maand van de geschiedenis is eigenlijk een jaarlijks fenomeen, een jaarlijkse activiteit.
0: Ja.
1: Het wordt georganiseerd vanuit het Openluchtmuseum, maar eigenlijk worden er door heel Nederland worden de activiteiten rondom de maand van de geschiedenis georganiseerd. En daar haken wij dus bij aan.
0: Kijk, wat goed om te horen. Dus dat zijn dan verschillende workshops of hoe moet ik het zien?
1: Het zijn eigenlijk allerlei verschillende activiteiten. En ze hebben elk jaar een thema.
0: Ja.
1: Dit jaar is het thema lichaam en geest.
0: Okay.
1: En dan gaan wij natuurlijk hier hard nadenken van wat zijn nou leuke thema's of leuke onderwerpen waarin we in de Apeldoornse context kunnen aansluiten bij dat thema.
0: Ja.
1: En dat doet natuurlijk elke gemeente op zijn eigen manier en elke instelling op zijn eigen manier. Maar ja, bij Apeldoorn kan je aan allerlei verschillende dingen denken. Bijvoorbeeld aan de sanatoria. Je kan denken aan het herinneringscentrum Apeldoornse Bos. Maar bijvoorbeeld ook aan de Veluwe.
0: Ja. Oh, mooi. En dat wordt dan onder andere ook geëxposeerd dan in Coda? Of hoe moet ik dan dat dan voor me zien?
1: We hebben hier nu in Coda, in het erfgoedhuis, hebben we een expositie. Die hebben we gemaakt in samenwerking met de werkgroep Typisch Turks.
0: Ja.
1: We sluiten bijvoorbeeld aan met de maand van de geschiedenis met deze tentoonstelling. Met een kookworkshop. Die gaat over Turks comfort food.
0: Kijk, lekker.
1: Dus hoe voel je je thuis in je eigen cultuur, in je eigen keuken?
0: Mm-hmm.
1: En dat kan

0: Of oh, bij ons?
1: In, ja, ik lees iets over de trots van het ijzer maken aan de Soerense Weg. Dat daar iets over wordt verteld.
0: Ja, we hebben natuurlijk wel een enorme geschiedenis als het gaat om ijzer maken hier in Apeldoorn. We hebben sowieso, ijzerhandel is eigenlijk al vanaf de vroege middeleeuwen een ontzettend grote handel hier in Apeldoorn. En als het gaat over de maand van de geschiedenis, dan kan je daar natuurlijk ook een heleboel over organiseren. En eigenlijk is ijzerhandel een heel groot deel van hoe de Veluwe is ontstaan en die heidelandschappen zijn ontstaan. Dus dat daar een workshop over komt of een activiteit bij is, dat is eigenlijk, dat vind ik helemaal logisch.
1: Ja, helemaal vanzelfsprekend eigenlijk.
0: Ja.
1: Oh, kijk aan. En hoeveelste keer is het dat jullie deze maand van de geschiedenis beleven?
0: Ik ga eens eventjes kijken. Want volgens mij, ik weet niet precies hoe lang wij al meedoen. Mm-hmm. Maar ik kan je wel vertellen hoe lang de maand van de geschiedenis al bestaat. En die bestaat al sinds 2004.
1: Oké, zo.
0: Dus dat is al best wel lang. En al die thema's die kun je ook terugvinden. En je kan ook teruglezen van wat er dan allemaal werd gedaan in vorige jaren.
1: Ja.
0: Dus je kan je eigenlijk op die manier krijg je een heel mooi beeld van wat er bijvoorbeeld in Apeldoorn allemaal gebeurt als het gaat om dit thema.
1: Ja, eigenlijk veel meer dan je eigenlijk misschien door hebt. En leuk om inderdaad terug te kunnen neuzen. Ook wat er allemaal is gepasseerd in al die jaren.
0: Ja, precies. Ja, en dat het zo'n thema heeft zoals dit jaar lichaam en geest, dat zorgt er echt voor dat je kan nadenken over wat er allemaal onder past en net weer een ander verhaal dan het jaar ervoor uit kan lichten.
1: En als mensen nou geïnteresseerd zijn geraakt, waar kunnen ze meer informatie hierover vinden?
0: Je kan sowieso meer informatie vinden op de website van CODA. Mm-hmm. Daar hebben we een speciale pagina gemaakt. Het is coda-apeldoorn.nl/MVDG, maand van de geschiedenis. En op die website, op die pagina, kan je eigenlijk al onze activiteiten zien die hier aan gelinkt zijn.
1: Oh, kijk, nee, helemaal helder. Heb je nog iets wat je wil meegeven voor mensen die geïnteresseerd zijn?
0: Ik zou vooral zeggen, heel veel plezier. En kijk vooral wat er allemaal is, want we hebben echt leuke dingen georganiseerd en er wordt veel gedaan, dus dat wil je eigenlijk niet missen.
1: Nou, Lynn, ontzettend bedankt voor het leuke interview en geniet allemaal deze maand dan van de geschiedenis. Goed, wij gaan door met een toepasselijk nummer, History van One Direction.

Kijk, heb ik nog even goed nieuws, namelijk voor alle jonge theaterliefhebbers. Het is namelijk Vriendjesdag, vindt namelijk voor het eerst plaats 2 keer per theaterseizoen in Theater Orpheus. Naast de populaire voorjaarseditie is er op zondag 18 oktober een extra najaarseditie. De Vriendjesdag is inmiddels uitgegroeid tot een begrip in Apeldoorn. Tijdens deze middag maken kinderen op een speelse en laagdrempelige manier kennis met theater. En dat gaat verder dan alleen kijken. Ze kunnen ook dansen, zingen, knutselen, verkleden en hun eigen decorstukken bouwen. Het begint om 1:30 en eindigt om 5:00. En je kunt voor de tickets naar Orpheus/Vriendjesdag.

Right Here Waiting van Richard Marx. Goed voor alle wandelliefhebbers. Wandelvereniging WS78 houdt zaterdag 17 oktober de wandeltocht Zwerven over de Veluwe. De start en finish zijn bij het Ketelhuis aan de Veldhuisstraat 7 in Apeldoorn. Deelnemers kunnen kiezen uit afstanden van 20, 30 en 40 kilometer. De routes gaan door de natuur rondom Apeldoorn en komen onder meer langs de Grift, Uggelen, het Willemsbos en Assel. De 30 en 40 kilometer routes gaan vervolgens richting Radio Kootwijk. En de 40 kilometer wandelaars bereiken het historische hoofdgebouw van het voormalig Zendepark. Wij gaan nu luisteren naar Mur van Mercy van Shawn Mendes.

0: Goed, nou, we gaan naar de afronding van het tweede uur van de matinée. Jij zit te wijzen.
1: Wat zeg jij?
0: Maar jij zit te
1: wijzen. Nee, ik zeg niks. Jij komt het af. Okay. Ik zeg nee, niks. Goed.
0: Nou, we hadden het er net nog even over. Morgenavond is de grote avond. Namelijk dat de Apeldoorn Business Awards worden uitgereikt. En de entree begint om 19:30. En wij gaan nu luisteren naar het nummer Heaven is a Place.
1: Ja, daar gaan we straks naar luisteren, hè? Ja, goed. Maar hey, vond je het leuk? Ja, ik heb je wel voor het blok gezet, hè?
0: Ja, je zet me af en toe voor het blok. En vooral het laatste, de afronding.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 4 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Op het Griekse eiland Rhodos is een man om het leven gekomen door zware overstromingen. Zijn auto werd door het kolkende water de zee ingesleurd. Op het eiland zijn wegen ondergelopen en meerdere voertuigen meegesleurd.

De autoriteiten hebben inwoners opgeroepen alleen te reizen als dat noodzakelijk is. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws. Vandaag.

en luister naar Wakker zonder Wekker. Het ideale programma om de dag mee te beginnen. 7 dagen in de week hoort u gegarandeerd de beste muziek op Radio Apeldoorn.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 5 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be Okay is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be Okay vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar...

Er dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende grient. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vrienden schaar en eentje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar smiddags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt...

0: Op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin een daverend gat. De inhoud licht verspreid in zand van 3/4 kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraak je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuilje neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
1: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Galit H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

0: U luistert naar Lokaal Kabaal. Arjan Steenbeek en Sietse Wiering bespreken de actualiteit van vandaag.
1: Ja, heel hartelijk welkom bij weer een Lokaal Kabaal. Ja, met ingetogen opening dit keer. Normaal dan begin ik heel erg schreeuwen welkom en alles. Maar Arjan, voordat wij onze gast gaan introduceren, het is niet voor niks dat ik een beetje ingetogen ben. Want deze opname is nu vandaag woensdag 14 oktober. En we kregen het bericht dat gisteravond ons fractielid, eigenlijk de vice-fractievoorzitter van de fractie van Lokale Apeldoorn, is overleden.
2: Absoluut een gewaardeerd raadslid.
1: Ja.
2: En gewoon te snel. Het is echt, we zijn eigenlijk allemaal nog een beetje gewoon goed aangeslagen.
1: Ja.
2: Ik moet het nog een beetje bezinken, maar we gaan er echt gewoon missen. Verschrikkelijk.
1: Ja. Het was een zeer gewaardeerd fractielid. Niet alleen de fractie, maar ook buiten de fractie.
2: Het is een lokaal ingestoken mens die in principe echt altijd de verbinding zocht.
1: Jaren lid bij de waterschap geweest. Fractie voor water en nog iets. En was voorzitter van een commissie hier in Apeldoorn.
2: De energietransitie.
1: En ze deed nog veel meer. Maar goed.
2: Ik ga hem missen, want ik bedoel, als iemand een beetje nuance in kan brengen, wat ik altijd loop te roepen, dan was het Jacqueline wel.
1: Ja, nou, in ieder geval heel veel sterkte voor haar man Ton, kinderen, kleinkinderen. Het is wel heel snel, hè? Want wij kregen het nieuws in
2: augustus.
1: Ja. Mooi. Nou, Arjan.
2: Ja.
1: Volgende stap. Want het leven gaat ook weer gewoon door.
2: Het leven gaat door.
1: Wie is onze zeer gewaardeerde gast van vanavond?
2: Hij vergeleek zichzelf al met Schoof. Wat dat betreft.
1: Ja, dat is onterecht. Onterecht.
2: Maar ik snap het wel een beetje.
1: Nee, ik niet. Ik snap het niks wel.
2: Gewoon als je het idee hebt.

0: Dat je aan het einde van het stokje zit, dat is niet zo. Want Roel van Zwam, ja, die is natuurlijk gewoon onze gast vanavond. En wij hoopten echt op iemand met kennis van zaken rondom de NPB. En als ik Roel heb meegemaakt in het verleden, en dat heb ik, ja, dan was ik altijd wel sterk onder de indruk van zijn dossierkennis en inhoudelijk inbrengen. Meen ik echt.
1: Ja, ja,
0: Roel, welkom.
2: Ja, ja. Ja, dankjewel. Ja, goed om te horen. Daar doe je het ook voor. Dus.
0: Ja, nou ja, absoluut. Gewoon, ik bedoel, het feit dat je van de VVD bent, daar kunnen we ook niet zoveel aan doen. Maar voor de rest, ja, goed, ik zit met Sietse elke week. Hè, dus ja, ik krijg natuurlijk dat liberalige kijkje van hem altijd wel mee.
1: Nou, het is inmiddels is er wel een behoorlijke liberale saus bij Arjan binnengedrongen. Luister, Roel.
2: Ja, liberalisme is altijd goed natuurlijk.
1: Voor degene die niet weten wie Roel is, vertel even iets over jezelf.
2: Ja, jaargang 1961, geboren in Haaksbergen, sinds mijn zesde in Apeldoorn woonachtig. Eerst in Apeldoorn zelf, nu al sinds mijn zeventiende in Beekbergen, daar woon ik nog steeds. Ik ben weg- en waterbouwkundig ingenieur,
1: ja.
2: Doe grote ruimte voor de rivierachtige projecten als contractmanager. En ik heb het genoegen mogen smaken om 20 jaar lang in de VVD-fractie van Apeldoorn te zitten.
1: 20 jaar.
0: Oh, dat zeg je 6 keer en dan denkt iedereen, oh, 20 jaar. Ja, maar goed, maar ziet je zelf iets langer. Want die
1: nee, ook 20 jaar bij de VVD.
0: Bij de VVD, ja.
1: Ook 20 jaar,
0: ja. En toen zag je het licht en toen kwam je bij de lokale.
1: Nee, ik zei nog bij mijn afscheid, waren 20 mooie jaren.
0: 20 mooie
2: jaren. Ja, dat gold voor mij ook.
1: Ja.
0: Maar ik vind het wel leuk dat jij, bedoel, je weg- en waterbouw. Ik bedoel, ik rij hierheen in de auto en ik luister naar de radio. En ik hoor dat onze staatssecretaris hele vervelende keuzes moet gaan maken. Want het budget om de infrastructuur in Nederland gewoon op peil te brengen, is er niet. Dus hij moet echt keuzes gaan maken. Dus als jij nou een Beekbergen zegt, een Apeldoorn, is er nou iets waarvan jij zegt, nou, dat moet echt aangepakt gaan worden. Maar dat kan straks, maar kan ook nu, hè?
1: Ja, nou, dat mag wel even heel snel. Heel want snel, dan gaan zo meteen natuurlijk. Ja.
0: Vanuit jouw expertise, doe eens even van gok.
2: Nou ja, we vragen natuurlijk al heel lang om een betere verbinding naar het westen. En dat betekent het aanpakken van de A1. Daarnaast hebben we natuurlijk een paar spoorlijnondertunnelingen op de agenda staan.
0: Ja,
2: nou, dat heeft de VVD en lokaal al heel lang op het verlanglijstje staan. En ondertussen gelukkig meer partijen, dus dat is mooi. Maar het moet er wel een keertje komen. En we hebben natuurlijk nog het beruchte, zeker beroemde Apeldoorn West station, wat we ooit willen.
1: Ja, er zijn nu wel meer plannen voor. Hè? Bij de Gamma gaat die dan komen. Ja. Alleen, ja, er moet natuurlijk wel ook nog van andere partijen zoals
0: Arriva. Ik vind het altijd wel
1: interessant.
0: Bij de Gamma moet die komen. Is dat nou precies dan bij de Gamma?
1: Ja, bij
0: is
1: de
0: dat
1: Gamma.
0: In het bosje van Goudkeul?
1: Nee, bij achter de Gamma. Daar staat die gepland.
0: Daar zou die gepland moeten zijn?
2: Ja, ja. Tegelijkertijd kun je je afvragen of je dat moet doen. Hè? Ik bedoel, we hebben een enorme achterstand in onderhoud. Dus geld kun je maar één keer uitgeven. Dat is natuurlijk ook het onderwerp van vanavond met een NPB. Je moet keuzes maken. En dan zou mijn keuze toch op dit moment zijn om meer naar onderhoud te sturen. En ook bijvoorbeeld het spoorwegnet aan te passen. Zodat we defensiematerieel wat we moeten vervoeren naar het oosten ook kunnen vervoeren.
0: Ja, dat was gisteravond ook zoiets. Hè? We zijn een geweldig mooi land, maar we hebben niet de mogelijkheden materieel
1: van
0: lichter.
1: Wat grappig is, dan doe ik me heel denk je wel vroeger. Dan zei Roel in de fractie, focus. Maar over achterstand. 20 jaar geleden hadden we natuurlijk ook al te maken met slechte wegen, onderhoud.
2: Nou, dat is
1: kapitaalvernietiging noemen we dat.
2: Volgens mij is het 2010, 2011. Want ik heb toevallig.
1: Ja, 2010, klopt.
2: Ja, dus blijkbaar doen we dat iedere 15 jaar.
0: Ik zei net tegen je dat hij dossierkennis heeft. En laat je gewoon verrassen weer door zo'n jaartal.
1: Nou ja, ik zat over die kapitaalvernietiging. Dat wilde zeggen, de grond onder de grond onder de grond, die gaat weg. En dan zakt hup, dat kan zo. Weet je, ergens een James Bond film, hè? Waar de metro's, daar worden de grond in zakt. Nou, dat krijg je dan zometeen in Apeldoorn met de auto's.
0: Ik vind hem wel interessant. Ik zal eerst even een complimentje geven aan Theo, want die is even nokken. Maar ik bedoel, ik heb geen gallen meer op de koptelefoon.
1: Nee,
0: dus het zal helemaal prima zijn.
1: Niet meer in de badkuip.
0: Nee, dat klopt. Maar ik reed er dus heen. Dus dat pleidooi van jou, dat wordt hartstikke ondersteund door de wethouder van Barneveld, Theo Bos. Die was echt dat de A1 en de E30, zegt hij meer, dat hele stuk daar, hè, Food Valley, zoals je dat dan noemde, was erbij erg belangrijk. En ja, Ik rij elke dag van Apeldoorn naar Amersfoort. Maar ik zit er middenin. Ik hoop gewoon dat het gewoon volgende week opgelost is.
1: Dat hoeft niet, hè? Je hoeft niet elke dag met de auto. Je kunt met de trein naar Amersfoort.
0: Met de trein, maar dan kom ik dan wel iets later weer op het werk uit. Hè. Dat is een tweede.
1: Dan ga je eerder van huis.
0: Ja, nog eerder. Nou, het is wel, ik weet, jij bent echt wel zo'n uitslaper, hè? Want je snapt niet dat om 6:30 al het goed druk is op de weg, hè? Dat is heel bijzonder, hè?
3: Juist, ja.

0: Of zou ik met de trein gaan?
1: Ja.
2: Ja, het, het maakt trouwens niet veel meer uit hoe laat je op weg gaat. Want het is altijd druk.
1: Altijd druk.
0: Maar we gaan over naar de lokaal actueel. De actualiteit van Apeldoorn. Nou. En volgens mij vindt Roel het ook wel leuk. We zouden het in principe morgen gaan hebben. Ligt aan hoe het allemaal gaat. Over zonnepanelen in Beentebroeklands. Ja. Er zouden eerst 38 hectare komen. Dat is nu afgeschaald naar beneden, naar beneden, naar beneden, naar 17 hectare. Er zijn nog steeds mensen zijn daar heel erg boos over. Is het nog wel van deze tijd, die zonnepanelen?
2: Ja.
0: Want ik weet dat jij een van de eerste was met die je huis bijna, Ben heette dat, bijna energie neutraal heeft, hè?
2: Ja, dat is niet helemaal gelukt. Maar wij hebben er wel in geïnvesteerd, inderdaad.
0: Zijn we nog op tv mee geweest?
2: Je moet verduurzamen. En we hebben altijd gezegd dat zonnepanelen en windmolens op zich een tijdelijke maatregel zijn. Hè. Het liefst willen we natuurlijk structurele maatregelen in de vorm van kernenergie. Tenminste, wat mijn persoonlijke mening is.
0: Doe je dan zo'n kleine kern? Dan moet je wel bij de IJssel.
2: De SMR zou ik best in de steden driehoek kwijt kunnen, volgens mij.
3: Ja, dat vind ik ook, hoor.
2: We hebben wel een beetje erg weinig water. Maar die dingen hebben ook veel minder water nodig dan de grote kernenergiecentrales. En we missen gewoon wel een grote, continue energiebron.
1: Kan deze man niet gewoon in richting onze partij toe?
0: Ik
2: las die 25 minuten wel vol, hoor.
1: Ja, geen probleem. Maar we hadden toevallig maandag hebben wij natuurlijk hele goede, leuke gesprekken gewoon bij de fractie. Dat werkt gewoon zo, hè. Grootste fractie, dus heb je ook veel gesprekken. Het lukt maar niet om eerder een 9:30 naar huis te kunnen. Maar kan ook bij mij liggen. Goed, het is een tweede. je weet het niet. Maar daar hadden we toevallig ook over het feit. Hè? Ik bedoel, we zitten allemaal aan stroomverlegen, weet ik het allemaal. Gewoon welke provincie, laat ik het dan even zo stellen.
0: Overijssel.
1: Zou eigenlijk de ballen hebben om misschien te beginnen met een SMD'tje.
0: Ja, Overijssel heeft al...
1: Gewoon een kleinere scancentrale.
0: En hij werkt toevallig in Overijssel nu, hè?
1: Maar wat kost
2: dat niet meer?
1: Een miljard of zo kost zoiets, toch?
2: Orde grootte, ja, denk ik. Ja.
1: Zo, dat is best wel geld, hè?
2: Ja.
1: Maar dan los je wel heel veel dingen in één keer op, volgens mij.
2: Ja, het mooie van kernenergie is dat het warmte en elektriciteit alle twee levert. Dat, warmte heb je nodig, ook nodig.
0: Gelijk een warmtenet erbij. Ja, voor de maten.
2: Heel jammer dat heel hier lijkt te gaan sneuvelen. Dat,
1: ja, vind je dat?
2: Ja, dat vind ik.
1: Het
0: is niet helemaal gesneuveld nog, hè?
2: Nog niet, maar...
0: We gaan wel de restwarmte gaan gebruiken. Onder andere voor Zuidbroek. Die gaan nu aansluiten op...
2: Een deel van Zuidbroek wordt er al voorzien vanuit...
0: maar de bron wordt nu zo meteen de waterzuiver.
1: Ja, het is en natuurlijk, die er in principe daar contract heeft. Het is wel een beetje...
0: Buiten zou erop aangesloten kunnen worden. Ja. Het nieuwe zwembad kan erop aangesloten worden. Vleitse torens, die nieuwe...
1: Vleitse parktorens. Maar we hadden het net over gewoon keuzes maken. Hè? Je gaf het gewoon zelf aan, Roel, met die NPW. Je moet soms keuzes maken dat je denkt... ik weet niet of dat nou het meest handig is. Maar dit is er dus wel één.
0: Ja.
1: Want stel dat het allemaal wel niet lukt. Hè? Mensen roepen in de krant wel van alles over dat warmtenet. En de gemeente belooft. En die drukt het wel weer door. En weet het allemaal, je kent de commentaren wel. Maar... beste luisteraars, als je het zo stelt, doen we niks. Ja, dan zitten straks 2500 huishoudens zonder stroom. Of zonder gas. En daar hebben we ook een verantwoordelijkheid voor.
0: Ja.
1: Maar of dat nou de beste oplossing is een tweede. Maar goed, we wachten met spanning af van onze VVD-wethouder Ingrid de Bond. Hè, want dat is degene die daar verantwoordelijk voor is. Ik moet zeggen...
0: Komt ook uit Beekbergen, woont in Beekbergen.
1: Juist, een nuchtere dame die in principe wel weet wat ze zegt en doet. En we wachten met spanning op het voorstel af. Maar je weet ons standpunt bij lokaal. Heb ik ook aangegeven in het stuk. Ik bedoel, we hebben ooit met elkaar afspraken gemaakt die hebben we niet kunnen redden. Dus op dit moment houdt het voor ons even op. Mits daar zometeen een goed voorstel ligt waar we binnen de
0: lopende subsidies...
2: Als je kijkt, ik wil daar toch wel even wat op zeggen. Ik zit zelf ook volop in vergunningen en procedures. En die grote projecten die ik doe. Als ik kijk hoeveel energie wij steken in het overtuigen van andere ambtenaren dat wij goed bezig zijn... Hè? Om bijvoorbeeld vergunningen te krijgen. Maar dat geldt ook een beetje voor dit soort dingen, dit soort trajecten. We leggen onszelf zoveel kaders op als BV Nederland... dat je dit soort projecten bijna niet meer van de grond krijgt.
0: Nee.
2: Ik bedoel, ik denk dat dit warmtenet nou 7 jaar loopt, zoiets.
1: Iets langer denk ik nog wel.
2: Van
1: een mooie natte droom in een avond tot waar we nu zijn. Toch een aardig trek. Maar goed, dan dit. Maar als liberaal,
2: dan heb je dus 7 jaar lang of 10 jaar lang geld verbrand. Ja. Voor iets wat weer niet van de grond komt.
0: Ja, dan hebben we 9 miljoen, geloof ik.
2: En dat is wel daar vind ik.

0: weer komt te zitten. Maar goed, ach, draai aan die knop en het wordt gewoon iets.
1: Maar we blijven maar in het warmtenet. Want ja, ik was eigenlijk begonnen over die
2: MPB.
0: MPB.
1: Ja. Nee, ik wil eerst eventjes over onze zonneschermen, zonneparken. Want ik vind het.
0: De zonneschermen en zonnepark zijn twee verschillende dingen, hè?
1: Ja, nou, ze misschien wel zonneschermen mogelijk. Nou, ja, maar ik vind het nou, de discussie zo leuk. En dat doet me denken aan vorige week. Want dan denk ik van, dan gaan we het over de Beentebroekland hebben. En dan moet het zus en zus en zo. En dan is het allemaal zo aangepast al. Hè? En vervolgens, dan kunnen de schapen onderdoor. En waar gaat nou de discussie over? Er mogen geen slachtschapen op lopen. Dat is de discussie over zonne-energie.
0: Ja, kijk,
1: in Apeldoorn.
0: Of dat, ja, we vallen stil natuurlijk, dat is jammer. Maar ja, wat moet je daarop zeggen? Ja, dat is natuurlijk een onderwerp, dat is typisch menselijk, hè?
2: Ook dat ben ik niet met je eens. Nou. Want wat je ziet, wat de politiek doet,
0: ja,
2: is dat je schuivende panelen, met schuivende panelen werkt. En dat maakt het werk wel onmogelijk. En ook het maken van keuzes. Want ik bedoel, je hebt het er 10 keer over gehad.
0: Ja.
2: Je hebt kaders gesteld. Nou, het voldoet wel of niet aan de kaders, prima. Maar dan popt bij de definitieve besluitvorming popt dan weer iets anders op.
0: Ja.
2: En als je dat niet doorbreekt, ja, dan blijf je elkaar wel gevangen houden in het niet nemen van besluiten. En
1: ja, maar dat noemen we tegenwoordig participatie.
2: Nee, dat is onzin. Het gaat namelijk niet over de mensen buiten. Het gaat over hoe je gedraagt als politicus. Ik vind dat je als politicus, je hoofdtaak is het maken van keuzes.
1: Ja.
2: En dat doe je vanuit een bepaalde filosofie of een bepaalde richting.
0: Overtuiging.
2: Ja. Overtuiging, hè. Lokaal doet dat ook met een idee van vooral vanuit de individuele de burgerwijken en buurten.
0: Wij hebben geen burgers meer. Hamburgers.
1: Nee. Ja. Nee, burgers doen op een broodje.
2: Ja. Ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Maar je hebt helemaal een punt. Want ik bedoel, lokaal Apeldoorn is hier heel erg klippenklaar eigenlijk wel in geweest in het zonnepark gebeuren. Weet je, we hebben alle wegen bewandeld, alles is netjes behandeld. We komen gewoon nu tot besluitvorming. Maar we worden wel continu gewoon verrast door dat soort zaken.
2: Ja.
0: En dat is wel een punt. Want we roepen heel erg schande, want het is allemaal duurt lang.
1: Het is nu voor de derde keer dat het bij ons langskomt. Want elke keer is het aangepast.
0: Uiteindelijk is het wel ons eigen, ons eigen handelen.
2: Ja.
0: Die maakt dat het gewoon steeds vooruit duwt en steeds daar die discussies over.
2: Ja, en ondertussen loopt de verhouding tussen wat je echt investeert in het projectdoel ten opzichte van wat het heeft gekost aan voorbereiding, die loopt alleen maar de verkeerde kant uit.
0: Als dat zo is en je kijkt naar de MPB, want die zal je vast al wel gelezen hebben, voor en achter.
2: Nee,
0: helemaal niet. Nee. Maar wat heb jij nou het gevoel dat daar nu zometeen gewoon een onderwerp van discussie gaat worden? Waarom zitten wij daar om 11 uur 's ochtends al bij elkaar en gaat het ons niet lukken om voor 11 uur 's avonds thuis te zijn?
2: Nou, ik begreep net dat het de vorige keer heel veel sneller was gegaan, dus dat is mooi.
0: Ja, heel lang geweest.
2: Ik zit er helemaal niet meer in. Ik heb alleen
1: een beetje, want we hebben. Jawel, want ik belde met Roel. En de eerste werd hij zei, je gaat dan naar 100 naar de miljard toe in je begroting.
2: 94 miljoen, geloof ik.
0: Ja, het is veel geld.
2: Ja,
0: vind ik ook wel.
2: Maar het is heel veel, dat hebben we natuurlijk al 10 keer ontdekt. Wij kunnen maar heel weinig sturen als gemeenteraad. Ja. Tegelijkertijd ligt er ook wel een hele grote uitvoeringstaak bij de gemeente. En daar kun je wel op sturen. Dus het begint eigenlijk bij het beleid. En dat kun je voor een deel bijsturen bij de MPB.
0: Ja. Ja, wat vind je nou in principe, dat heb je misschien wel of niet gevolgd, maar we hebben natuurlijk ook gewoon die discussie over de parameters, zoals het heet. Dat je die dus wel met elkaar gewoon afspraken gaat maken dat 1 van de 6 mag dan op een hoger risico gezet 4. Worden per jaar. Oh, 1 van de 4, 6.
1: Ja, 4.
0: Wat vind jij daarvan?
2: Dat is op zich is dat wel een systematiek die eigenlijk ook al aan de bijvoorbeeld de omgevingswet ten grondslag lag. Dat je effecten tegen elkaar af gaat wegen en accepteert dat het op de ene misschien wat minder gaat een jaar of een paar jaar, omdat je op de andere meer winst kunt halen.
1: Ja.
2: Dus ik vind dat op zich helemaal geen verkeerde insteek.
0: Nee, nou, dan zijn we daar wel eigenlijk gewoon op één lijn, zeg maar.
1: Wij zijn ook als lokaal daar wel een voorstander van.
0: Ja, maar het staat ook in de hoofdlijnakkoord, hè?
1: Maar er zijn wel een aantal partijen die heel angstig die willen gaan potten.
2: Ja, nou ja, maar sowieso, hè, waar we ook weer een kei in zijn, dat is

0: de omgevingswet ook gebeurt. Dat is op zich een hartstikke liberaal instrument. Ook de participatie zit er goed in. En daar mocht je dus afwijken van de kaders. Als je op een ander kader heel goed scoorde. Nou, dat is er helemaal uitgesloopt door de onderliggende wetgeving.
1: Ja.
0: Waardoor die hele omgevingswet eigenlijk maar een heel klein deel van zijn doel wat hij had heeft bereikt. En dat is zo doodzonde.
2: Nou, daar ben ik het ook weer mee eens. We kunnen beter gewoon het mee eens zo zijn. Want wij merken het ook aan de individuele casussen die ons voor langskomen. Merk je gewoon dat keuzes die gemaakt worden, die worden nu eigenlijk heel erg snel gewoon terzijde geschoven. Terwijl daar alle ruimte ligt om met elkaar te gaan kijken van hoe het wel kan.
0: Ja.
2: Want we hebben het hier wel eens vaker over gehad. We roepen veel te vaak van wat niet kan. Maar probeer nou ook eens een insteek te maken van dat was de insteek.
1: Kijk,
2: van
1: kijk eerst eens hoe het wel kan. En kijk niet hoe het niet kan.
0: Ik heb op dit moment een hele mooie privé-casus. Nou. Wij gaan nieuw bouwen in Beekbergen.
1: Ja.
0: Dus ik hoop dat de gemeente Apeldoorn de woord bij daad voegt. Of de daad bij het woord voegt. In hoe zij omgaan met ruimtelijke ontwikkelingen. Want wij willen net iets afwijkend huis van wat er staat in de buurt. Nou, we hebben een bepaald kader. Dat zijn allemaal gewoon huisjes. Hè. Beekbergen is best wel traditioneel. En wij willen niet zo'n traditionele woning. Dus we zijn heel benieuwd. Maar ik moet zeggen, we hebben het eerste gesprek gehad met een ambtenaar. En die heeft ons echt wel goed op de rit gezet. Goede tips gegeven van, joh, denk daar en daaraan. Voordat je zo'n plan indient. Dus,
2: ik hoop voor jou dat het helemaal gaat lukken. Want ik bedoel, ik ken hetzelfde situatie in Beekberg van iemand die eigenlijk een perceel heeft gekocht van een plek waar iets afgebrand is. En die wilde graag iets neerzetten. Ja, nee, maar goed.
0: Maar dat ligt ook pas 20 jaar.
1: Ja, dus, maar hij kwam daar vaak. Dus hij kunt er rustig zeggen dat. Je noemde normaal niet meer gewoon de naam, maar dat schud je zo. Ik weet niet waar het is. Maar,
2: hoe heette dat ook weer? Maar ja, goed,
0: Albert Schoorner.
2: Ja, die.
1: Maar hij bedoelde gewoon. Bij de Flamenco Club.
2: Ja, die.
0: Oh, de Flamenco, ja.
2: En daar heb je een plek.
1: Daar kwam je altijd.
2: En het zit tussen de bomen. Werkelijk, als je gewoon op de weg te langs rijdt, zie je daar eigenlijk gewoon helemaal niks van. Maar zelfs daar maken we het nog moeilijk. Want dan vinden we het of net een meter te hoog, of net 50 centimeter te breed.
0: Ja.
2: En dan denk ik bij mij, ja, weet je.
0: Ja, wij wijken op 4 punten af van het bestemmingsplan, dat weten we. Alleen de overkant, eentje van het belangrijkste waar we van afwijken, willen afwijken, dat is de groothoogte. De overkant is 6 meter, aan onze kant is 4 meter. Ja, dan kun je bijna niet anders dan een puntdak. We willen geen puntdak.
1: Nee.
0: Maar dat terzijde, dat ging over.
2: Okay. Ja, het geeft wel aan dat wel de punten zijn waar we gewoon met elkaar over moeten gaan hebben, ook de komende jaren. Want we willen wel graag bouwen. En we moeten ook gaan bouwen, want ik zal het voor jou even doen. Maar gemeente Apeldoorn moet voor einde jaar 196 statushouders huisvesten.
1: Ja.
2: Ja, het is wat, hè? Net als ze het voor ons geschreven hebben.
1: Nou ja, je weet dat ik daar een idee heb waar dat zou kunnen.
2: Hebben we vorige week nog even over gehad.
1: Die week ervoor, de week erop. Ja, ik denk, we hebben nog. Misschien dat jij het ook nog wel weet, maar we hadden vroeger in de Terwoldseweg hadden we een opvang voor asielzoekers.
0: Ja.
1: En dat waren gewoon flexwoningen. En dat hebben we, in één keer was het niet meer nodig. En toen hebben we de Deventerstraat gegaan. Waarom gaan we niet in een mooi maagdelijk gebied, Beekbergse Broek, voor 10 jaar flexwoningen neerzetten, waar we die mensen niet kunnen.
0: Ja,
1: voor een paar jaar geleden stond het ook
0: maar iets verder weg doet van het plan zoals het er nu ligt. Want dat komt wel akelig dicht bij de dorpen Lieren en Beekberg, vind ik. Dat vind ik wel een beetje jammer.
1: Ja, maar dat kan niet anders, want het ligt tussen Beekbergen en Lieren in.
0: Goed anders.
1: Het ligt er gewoon tussenin.
0: Het originele plan lag namelijk aan de oostkant van het Apeldoorns kanaal. En nu ligt er ook een deel aan de westkant.
2: Inhoudelijke kennis, hè? Ja, kijk uit.
0: Ja, het toevallige plan zelf geschreven met collega's.
2: Nou, we hebben het al.
1: Ja. En met een haventje.
0: Ja.
1: En met een landmark.
0: Watergebonden huizen, dat hebben we nog niet zoveel. Dus
2: moet de kanaal ook uitgediept worden of zo?
0: Dat hoeft niet per se. Maar het gaat erom dat je een nieuw huistype aanbiedt. Ja, net zoals we in een veldhuis doen.
1: Ik moet wel. Dat is wel, want je hebt wel gelijk dat die tekening is. Maar inmiddels is het zo dat wij ook zonnepanelen hebben bedacht.
0: Die zaten daar ook, want die zaten in de strook langs de snelwegen.
1: Ja, en dat hebben ze op andere plekken getekend.
0: Ja, dat is een beetje jammer.
1: Ja, ook, ja. Maar eigenlijk, Arjan, moet ik kijk jou aan.
2: Ja.
1: Wij zijn het als lokaal Apeldoorn toch niet meer zoveel voor die zonneparken.
2: Nee.
1: Nee.
2: Nee. Maar, dus?
1: Nou, dan kunnen we misschien toch wel wat opschuiven.
2: Ja, weet je, maar dat plan ook. Ik bedoel, we willen heel graag een dorp. Hè? Het is niet een wijk die wij willen bouwen.
1: Het wordt geen wijk, hè? Wij willen graag
2: een dorp. Maar ja, aan de andere kant, weet je, het moet ook wel een situatie worden waar iedereen zich in principe prettig voelt. Hè? Ik bedoel, als

0: met elkaar gaan denken, joh, we gaan specifiek gewoon een heel half dorp bouwen voor een doelgroep, dan zijn we ook niet op de juiste manier bezig. Maar ik denk dat er genoeg plekken zijn in Apeldoorn waar we, als het goed is, even naar kijken, waar je meerdere van die flex situaties kunt creëren. Ja, als we dan met elkaar goed nadenken over hoe we onze starters daar een kans geven. Hoe we onze senioren wellicht gewoon de mogelijkheid bieden om een soort knarrenhof idee neer te zetten.
1: Dan er zijn zoveel, vast er zijn zoveel en zeker leuke ideeën.
0: Ruimte om andere dingen ook te kunnen doen.
1: En maar als Beekbergse Broek nog niet kan. We hadden toch ook plannen om bij de KS Dijk flexwoningen.
0: Puppestate.
1: Ja. Ik bedoel,
0: 500, hè? Dat waren er best wat. Hè?
2: Die ja, ik begrijp nog steeds niet waarom dat afgeschoten is. Maar dat, ik bedoel, wat dat betreft, als je alleen de krant leest, krijg je heel erg weinig mee van de politiek.
1: Het is niet afgeschoten, maar de eigenaar van de grond, die zag maar geen geld.
2: Ja, nou, ik weet niet. In ieder geval gaat het niet door voorlopig.
0: Ja, het originele plan zoals het er lag, dat ligt nu even niet door.
1: Nee,
0: en de ontwikkelaar is daar nog niet helemaal content mee, gewoon wat dat betreft.
1: En de grond is niet van Apeldoorn, hè? Dus dan heb je weinig.
0: Ja, maar ja, Apeldoorn en grond, hè, daar hebben Roel ook nog meegemaakt. Ik bedoel, dat was nou niet echt een goed huwelijk, hè? Laten we dat wel wezen met onze grote politiek.
1: Uiteindelijk wel, hè?
0: Uit 2012, geloof ik, of zo.
1: Wat Beekbergse Broek, dat was toen, zou het een industrietrein worden.
2: Ja.
1: En nu wordt het een dorp.
2: Ja.
1: Dan is het toch. Elk nadeel heeft zijn voordeel.
0: Ik heb zelfs nog gehoord en gehoopt op de IKEA. Want dan kan ik daar lekker op zondag gaan.
1: IKEA?
0: Ja, dat is ooit een keer geroepen. Gewoon een beetje aan de andere kant.
2: Maar er is van alles geroepen op die locatie.
1: Weet je wat ik
2: betaald voetbalstadion is ook nog voor.
1: Ja.
0: Dat is onze burgervader, is daar wel heel goed van.
2: Ik las ook nog een ingezonden brief van iemand die dat wel een goed idee vond. Nou, ik ben heel blij dat we dat als Apeldoornse gemeenteraad nooit daarin getrapt zijn.
1: Ja. De AGVV daar bij de Kuipers.
0: Betaalvoetbal in het algemeen. Klopt. Ik bedoel, wij zijn wel een sportstad, zeg maar, als je het zo stelt. Ja. Maar dit zijn toch wel keuzes dat ik denk, ja, weet je, dan moet je even gewoon drie keer echt doorkrabben. Want dan ga je toch echt wel risico's nemen. Ik weet niet of dat dan.
1: Maar goed, de speerpunten van deze MPB is woningbouw.
0: Ja.
1: De toekomstbestendige levensomgeving.
0: Ja.
1: Sterke economie en werkgelegenheid. Goede voorziening in wijken en dorpen. En veiligheidszorg, sport en cultuur.
0: Ja, en weet je wat nou daar het mooie van is? Ik vind dat prima, die hele MPW. Maar dat is hetzelfde. En dan kom ik een beetje terug naar wat Roel
1: voor de mensen
0: zei.
1: Thuis, dat is onze begroting voor volgend jaar.
0: Als ik weer terugkom wat Roel straks zei, is gewoon waar kunnen we nog eigenlijk een beetje bijsturen? Dat is altijd lastig, hè? Want uiteindelijk komt het bijsturen altijd ergens richting het sociaal domein. Want daar hebben we dan nog wel van invloed. En daar is het voor mij nog wel lastig. Want ik ben een beetje op zoek naar. Hoe gaan we dat ook weer doen? Want wij willen graag het voorliggend veld, hè, hoe noem je dat, preventie. Die kant willen we graag wat versterken en dergelijke. Ja. En we hebben ooit een keer met elkaar gezegd, nou, daar halen we wat geld weg. Toen hebben we bij de vorige keer behandelingen gezegd, nou, dat doen we toch maar niet. Dus dat is weer gecanceld. Maar toch krijg ik hier en daar toch signalen dat sommige activiteiten niet meer kunnen zoals het was. Dus dat is voor mij nog wel even een uitzoekdingetje. Hoe dat het beste is. Want dat zou ik toch wel heel jammer vinden als we daar een beetje afstand van moeten nemen van onze insteek. Van hoe krijgen we het op buurt- en wijkniveau zodanig georganiseerd dat we in ieder geval niet meer gelijk gaan graaien in de indicatiepotten. Want dat groeit gewoon steeds meer. Hè? Dat vind ik ook
2: wel. Ik denk dat je, als je wilt verschuiven van curatief, hè, dus op het moment de problemen oplossen naar preventief, dus problemen voorkomen, dan zul je, net zoals in de openbare ruimte, je zult meer effecten mee moeten nemen. We sturen denk ik te veel op SEC alleen op de euro's.
0: Ja.
2: Terwijl je de immateriële effecten veel meer moet waarderen. We beginnen, er is een begin in de openbare ruimte om daar anders mee om te gaan. Ja. In plaats van alleen maar sturen op euro's, ook kijken naar de immateriële effecten, gezondheidseffecten. En dat geldt natuurlijk voor preventie ook. En dat is bijna niet hard te maken. Maar ondertussen zijn er wel op allerlei gebieden voor die parameters instrumenten waarmee je dat kunt monetariseren. En daar moet je naartoe, denk ik. Want het moet anders en het moet efficiënter.
0: Nee, eens. En het moet zeker anders. En efficiënter is in principe ook, ik denk dat we het bijna hetzelfde wel doen. Want ik roep het al vaker. Het gaat mij niet om het feit van hoeveel geld wij niet meer uitgeven. Maar hoe we het bestaande geld in principe beter gaan uitgeven. En uiteindelijk krijgen we dan, zoals het dan mooi heet, de maatschappelijke opbrengsten. Die dan uiteindelijk voor ons
1: en
0: het goede kant komen.
1: Laten we even een pluspuntje uit de begroting halen.
3: vind ik zelf een pluspuntje, laat ik maar zeggen.
0: Nee, oké. Okay.
3: De onroerend goedbelasting gaat niet omhoog, behalve geïndexeerd.
2: Ja, ja, dat hebben we al een paar keer beloofd, dus het is fijn dat we dat doen.
3: Ja, ja, ja. Ja. Nou, daar staat tegenover dat de belastingen zijn die wel gaan stijgen, rioolbelasting en het afval, maar dat komt puur omdat het duurder is geworden, want dat zijn doelbelastingen.
0: Ja,
3: dus, klopt. Ik had nog heel veel meer willen vragen over. Want ook over reserves hebben we.
2: Oh ja, ik had ook nog heel veel meer kunnen spuien hoor.
3: Toen wij gisteren aan het babbelen waren over reserves, waren zo een uur verder. Maar ik zeg al, we hebben maar een half uur.
0: Wat wil je dan per se over die reserves? We hebben 280 miljoen staan of zo.
3: Ja, maar waarom moeten we zoveel reserves hebben?
0: Ja, dat is die discussie van. Nou ja, goed dat we die met die parameters gaan schuiven. Ik bedoel, reserves, waarvoor doen we dat? Omdat de wasmachine een keer kapot gaat. Maar voor 280 miljoen heb ik nog aardig wat wasmachines. Dus dan denk ik bij mij, nou laten we dat eens wat aan beneden brengen. Heb je wat meer geld om te besteden. Bijvoorbeeld aan die dingen die we met elkaar hier gewoon toch over eens zijn. Die belangrijk zijn. Ja, als we het
3: zeker
0: zo zien.
3: Daarom.
0: Zeker.
3: Mooi.
0: Nou, dan krijg je een lijstje.
3: Nou, Roel, hartstikke bedankt voor je komst.
0: Ja, Roel,
3: onze podcast is beluisteren op apeldoorncentraal.nl. Op Spotify, ook op de website van lokaalapeldoorn.nl. Zitten we luisteren. Daar kunnen mensen die luisteren zeggen, ik wil wel lid worden van die leuke politieke vereniging. Dat is ook op lokaalapeldoorn.nl. Daar is ook een knopje voor WhatsApp. Hè?
0: Ja, klopt.
3: En dan
0: ook
3: krijg je contact met Danielle. Of met Arjan. Maar ze hebben telefoonnummer, Arjan. Kun je het zo?
0: Nee, dat doe je elke keer, maar dat gaat niet lukken. Nee, dat is gewoon iets. Ik zal de volgende keer opschrijven met stift. Dat komt helemaal goed.
3: Er zit een WhatsApp-knopje op de website van Lokale Apeldoorn. Ja. En dan huppakee, kun je lid worden. Leuk hoor. En het is maar een tientje.
0: Een tientje per jaar.
3: Ja, ja, want ja. Ik ben van een andere vereniging lid geweest. Nou,
0: veel echt.
3: Hier kun je dan een keertje nog een keer van uit eten gaan.
0: Nou, van een tientje ook wel hoor. Maar of je daar zo uitgebreid kan doen, dan weet ik niet. Maar we zijn weer aan het einde. Roel, dankjewel.
3: Ja.
2: Graag gedaan.
0: En dan zeg ik dat altijd standaard. Hè? Houd Apeldoorn veilig, gezellig en normaal. Hè?
3: Vooral normaal. En dan zeg ik erachteraan, tot de volgende Lokaal Kabaal.
4: Apeldoorn. Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 7 uur.
5: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
4: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is

0: maar naar rechts, want hier zijn we weer. Dit is 055 FM.
1: Een hele goede avond.
2: Hele goede avond.
1: Welkom bij deze nieuwe 055 FM. Woensdagavond de 14e alweer van oktober
2: 2026.
1: Ja, precies. Divya, goedenavond.
2: Goedenavond.
1: Ja, en als je denkt, hey, ik mis een stem. Dat klopt, want Pieter die zit...
2: Lekker op vakantie.
1: Ja, lekker met zijn kont in Spanje.
2: Ja.
1: Zeg ik dat goed?
2: Ja, ja, Barcelona, ja.
1: Nou, misschien dat we hem zo meteen al even een belletje doen om te kijken hoe...
2: cool het hij daar heeft.
1: Ja, hoe de Spaanse zon is. Ja. Ja, geen idee.
2: Ja.
1: Ik zeg, wat drinken ze ook in Spanje? Zijn dat sangria's of zijn dat...
2: Oeh, dat is een goede vraag. Ik moest gelijk denken aan een... hoe heet dat nou? Een... Nee. Aan zo'n... Nee,
1: cerveza.
2: Ja, die. Ja, misschien wel. Misschien heb je gelijk. Maar ik drink nog niet alcohol, dus dat kan ik nog niet zeggen.
1: Ja, oké. Okay. Ja, oké.
2: Dat kan ik nog net niet weten.
1: Nog net niet. Nou, ik ga Pieter zo meteen wel eens even bellen. Kijk wat hij allemaal aan de binnen gegoten heeft. Ik denk vooral biertjes, als ik Pieter een beetje ken. Ja. Ook lekker, daar niet van, maar...
2: In die zon moet je wel cool dronken blijven.
1: Nee, daarom.
2: Ja.
1: Ik denk dat ik zo meteen even een nummertje aangezet heb voor hem nog zo meteen. Maar dat doen we als we gebeld hebben.
2: Zeker.
1: We begonnen net de uitzending met een nummer uit de tijd. Dat is een beetje begon bij de omroep.
2: En dat was?
1: Dat was Calvin Harris samen met John Newman. Met okay. Blame.
2: Mm-hmm.
1: En ik dacht, ja, weet je, ik vind het wel een beetje leuk om in die stijl te blijven.
2: Zeker.
1: Want volgens mij... En dan moet ik altijd even spieken. Want je kan het nooit heel, heel makkelijk vinden, zeg ik. Weet je, en je kan heel veel dingen van tevoren op gaan zoeken.
2: Ja.
1: Maar ik vind het persoonlijk altijd leuk om... om een beetje dus dat ja, niet helemaal inspiratieloos, maar dat...
2: Even uit je woorden komen.
1: Ja, ik kom even niet op het woord. Dat je in één keer dat bedenkt.

0: denkt op een moment. Improvisatie.
1: Ja,
0: dat je improviseren. Dan, ja,
1: dat je dan ter plekke denkt, dit is wel een goed liedje, maar daar ben je wel goed in. Vind ik, eigenlijk.
0: Ik doe mijn best in al die jaren. En dat vind ik ook leuk aan het programma dat we hebben. Dat ik niet vastzit aan een vast format. En natuurlijk hebben wij ook een format. En willen we bepaalde dingen doen en bepaalde dingen niet doen.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en soms kom je bij muziek en dan denk je, hey, dat is ook leuk.
1: Ja.
0: Zoals bijvoorbeeld net Blame van dus Calvin Harris.
1: Ja. Goeie beat waar we op aan dansen.
0: Ja, ik blijf dat gewoon echt een goed nummer vinden.
1: En
0: die is uitgebracht in... En dat staat er natuurlijk hier weer net niet bij. Dat is dan weer...
1: Het is
0: 2014.
1: Mm-hmm.
0: En de volgende die ik ga draaien is 2015. Dus het is allemaal een beetje rond die periode dat ik hier begon bij de omroep.
1: Ja.
0: Dus ja, daar zit ik ook alweer meer dan 10 jaar.
1: Ik wilde net toen je 2014 zei, bijna zeggen 6 jaar geleden. Maar dat is helemaal niet waar. Dat is nu 12 jaar geleden. Ik was even in een diepte gewoon. Ik wilde echt zeggen 6 jaar geleden, maar dat is dus niet zo.
0: Ja, maar dat heb je met heel veel muziek.
1: Nee, klopt. Weet
0: je, ik ga er eentje aanzetten nu.
1: Ja.
0: Die is dus van 2015.
1: Ja.
0: Dan ga ik je zo meteen even een paar oude nummers laten horen die dus nog ouder zijn.
1: Ja, ga je gang.
0: We gaan eerst verder met Alesso, samen met Toflo, Heroes.

0: We Could Be Heroes, denk ik.
1: Dat klopt. Ja. Van, shit, en dan klik ik hem even weg. Oh. Dit is, ja, ik heb 100 dingen tegelijk.
0: Ik zie het, ik zie heel veel.
1: Er is dus ook elke keer een instelling. Dit is Alessio samen met Toflo, Heroes.
0: Ja.
1: Elke keer een instelling mooi. Dat dus mm-hmm. mijn player uit zichzelf doorloopt naar het volgende nummer. Dus dat hij een soort overlap doet.
0: Nee, wij willen ook wel een beetje praten, denk ik.
1: Ja, en elke keer zet ik dat dus weer uit. Want dat heet dus je autoplay, zeg maar, met een overgang. Dat zet ik elke keer uit. Maar er is elke keer iemand die dat dus weer aanzet.
0: Oei.
1: En ik word er helemaal gestoord van. Dat blijft daar gewoon vanaf.
0: Hij is nu gefixt.
1: Dat staat nu weer uit, dat staat nu weer goed.
0: Gelukkig. Nou.
1: En we hadden het net over dus muziek.
0: Van vroegere jaren. Vroeger jaar, 10 jaar geleden.
1: En dan ben ik dan even snel het laatste... nummer aan het checken of die dus inderdaad ook mm-hmm. uit dat ja dit klopt ook. En dan hoor je dus dat ik dus echt live radio doe, dus dat ik niks van tevoren
0: zeker niet.
1: Nee. Wat ik wil zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb een paar nummers en ik denk dat jij er een paar gaat herkennen misschien.
0: Oké, ben benieuwd.
1: Dit herken jij vast.

0: Dit is natuurlijk L'Amour Toujours van Gigi D'Agostino.
1: Ja.
0: Uitgebracht, ja, en hou je vast, 1999.
1: Zo, dat is 27 jaar geleden.
0: Ja, ongeveer wel. Ja, ja. 76 jaar geleden. Want dit is mijn geboortejaar.
1: Oké.
0: Ik ben van 99 dus. Dan, nou, mocht je dat niet weten, dan weet je dat bij deze. Leuke informatie. Ik heb een volgend nummer voor je. En dat is deze. Van Ace of Base.

0: dan gaan we dus een spelletje doen. Is deze ouder of jonger?
1: Ouder. Ja?
0: Dat klopt. Deze is van 1992.
1: Ja, nee, dat hoor je ook wel. Maar dat is dan net dat tipje hoe zij zingen en dat muziek, denk ik.
0: Klopt.
1: Ja.
0: Deze dan.

0: Ken je dit?
1: Nee, deze ken ik niet.
0: Dit is Free Fall van Jekyll & Hyde.
1: Mm-hmm.
0: Ouder of jonger?
1: Ik gok ouder.
0: Nee.
1: Nee?
0: Jonger, 2007.
1: Oh, ik denk dat is zo'n hip liedje, weet je wel? Dat van de 1985 of zo.
0: Nee.
1: Nee, toch niet?
0: Dit zat in de categorie jumpstijl.
1: Mm-hmm.
0: En daar had je dus ook nog meer nummers in zitten.
1: Ja.
0: Dat je bijvoorbeeld deze zat daar ook bij in die stijl.

0: Nou, dit is dus ook 2007. Ja. DJ Porny met Mietje Horny.
1: Lekker nummertje wel, met de beat.
0: Dit is echt de jumpstijl.
1: Mm-hmm.
0: Een hele fase was dit, geweldig. Ja, dat missen we nu wel een beetje in de muziek, vind ik. Ik heb er nog eentje voor je. Dat is deze, Dreams, van Two Brothers on the Fourth Floor.

0: En dit jaartal zou je moeten weten. Dus ik wil nu in plaats van ouder of jonger, wil ik een jaartal van jou weten.
1: Ja, waarschijnlijk mijn geboortejaar. 2009.
0: En, dat klopt. Ja. 2009.
1: Ja, en deze liedje ken ik wel. Dit is wel echt een goede banger.
0: Ja, maar, reken maar uit hoe oud dit al is.
1: Nou, nu ben ik... nu krijg ik stress. Weet ik niet.
0: Hoe oud ben je zelf?
1: Oh, ik hoor jou niet meer. Zo.
0: Hoe oud ben jij zelf?
1: 16, 17. Oh ja, 17.
0: Dan weet je dus ook oud dit is.
1: Ja. Nou, ik ben zo uit als dit liedje.
0: Leuk, hè?
1: Ja, maar heel veel liedjes komen nu op terug. Dit liedje ken ik nu zeg maar door TikTok eigenlijk. Omdat het allemaal door... Ja, door de edits komt.
0: Klopt. Maar zo worden dus ook heel veel nummers een remake gedaan. Of nieuwe nummers in... Of, ja, nieuwe nummers in een... Oude nummers in een nieuw jasje, zo moet ik hem zeggen.
1: Ja.
0: Ja, het heeft wat. Het heeft niet wat. En zal ik je vast een... Ik kan je een voorproefje geven.
1: Ja.
0: Ik heb zo meteen hierna het programma De Vereniging.
1: Ja.
0: Dus mocht je nu luisteren op de woensdagavond, dan hoor je dat programma hierna ook. Die moet ik schuiven. Dus heb ik de muzieklijst al staan van wat daar gaat komen.
1: Ja.
0: Hun hebben het langzame versie van het nummer. Blijft een heel mooi nummer.
1: Ja.
0: En ik ga de up-tempo versie draaien. Om het gewoon echt het knallende einde te geven.
1: Ja.
0: Zal ik je een klein stukje van de up-tempo versie laten horen?
1: Ja, zeker.
0: En dan zullen de kennissen misschien al kennen. Klein stukje verder. En we gaan eens verder met Justin de Wild met Cheerio.

0: Ja, dat was het eerste verzoekje van de avond. Ik heb al mensen weer gevraagd van, joh, mocht je nog een leuk nummer weten, deel deze dan. Mocht jij nu luisteren en denken, joh, ik heb ook een heel leuk nummer, dan mag 05-45-1978 op de woensdagavond. Of, maakt niet uit wanneer je dat stuurt, via de Instagram, @05FM. Mag je natuurlijk altijd jouw nummer delen met ons. En als die dan leuk is, dan draaien wij hem gewoon.
1: Zeker.
0: Zo kreeg ik ook deze van Yves Berends.
1: Mm-hmm.
0: Ja, en hij is een beetje vroeg.
1: Oké.

0: zou niet willen dat ik kerst mis. Van Yves Berends, hier op 05 FM. Waar jij ondertussen, Divya, het nieuws voorbereid hebt.
1: Zeker.
0: Dus ik zou zeggen, ik zet de jingle in. En de rest is aan jou.
1: En dan heb ik gelijk een vraag. Wat doe jij eigenlijk met je plastic flesjes en blikjes?
0: Oeh, ik denk dat de helft van mijn blikjes achterin mijn auto ligt. Dat ik ze af en toe in één keer in dezelfde tijd lever ik ze in.
1: Nou, heel veel luisteraars leveren waarschijnlijk ook hun blikjes in. En bij de Jumbo in Eerbeek is de statiegeldautomaat verwijderd. De afgelopen 3 jaar verzamelde de supermarkt 10 miljoen flesjes en blikjes. Maar de supermarkt zelf zag daar weinig van terug, zegt de eigenaar Kasper Heijnen.
0: Ja, maar die krijgen een hele kleine vergoeding volgens mij.
1: Ja.
0: Per blikje inderdaad.
1: Mm-hmm, zeker.
0: Maar ja, dat levert voor mij niet heel veel op, denk ik.
1: Nee. Maar de automaat was zo populair dat er zelfs mensen vanuit de Randstad naar de Eerbeek kwamen. Waarom deze automaat zo populair was, was omdat in één keer deze automaat zeg maar razendsnel heel veel andere blikjes in een groot vuilniszak bij kon dragen. Maar dit zorgde ervoor dat er ook andere afval in het automaat komt, waardoor die snel verstopt raakt.
0: Ja, maar je kon natuurlijk je hele zak in één keer leeg kiepen. Nou, ja. Als daar wat andere meuk bij in zit, dan zit die verstopt.
1: Nee, ik denk ook niet dat iedereen het gelijk zou checken.
0: Of... Denk het ook niet.
1: Nee.
0: En verder.
1: En dan hebben we wat minder leuk nieuws. Terwijl wij lekker aan het slapen waren, was er rond 2:30 in Apeldoorn-Zuid aan de Snipweg een auto in de brand gestoken.
0: Oei.
1: Nee, dat is niet fijn. De dader was een gezichtbedekte man die afloopt op de geparkeerde auto. Hij giet de flesjes overheen. Hij giet een flesje waar er iets in zit, giet hij over de auto
0: misschien
1: heen.
0: Misschien benzine of iets. Of iets brandbaars in ieder geval.
1: Ja, pakt hij de aansteker en steekt hij de auto in de fik.
0: Ei.
1: Dezelfde adres was 1,5 jaar geleden doelwit van een explosie. Deze zaak was niet meer opgelost. De politie is bezig met het verder onderzoeken van het brand en toedracht, zegt de woordvoerder.
0: Oké.
1: En dan, voor mensen die dit weekend langsrijden bij Arnhem, Otterlo of Hoenderlo, moeten goed opletten, want de wegen worden afgesloten vanwege een wielrenevenement.
0: Oei. Of bonuspunten rijden.
1: Of bonuspunten rijden, zeker. Nou, verschillende wegen worden afgezet van 17 oktober van 7 uur tot en met de volgende dag 9 uur. Voor de rest van de wielrenroutes tussen Arnhem, Otterlo en Hoenderlo worden wegen tijdelijk afgesloten. En de organisatie verwacht dat het rond 15 minuten zal zijn voordat de wegen weer open gaan. En voor ambulance en spoedweer is er een andere route vrijgemaakt die alle tijden beschikbaar zou zijn.
0: Fijn, dan is er dus toch altijd hulp dichtbij.
1: Zeker.
0: Mocht wat aan de hand zijn.
1: Het is allemaal goed geregeld.
0: Gelukkig. Hey, heb jij zin om nog een klassiekertje lekker mee te gaan zingen?
1: Is het weer kerst?
0: Nee.
1: Nee,
0: maar zo erg is het niet. Want volgens mij komt deze groep ook naar de foute party in het ondersport hier in Apeldoorn.
1: Mm-hmm. Nog een sport.
0: Nog
1: een sport. We hadden het net over sport.
0: Ja, maar dit is geen sport, hè?
1: Oh, muziek.
0: Ja, dit is een groot evenement met allemaal foute muziek.
1: Mm-hmm.
0: En dat duurt nog even. 7 november is dat.
1: Ja.
0: Er zijn nog kaarten. Dus mocht jij dit leuk vinden en denken van joh, ik wil daar ook heen. Dan wie weet kun je een kaartje kopen.
1: Zeker.
0: En daar staat onder andere deze groep komt uit staan. En als je denkt, wie is dat dan? Daar kom ik zo bij op terug. MUZIEK.

0: K3.
1: Hier op 05M. Ja, dat, die staan er dus ook op de Foute Party. Dus ik denk, ja, gezellig.
2: Drie mooie dames van België.
1: Allee zeg.
2: Echt.
1: Verder gaan we het volgende nummer maar. Deze staat nu in mijn afspeellijst. Dat ik hem laatst tegenkwam. Ik luister nu de laatste tijd veel een muziekstream platform.
2: Ja.
1: En er zit een soort DJ-functie in. Dus ik kom elke keer op allemaal nieuwe muziek ook.
2: Zeker.
1: En ik vind het geweldig. Zo kwam ik dus ook deze tegen van The Chemical Brothers met Q-Tip. Nummer heet Go. Ik ben benieuwd wat je hiervan vindt, dus laat me zo maar weten.
2: Let's go.
1: Ja, dat is een andere, hè?

0: Go.
1: Go.
0: Wat vind je ervan?
1: Ik weet niet, ik krijg een beetje Ghostbusters vibe. Nee. Op een of andere manier. Nee. Maar ik vond hem wel, ik weet het niet. Ik moest gelijk denken aan Ghostbusters, maar ik vond hem wel leuk.
0: Ja, maar Ghostbusters is heel anders, toch?
1: Ik weet niet, een beetje dat funk en dat tussendoor dat de hele tijd Go ging zingen en zo, weet ik niet.

0: Ja, dit blijft wel gewoon een goed nummer. Eerlijk is eerlijk, dit blijft wel leuk. Ja, ik probeerde net Pieter even te bellen, maar die pakte nog niet op. Dus misschien belt hij zometeen nog even terug.
1: Zeker, als je dat doet. Gezellig.
0: Ja, als je denkt, joh, waar is die? Weet je waar die is? Mart Hoogkamer? Die gaat het zingen voor je waar die is.
1: Oké, Barcelona.
0: En waar ligt Barcelona?
1: In Spanje. Ja, even.

0: Ja, Mart Hoogkamer, die zit natuurlijk in Spanje. En wie ook in Spanje zit, ja, dan moeten we hem eigenlijk bijna nog een keertje instarten. Want...
1: Pieter.
0: Pieter.
1: Zit in Spanje.
2: Hallo.
1: Hallo.
2: Buenas noches. Hola. In Spanje, in
0: Spanje, in Spanje. Ja, jongen, hoe is het in Spanje aan die kant?
2: Ja, fantastisch. Ik vind het echt geweldig. Ik ben in Madrid en het is een stad van pak een beet 5 miljoen inwoners. Maar ik vind de sfeer zo relaxed. Het is wel heel gek om te zeggen als je het vergelijkt met Amsterdam.
1: Ja. En je hebt... Is het warm? Is het heel warm? Kan je het nog aan?
2: Oeh.

0: feestdag. Mm-hmm. In Spanje deed. En dus militaire parade. Dus dat gezien. Heel erg groot vuurwerk met allemaal muziek erbij. Nog bij 2 voetbalwedstrijden geweest.
1: Een hele experience.
2: Was je ook bij die wedstrijd die gestaakt werd of zo?
0: Helaas wel, ja. Ik heb een ticket betaald van €95.
1: Okay.
0: Nou ja, dan ben je soms een beetje in de war. Want dan denk je €59. Maar ja, 95, dan raak je die een beetje, doordat je zo zenuwachtig bent om een kaartje te kopen, raak je die getallen een beetje door elkaar. Mm-hmm. Dus uiteindelijk €95 betaald. Okay. Nou, en uiteindelijk 15 minuten gezien van de voetbalwedstrijd. En toen werd de voetbalwedstrijd gestaakt en gecanceld.
2: Dat is wel zuur.
1: Dat is heel zuur.
0: Ja, ja.
3: Maar krijg je dan nog geld terug, of niet?
0: Dat is nog even de vraag, want de uitsupporters van die wedstrijd, van Atletiek Club de Bilbao uit Baskeland, die krijgen wel hun geld terug. Dat is al bekend gemaakt.
1: Ja.
0: En het is nog even afwachten. Ik ben het nieuws heel erg aan het volgen. Dus het is even afwachten, ja, hoe en wat. Maar wat wel voor mij bekend is, is dat de club zelf nog een boete krijgt. En dat ze ook volgens mij weer een aantal wedstrijden niet thuis mogen spelen of zonder publiek, door het wangedrag van de supporters.
1: Oké.
0: Okay. Ja.
2: Maar stiekem Pieter, heb jij ook meegegooid met de dingen naar beneden?
0: Jazeker, want voor de wedstrijd kreeg iedereen een papiertje met uitleg en hoe je ook perfect een vliegtuigje moest vouwen. En in de 13e minuut, het ongeluksgetal, omdat dat de supporters niet blij zijn met de huidige eigenaar.
1: Ja. Okay.
0: Omdat die het stadion best wel slecht heeft onderhouden. Moesten we dat gooien.
1: Moest?
0: Ja. Okay. Ja, alles kwam het veld op. En 95, dan zit je ook bij de hoge bobo's, bij de hoge pieven.
1: Mm-hmm.
0: Waar dus ook de eigenaar, of de voorzitter.
1: Ja.
0: Dus er werd van alles geschreeuwd met Hijo de puta, hijo de puta, cabrón, afuera, afuera. Nou ja, je kan het zelf wel vertalen. Dus, uiteindelijk is hij en zijn mede-collega's, bestuurmannen, zijn uiteindelijk nog het stadion uitgevlucht.
1: Oké. Okay.
0: Dus het was volop chaos.
2: Klinkt als een mooie wedstrijd dit. Dat was het geld ook wel een beetje waar, denk ik dan, of niet?
0: Ik ga wel heel eerlijk zijn, ik ga toch ja zeggen. Ja.
1: Oké, okay. Voor de experience, ja. Alles voor de experience.
0: Ik had wel front row bij de man die ze moesten hebben, laat ik het zo zeggen.
2: Ja.
1: Maar ik hoorde al dat je echt op een goed plekje zat. Maar dan dacht je voor het wedstrijd om de spelers te zien. Maar eigenlijk was het dus om dingen te gooien. Maar alsnog zat je op een goed plekje.
0: Ja. Helemaal goed geraden. Ja, klopt wel, ja. En ze hadden ook allemaal anti-spandoeken, allemaal sjaaltjes van hem gemaakt. Met zijn kop erop, met ga weg en zo. En ja.
1: Nou.
0: Want voor de mensen thuis, die club heeft ook voor de afgelopen 4 wedstrijden ook niet in het eigen stadion mogen spelen. Omdat het stadion gewoon te slecht onderhouden is. En, mm-hmm. en de fans houden toch wel die huidige bestuur, houden ze daar voor verantwoordelijk.
1: Ja, en nu weer niet.
0: Helaas.
1: Nu mogen ze weer
0: maar
1: niet
0: gelukkig wel nog naar Atletico Madrid geweest. Ook was ook een duur grapje, €150. En daarvoor heb ik wel gewoon een hele leuke wedstrijd gezien. Dat was 2-0 winst voor Atletico tegen Manchester United.
1: Veel gezongen, veel geschreeuwd.
2: Ik wil zeggen, wij gaan ook verder zingen en schreeuwen.
0: Geen probleem.
2: Ik heb zometeen, Pieter, dan hoor je dat ook, een voorproefje. Het programma hierna heeft een artiest die ze gaan draaien. Dat is natuurlijk de rustige versie.
0: Ja.
2: En als ik zeg tegen jou, Nobody Said It Was Easy van Evil Activities. Die ken jij wel, toch?
0: Dan denk ik toch wel aan Feyenoord.
2: Ja, dus...
0: Dat ding is dat ook altijd uit volle borst in het stadion.
2: Ja, dus ik dacht, laten wij nou gewoon eindigen met dat nummer zometeen. Ik denk dat het voor ons wel een mooie afsluiter is, of niet?
0: You made my day.
2: Dat bedoel ik. En dan mag jij, want we begonnen natuurlijk net al met in Spanje. Ik heb voor jou nog in de aanbieding wat jij mag kiezen. Om jou een beetje jouw ervaring daar te beschrijven. Ik heb of Guus Meeuwis, Het is een nacht.
0: Ja.
2: Past denk ik ook wel in het plaatje daar.
0: Ja.
2: Of Cressip met I Would Stay.
0: Ja. Ja, ik zei het al aan het begin, ik wil eigenlijk langer blijven. Dus dan ga ik toch wel voor Cressip.
2: Ik vind het maar goed. Pieter, wij spreken je volgende week weer. En natuurlijk morgen een hele fijne vlucht terug.
1: Ja, hele fijne vlucht terug.
0: Dank jullie wel. Moet

0: Progressive, I Would Stay.
1: Mooi.
0: Ja, en dit was natuurlijk die andere die we in de optie hadden. Luister een klein stukje horen.
2: Hier in een wild vreemde stad. En heb net de nacht van mijn leven gehad.
0: Maar ja, we gaan eerst verder met... Ik heb nog anders, want morgen is natuurlijk de Apeldoorn Business Awards.
1: Oké. Okay.
0: Is van meegekregen?
1: Ik heb ervan gehoord. En ja. Ik heb ook meegekregen dat we konden stemmen.
0: Klopt.
1: Ja. Dat is alles wat ik heb meegekregen.
0: Nee, dus de Apeldoorn Business Award. Er worden bedrijven of partij uit Apeldoorn die... die worden dus uitgekozen worden. En dan heb je een soort wedstrijd. En dan... als je dan wint... Dan win je de prijs, weet ik alles wat.
1: Mm-hmm.
0: Maar in ieder geval, Edwin Apeldoorn doet dus daarmee. Ik weet niet of je nog kan stemmen. Zo ja, stem nog even op ons.
1: Ja.
0: Maatschappelijke organisaties vallen we onder, dacht ik.
1: Ja.
0: Dus doe dat nog even. Altijd leuk.
1: Zeker.
0: En morgen zijn ze dus ook live bij die uitreiking daarvan. Morgenavond.
1: Ja, dus dat is...
0: Voor mij in de avond.
1: Ja.
0: In plaats van in de wandelgangen is dat daar live. Dus mocht je nu
1: heel
0: woensdag luisteren en denk je, dat wil ik ook. Luister morgenavond op donderdag 7.
1: Mm-hmm.
0: In de tussentijd, Nathan Evans, Wellerman.

0: Nathan Evans met Wellerman. Je hebt 05M.
1: Is dit een remix? Of is het de originele?
0: Dit is, ja, het nummer zelf is natuurlijk al best wel oud. Ja. En dit is dus dan een remake op een nieuw nummer. Maar deze is een aantal jaren geleden was dit best wel een hit. Mm-hmm. Nathan Evans heeft daarna nog een keer een paar van die nummers gedaan. Maar echt hierboven uitgekomen is die niet.
1: Ja, want dus, volgens mij was dit ook een soort van musical. Want ik kende zeg maar de eerste vier zinnen van dat musical.
0: Zoiets heeft hij nog een keer gemaakt. Ja. Hij heeft wel een leuke stem, maar het is nooit echt van de grond gekomen bij hem. Nee. Dus dat is wel zonde. Mm-hmm. Wat ik al zei, voor ons zit het er bijna op. Ik heb nog één nummer voor je klaarstaan. Ja, en ik heb gezegd, ik ga echt met een rammer afsluiten.
1: En dat is?
0: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen.
1: Oké.
0: Ik vind dit, als ik een avond in de kroeg sta, dan vind ik het mooi dat er een opbouw is qua avond. Hier wat rustiger begint qua muziek, mooie nummers, goede nummers, oud, nieuw.
1: Ja.
0: Alles bij elkaar. En dat je dan gewoon eindigt met een gigantische knaller.
1: En dit is die knaller.
0: Dit is een van die knallers die heerlijk is om mee te eindigen. Ik zeg veel plezier bij de vereniging zometeen. Thanks voor het luisteren.
1: Wij zijn
0: er volgende week weer. En we gaan met Nobody Said It Was Easy van Evil Activities.
1: Top.
0: Hou je radio aan. Blijf lekker luisteren. Zet hem dus wel iets zachter als het te hard gaat voor je. Of, zoals ik hier ga doen in de studio, nog harder zetten. Tot volgende week.
1: Tot volgende week.
0: Later.

0: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 8 uur.
1: Ik ben Marcel de Groot, dit is het nieuws.
2: Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
0: Vanuit de grootste stad van Gelderland. Dit is de

0: luistert naar De Vereniging met Desmond Beyer.
1: Goedenavond. Inderdaad, Desmond Beyer hier bij De Vereniging op woensdag 14 oktober 2026. En dat betekent dat wij gasten in de studio hebben. Twee gasten zelfs vandaag. Roel, Otto, welkom.
2: Ja. Dank je.
1: Pas ook al geweest, hè? Een maandje geleden in dezezelfde studio.
2: Ja, maar voor een andere organisatie.
1: Precies,
2: ja.
1: Dus welkom terug. En Richard Lok, ook welkom.
3: Dankjewel.
1: Van Röntgen 055 is de naam nu officieel, hè, van de stichting.

0: sinds kort. Dus daar gaan we het over hebben deze avond, komend uur. We hebben ook muziek natuurlijk, door jullie zelf aangedragen. Met ook een verhaal erbij, soms heb ik gelezen in ieder geval, bij sommige nummers. Dus daar ga ik ook naar vragen,
1: ja, hoor.
0: Als
1: ja,
0: dat mag.
1: Een beetje geïnspireerd.
0: Ja, ja, ik las het. Ja, en waar jullie nu vanavond hiervoor gekomen zijn, is natuurlijk de stichting waar jullie voor staan. Dat is Röntgen 055. Misschien even beginnen met een stukje historie. Ik denk dat de meeste mensen natuurlijk de naam Röntgen wel kennen. Vooral hier in Apeldoorn, neem ik aan. Want het is natuurlijk een Apeldoorner. Ja. Tenminste, geboren.
1: Dat is een van de redenen waarom de stichting bestaat.
0: Want ja.
1: Heel weinig mensen weten dat en beseffen dat.
0: Ik dacht dat heel veel mensen dat juist wel wisten. Maar dat is dus niet zo?
1: De bekendheid daarover is minimaal.
0: Oké.
2: Okay. Ja. Weet je, het gekke is gewoon... Alice en ik waren in 2001 in Apeldoorn komen wonen.
0: Ja.
2: Maar pas in 2011 hoorde ik bij de Rotary dat Röntgen een Apeldoorner was. Want toen had Frits Breuker een verhaal over Röntgen.
0: Ja.
2: En toen dacht hij van, Apeldoorn, let op je erfenis. Dat is gewoon ontzettend goed te gebruiken.
0: Ja, ja.
2: En toen heeft het tot 2017 geduurd voordat Hans van der Water en Frits Breuker en ik bij elkaar kwamen.
0: Mm-hmm.
2: En zo zijn we toen begonnen met de vorige stichting, eerst werkgroep. En dat is daarna een stichting geworden. Maar juist ook omdat wij merkten dat te veel mensen in Apeldoorn niet eens wisten dat het een Apeldoorner is.
0: Oké, nee, dat was mij ook niet bekend eigenlijk. Misschien komt het ook omdat ik op de KWS heb gezeten aan de professor Röntgenstraat in Apeldoorn.
1: Ja,
0: en dan is het misschien uitgelegd op school vroeger bij ons in ieder geval. Maar niet iedereen is daar dus van op de hoogte.
2: Nee, maar je hebt hier ook de Archimedesstraat en volgens mij is Archimedes niet in Apeldoorn geweest.
0: Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo. Even voor de mensen die totaal niet weten, ik kan me niet voorstellen, maar mensen die niet weten wat de heer Röntgen heeft gedaan en wat Röntgen is. Kunnen jullie daar iets over vertellen?
1: Ja, zeker. Hij is een wereldberoemde wereldburger, wetenschapper. Mm-hmm. En de ontdekker van de röntgenstralen.
0: Ja.
1: Dus, maar daarnaast, wat misschien ook wel leuk is, het is toch wel een bijzondere persoonlijkheid. En zeker voor die tijd had hij hele moderne ideeën.
0: Mm-hmm.
1: De ontdekking van de röntgenstralen is natuurlijk, dat heeft een enorme impact gehad op de wetenschap en nog steeds. Het wordt in allerlei variaties, industrieën, wordt het nog steeds gebruikt en is het belangrijk. Hij is de eerste Nobelprijswinnaar. Dus de eerste Nobelprijs uitgereikt was aan Willem Conrad Röntgen.
2: Voor de natuurkunde.
1: Voor de natuurkunde, precies. Dat moet er wel bij gezegd worden.
0: In 1901 heb ik gelezen.
1: Ja. En daarnaast toch een bescheiden man.
0: Ja?
1: Ja, hij leefde voor de wetenschap.
0: Ja.
1: In die tijd was het vrij gebruikelijk dat als je zo'n ontdekking deed, dat je dat ging patenteren en er rijk van werd.
0: Ja.
1: Dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft het direct, alle kennis heeft hij verspreid en beschikbaar gemaakt voor iedereen.
0: Okay.
1: En niet zomaar, met echt de bedoeling, alleen op deze wijze kunnen we deze ontdekking, technologie verder ontwikkelen.
0: Ja.
1: Dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, zeker. Ja, dat gebeurt ook wel eens anders natuurlijk in de wereld.
1: Ja.
0: Vooral vandaag de dag.
2: Wat financiën betreft, het geld wat hij heeft gekregen met de Nobelprijs destijds,
0: mm-hmm.
2: heeft hij gedoneerd aan de Universiteit van München. Okay. Maar dat was ongeveer een derde van zijn hele kapitaal. Dus wat dat betreft, gewoon geen kleine jongen wat dat betreft.
0: Nee.
2: Hij had
0: gewoon passie voor zijn werk.
2: Maar ook voor de mensheid.
0: Ja.
1: Ja.
2: En dat is denk ik gewoon wel heel belangrijk.
0: Ja.
2: En wat ik ook heel belangrijk vind is dat hij die ontdekking niet gedaan heeft doordat hij op een zaterdagmiddag Eureka dacht. Maar hij heeft zich 7 weken opgesloten achter elkaar gewoon om uit te zoeken van wat is hier aan de hand. Hij had ontdekt dat de lichtplaten een afbeelding gaven.
0: Ja.
2: Terwijl alles was afgedekt van rara, hoe kan dit? En dat is die systematisch gaan uitzoeken. En zo is die dan tot ontdekking gekomen waar het vandaan kwam.
0: Okay.
2: Nou, dat doorzettingsvermogen is ook iets waarvan we denken van nou, dat past bij jongeren om ze te stimuleren om iets goeds te doen.
0: Ja, want dat is eigenlijk het doel van jullie stichting, hè? Om jongeren, vooral jongeren, maar ook mensen in
1: zeker.
0: Het algemeen
1: ja.
0: bewust te maken van dit eigenlijk wel fenomeen.
1: Ja, nou ja, het mooie daarvan, van het verhaal, is Röntgen was nooit een uitblinker als student. Sterker nog, de Universiteit van Utrecht heeft hem niet toegelaten. Mm-hmm. Om wat voor reden dan ook. Maar wat het aantoont is, je hoeft niet super intelligent te zijn als je maar nieuwsgierig bent en die inderdaad die doorzettingsvermogen hebt. En ik vind dat een mooi verhaal, ook voor jonge mensen.
0: Ja. Nou, ja, zeker.
2: Aansluitend, hij was van de school in Utrecht gestuurd omdat hij een medeleerling die een karikatuur had gemaakt van een docent niet wilde verraden. Mm. Toen hadden ze hem gepakt. Mm-hmm. En gewoon dan zei je voor een doodlopende weg. Zo heeft hij het niet ervaren. Hij heeft gehoord van een andere mogelijkheid om dan in Zürich een opleiding te gaan doen.
0: Mm-hmm.
2: Nou ja, gaat het niet via linksom, dan probeer je het rechtsom. En ook dat vind ik een kwaliteit die we mogen stimuleren. Ja. Van je hoeft niet altijd te denken van mijn leven moet in een rechte weg van A naar B gaan.
0: Ja. Ja, de meeste mensen denken dat natuurlijk wel. Of die hopen dat hun planning helemaal uitkomt. Maar onderweg kom je natuurlijk allerlei uitdagingen tegen.
1: Precies.
2: En die is hij niet uit de weg gegaan.
0: De moraal van het verhaal is vooral doorgaan.
2: Wat ik dan gewoon wel grappig vind. Hij is daarna gevraagd als opvolger van Buys Ballot.
0: Oh ja.
2: Maar hij was inmiddels getrouwd met een vrouw uit Zwitserland. En ik kan me voorstellen dat zij met Duits als haar moederstaal of vaderstaal het leuker vond om dan in een Duitsstalig gebied te blijven.
0: Ja.
2: Had Utrecht hem niet weggestuurd naar Zürich, dan was het echt een helemaal Nederlandse Nobelprijswinnaar geworden.
0: Ja.
2: Stom, hè?
0: Ja, want is hij dan Zwitser geworden?
2: Hij is Duits geworden, omdat hij in Duitsland aan de universiteit les ging geven.
0: Ja, okay.
2: Maar daarvoor was het nodig dat hij de Duitse nationaliteit ging krijgen.
0: Oh, okay.
2: Ja.
0: Maar goed, in ons oog is het gewoon een Nederlandse Apeldoorner, zeg maar.
1: Precies, opgegroeid in Apeldoorn, gevormd in Apeldoorn.
0: Ja.
1: En daar mogen we trots op zijn.
0: Ja.
2: Kijk, hij is geboren in Remscheid, in Lennep, in Duitsland.
0: Oh, okay.
2: Dat is 200 kilometer hier vandaan. Maar op zijn derde waren zijn ouders naar Apeldoorn verhuisd.
0: Ja.
2: En dat betekent dat hij zijn bewuste jeugd hier meegemaakt.
0: Apeldoorn.
2: En in Zürich werd hij ook gewoon de heer Apeldoorner genoemd.
0: Okay.
2: En zo heeft hij zich ook laten noemen. En met zijn ouders sprak hij altijd Nederlands nog. Dus dat Nederlandse zit er gewoon echt heel dicht in.
0: Ja. Nou, daar mogen we trots op zijn.
1: Ja.
0: Zullen we een stukje muziek gaan luisteren? Ik heb een lijstje doorgekregen van via jullie eigenlijk. Daar staat van alles tussen. Van wat moderner naar wat meer klassieker naar Coldplay, David Bowie, Kraftwerk zie ik voorbij komen. En ook wat instrumentale delen. Ik weet niet, kijk even Robin de technicus aan. Beginnen we gewoon met de eerste? Ja, we gaan met de eerste beginnen. Kraftwerk hoor ik nu.
1: Kijk.
0: Daar was ook volgens mij nog een kleine toelichting bij van
1: Precies. Ja, Kraftwerk. Die hebben een prachtig nummer in 1975 opgenomen. Mm-hmm. Radioactivity. Het is weliswaar geen röntgenstralen. Maar gaat wel over stralen.
0: Mm-hmm.
1: En ik dacht, ik moest eraan denken. Want het nummer, de originele nummer, zijn verschillende versies, maar de originele nummer, dat gaat echt wel over een kinderlijke verwondering van dit onzichtbaar fenomeen.
0: Oh ja.
1: En Kraftwerk zelf als muzikanten, als band, die zijn natuurlijk ook enorm invloedrijk geweest. En innovatief en invloedrijk.
0: Ja.
1: En die hebben een beetje een rolmodel geweest voor de elektronische muziek in de jaren 80, 90.
0: Ja.
1: Dus vandaar
0: Kraftwerk. Wordt door veel DJ's als voorbeeld gezien, hè? In de dance of techno of welke stijl dan ook.
1: Ja.
0: Nou, laten we gaan luisteren.
1: Nou, leuk dat jullie dat doen.
0: Ja.

0: Kraftwerk, wat een mooi nummer, hè? Radioactivity. Uit welk jaar?
1: Ja, origineel is 75.
0: 75.
1: Ja, en daarna hebben ze nog een nieuwere versie gemaakt, maar dat met een nieuwe tekst. En dat was veel meer tegen Radioactivity.
0: Oh, ja.
1: En dat was na een aantal ongelukken met kerncentrales. Toen waren ze nogal fel tegen. Dus,
0: ja.
1: Maar deze eerste versie, dat was de verwondering.
0: Ja, ja. Nou, dan waren ze een tijd ver vooruit, denk ik. Qua sound.
1: Ja. Ja, oh, absoluut.
0: Neem ik aan, ja. Mooi. Nou, er komt nog veel meer mooie muziek aan, maar dat gaan we straks naar luisteren. We gaan eerst natuurlijk verder praten over jullie stichting. Stichting Röntgen 055. Er is heel veel over te vertellen natuurlijk. Over de persoon zelf, de ontwikkelingen die heeft voortgebracht. De baanbrekende technieken eigenlijk. Die denk ik iedereen wel kent. Maar we gaan het ook eventjes over jullie stichting zelf hebben. Want er zijn een paar dingen natuurlijk wel gebeurd, hè, de afgelopen tijd. Jullie hebben een soort, een soort doorstart gemaakt met de stichting. Want hij bestond natuurlijk al nu in iets andere vorm. Maar nu dus ook met nieuwe bestuursleden.
1: Ja.
0: Kun je daar iets over vertellen?
2: Ja, de stichting Röntgen Apeldoorn, dus de oude, die heeft heel veel dingen gedaan. Heel veel dingen voor elkaar gekregen. Gewoon, alleen er zaten drie mensen in het bestuur. En Richard en ik waren gewoon in werkgroepen.
0: Ja.
2: En twee van de drie bestuursleden hadden op een gegeven moment besloten om de stichting op te heffen.
0: Ja.
2: Richard en ik hebben nog gevraagd van, joh, kunnen wij gewoon niet de stichting doorzetten?
0: Mm-hmm.
2: Maar dat wilden ze per se niet. En net als Röntgen zelf, hij mocht niet studeren in Utrecht, ging naar Zürich. Nou, wij mochten niet doorgaan met de stichting zoals die was.
0: Ja.
2: Dus gaan we iets nieuws doen.
0: Ja, ja. Waarom niet?
2: Dus in die zin doen wij helemaal gewoon zoals Röntgen het ook deed.
0: Ja, precies. Eigenlijk wel mooi inderdaad, ja.
2: En op zich wel grappig. En dan zit je te denken van, twee enthousiastelingen is natuurlijk leuk, maar dat is niet genoeg. Je hebt echt een brede draagvlak nodig.
0: Ja.
2: En via allerlei contacten zijn we nu met 6 bestuursleden. Een oud huisarts zit erbij. Ik voel me niet vrij om de namen door te geven, maar dat komt wel op een gegeven moment. Een oud huisarts, een makelaar die ook historica is.
0: Mm-hmm.
2: Gewoon grappig om ook haar belangstelling daarvoor te weten.
0: Ja.
2: Iemand die heel veel bij het Gelder werkt met röntgenstralen, met CT-scans en dergelijke. Dus ook een heerlijk enthousiast iemand die ook heel veel jeugd probeert te bereiken. En een meneer die zijn hele werkzame leven voor TNO heeft gewerkt.
0: Okay.
2: Als röntgenonderzoeker.
0: Ja.
2: Gewoon mensen kom je dan per ongeluk tegen. Nou ja, Richard, zeg maar wat jouw werk.
1: Ja, wat doe ik in de stichting? Nou, ik heb samen met Roel bij de oude stichting een initiatief opgepakt, de Röntgen Award.
0: Mm-hmm.
1: En daar hebben we ook een pilot mee gedaan. En het idee van de Röntgen Award is mensen een stukje erkenning geven. Studenten, leerlingen erkenning geven. Ze zijn bezig met projecten. Mm-hmm. Nou, als zo'n project uitzonderlijke kwaliteit heeft, kwalificaties, dan komen ze in aanmerking voor een Röntgen Award.
0: Okay.
1: En dat wordt echt beoordeeld door een jury, wordt dat op een aantal criteria. En ja, dat is een stuk erkenning, motivatie moet dat ook zijn. En we hebben dat bij het ROC Aventus hebben we een pilot gedaan toen in 2003. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En daarna is gewoon door tijdsgebrek is dat eigenlijk gestopt. Maar mensen kwamen steeds weer bij mij en Roel terug van, jongens, dat was zo leuk.
0: Ja.
1: Vanuit alle hoeken kwamen toch die reacties. Het was zo leuk, gaan jullie daar nog iets mee doen?
0: Ja.
1: En dat was denk ik ook een van de redenen waarom wij hebben gezegd, en onze motivatie van, wij gaan gewoon door met die stichting, met Röntgen 055. En we hebben nu als speerpunt om die Röntgen Award, om dat echt onderdeel te maken van het Apeldoornse onderwijspakket.
0: Ja, zeg maar. Hoe mooi zou het zijn als dat elk jaar.
1: En dat is niet makkelijk. Maar ook vanuit het onderwijs zijn er ook wel een aantal mensen heel enthousiast. Maar wat het met die studenten deed, dat was eigenlijk wel het allermooiste.
0: Ja?
1: Ja, ja, zij waren, ja, een aantal hadden een project aangemeld. En daar kregen een aantal ook dus die erkenning met een Röntgen Award. Er zat ook een geldprijs aan.
0: Oh ja.
1: Niet schokkend veel, maar ja, het, ja, de reacties van die studenten.
0: Gewoon, je zag waardering gewoon, en erkenning.
1: Ja, en van de docent hebben we ook gehoord. Ja, het was ook een extra stimulans,
0: ja,
1: voor die studenten. Om gewoon dat extra zetje te geven.
0: Ja, ja. En waren dat dan technische projecten of allerlei soorten?
1: Ja, dit was dan moet ik het goed zeggen welke afdeling het was. Wel iets met techniek. Nou, dat weet ik eigenlijk niet meer.
0: Nou ja,
1: maar wat ik het mooiste vond, er wordt wel gezegd tegenwoordig dat de leerlingen, studenten, die hebben geen concentratievermogen meer. Die kunnen hooguit 3 minuten naar een verhaaltje luisteren.
0: Ja.
1: Toen wij dat introduceerden bij die groep, toen was Frits Breuker, röntgenoloog. En hij is een, op dat moment was hij al in de 80. Kwam daar en hij ging een lezing geven over röntgen. Staat een oudere heer met een professor uitstraling.
0: Ja.
1: En die begint te vertellen. En die heeft daar een uur lang heeft hij een verhaal verteld over röntgen en röntgenstralen en dergelijke. En die groep studenten, dat viel me op, die hebben een uur lang aan zijn lip gehangen.
0: Ja.
1: En dat vond ik zo mooi. Dan denk ik, ja, kom op, we zeggen wel steeds van de studenten, de leerlingen en ze kunnen zich niet meer concentreren en ze hebben interesse voor zo.
0: Ja, ja.
1: Is niet waar.
0: Nee.
1: Maar breng het verhaal wel op de juiste manier. Dat was voor mij de les.
0: Mooi.
2: Ja, ik vond het nog wel heel bijzonder. Gewoon één meisje had nog zo'n Röntgen Award gekregen.
0: Mm-hmm.
2: Maar bij de uitreiking daarvan was ze al zo verzwakt door kanker. En later kreeg nog van een docent te horen dat ze nog tegen de moeder had gezegd, dus mijn leven is niet voor niks geweest. Weet je, dan denk ik van, oh joh, gewoon, ze is ook vrij.
0: Wat voor impact dat
2: ja, ze is vrij gauw daar overleden ook. Maar gewoon dan denk je van, ja, we willen mensen stimuleren om, ja, als je geluk hebt die 80 jaar iets moois te doen met wat we kunnen doen. Gewoon, ik ben zelf geen techneut. Dus voor mij staat het wat verder weg. Maar je kunt iets heel moois doen met techniek. Gewoon radio-uitzendingen maken kan. Maar je kunt van alles mee doen.
0: Ja.
2: Probeer het ook op een goede manier te gebruiken. En dan ook onbaatzuchtig. Dat vind ik wel heel belangrijk bij Röntgen ook geweest. Dat die het ging hem niet om mezelf. Volgens mij had ik dat misschien vorige keer al verteld, maar we make our life by what we get. We make our living by what we give. Dat is gewoon zo'n onderstroom van waar het eigenlijk om gaat.
0: Ja,
2: we willen met elkaar.
0: Waar het om zou moeten gaan.
2: Waarvan je hoopt dat heel veel mensen dat ook willen oppakken.
0: Ja,
2: met elkaar kunnen we deze wereld mooier maken.
0: Ja, en van die jonge lui die zeg maar die awards winnen of studenten.
1: Ja.
0: Dus is het toch een soort van erkenning en waardering. Maar ook, ik heb nu iets gemaakt. Dat komt wel in de geschiedenisboeken te staan.
1: Ja.
0: Mijn naam komt ergens te staan.
1: Absoluut,
0: met een award. Ik heb dit gedaan.
1: Ja, dat,
0: dus ik was hier.
1: Ja.
0: En ik heb wat bijgedragen.
1: We hebben nu een hele mooie website voor die Röntgen Award. Als mensen ernaar willen kijken, het is inmiddels live. Is www.röntgen-award.nl.
0: Ja.
1: Een aansprekende website waar eigenlijk vanaf nu studenten hun project kunnen aanmelden.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook wat we willen. Dat het initiatief van die studenten komen. Dat het niet alleen maar van bovenaf. Tuurlijk, dat is ook mooi als het gepropageerd wordt door de school zelf.
0: Mm-hmm.
1: Maar
0: want zijn er vooral ook weer contacten opgestart met scholen om dit weer onder de aandacht te brengen?
1: Ja,
0: mooi.
1: Dus, maar we willen het goed doen. We doen het liever wat langzamer, maar we willen het echt.

0: goed doen nu. Die pilot heeft ons heel veel geleerd.
1: Ja.
0: En die kennis gebruiken we nu.
1: En nu is dan de focus waarschijnlijk even Apeldoorn, neem ik aan.
0: Ja.
1: Maar ik kan me voorstellen, als dit loopt een aantal jaren, dat je dus ook wel wat breder wil kijken. Misschien ooit wel landelijk.
0: Dat de Runderen Award gewoon een begrip wordt. Ja, maar het is nu even inderdaad Apeldoorn. Ook met de connectie Runderen-Apeldoorn.
1: Ja, ja.
0: En dus, maar inderdaad, we dromen ook wel eens over
1: groter. Ja, maar dat is ook goed. Ja.
2: Op zich is het wel grappig. We zijn als bestuur met ons zessen dus naar het Röntgenmuseum in Remscheid geweest. Waar hij geboren was.
1: Ja.
2: En dat is een museum, volgens mij zo groot als Kodak Museum gedeelte.
1: Okay.
2: Helemaal met waar röntgenstralen voor gebruikt worden. Want het is niet alleen in de medische wereld, dat kennen we natuurlijk. Maar het wordt ook gebruikt bij de wetenschap, bij kunst, bij de techniek.
1: Bij de douane.
2: Bij de douane.
0: Ruimtevaart.
1: Ruimtevaart.
0: Ja, defensie. Ja.
2: Gewoon, er zijn zoveel dingen door mogelijk geworden. We hebben in Apeldoorn bij het CODA het röntgenpaviljoen.
1: Mm-hmm.
2: Dat is volgens mij iets van 10 vierkante, misschien 20 vierkante meter of zo.
1: Mm-hmm.
2: Vergeleken met het röntgenmuseum in Duitsland is dat natuurlijk een schijntje.
1: Ja.
2: En er is gewoon zoveel meer. En wil je jongeren ook stimuleren om daar wat meer mee te gaan doen, dan mag je daar wat meer aandacht aan geven.
1: Ja. Het is natuurlijk de ultieme inspiratiebron. Ja. Of kan het zijn voor jongelui.
0: Het leuke is dat de museumdirecteur in Remscheid, we werden daar met een echt prachtig ontvangen. Ze hebben ons een hele dag eigenlijk geëntertained, kunnen we wel zeggen. Ja. Maar wat ik ook mooi vond, is de wil om ook samen te werken. Het gaat zover dat ze zijn, want ze hebben daar allerlei lespakketten. Ze hebben onderzoeksdingen voor de jeugd waar ze onderzoekjes kunnen doen. Als jullie dingen nodig hebben, zeg het. We gaan het met alle liefde. Kunnen jullie gebruik maken van wat wij hier hebben?
1: Dat is mooi.
0: Nou, dat vond ik fantastisch.
1: Ja. Ja. En daar gaan jullie ook gebruik van maken dan, neem ik aan.
0: Ja, zeker.
2: Ja. Ja. Maar dat past ook helemaal in het gunnen met elkaar. Ja. En
1: Ja, het is mooi natuurlijk dat het in Apeldoorn, dat hij hier heeft gewoond en is opgegroeid. Maar,
0: ze waren in Remscheid bijna trotser op het Apeldoorns verleden dan wij hier in Apeldoorn.
1: Maar wel mooi dat daar dus wel echt de erkenning wordt gegeven.
0: Ja, zeker. Ja.
1: En het wordt benoemd.
0: Ja, absoluut.
2: Ja. En het samen doen is inderdaad een heel belangrijk punt.
1: Ja.
2: En, weet je, ik vind het trouwens ook leuk, gewoon degene die de website heeft gebouwd. Ik weet niet of we een naam mogen noemen. Het is gewoon zo leuk dat degene die dat gedaan heeft ook heel enthousiast ermee begonnen is. Die heeft hem zelf opgezet met de informatie die wij een beetje hebben aangedragen.
1: Ja.
2: Maar het is gewoon, innovatie zit in ons DNA. Dat is de kopregel. Nou, daar gaat het in wezen om. Gewoon dat we niet bang zijn voor dingen. En gewoon dingen als uitdaging kunnen zien in plaats van als bedreiging.
1: Ja, en nieuwsgierig blijven.
2: Ja, bij de oude website had ik als regel ook een keer bedacht. Let curiosity be your compass and creativity your companion.
1: Ja.
2: Laat creativiteit je kompas zijn en curiosity laat nieuwsgierigheid je kompas zijn en creativiteit je reisgenoot.
1: Ja.
2: Daar gaat het in wezen om. Het leven is te mooi om niet ontzettend te genieten van wat je op onderweg tegen kunt komen.
1: Ja, mooi gezegd. Mooi gezegd. Ik krijg wel eens feedback van Hieke. En die zegt dan meestal, je hebt te lang gepraat, want er moet ook muziek gedraaid worden, anders raken mensen af. Dus we gaan gauw naar de muziek, stel ik voor. Gaan we zo verder kletsen. Ik neem aan David Bowie met Heroes. Robin? Ja. We gaan luisteren naar David Bowie.

0: Oké. Ja, ik was even in gesprek met Robin, maar we zijn weer live in de uitzending, begrijp ik. Dus ik ga zo verder kletsen met jou, Robin. En we gaan natuurlijk hier in de studio verder met Roel en met Richard spreken over Röntgen 055. De stichting waar jullie je heel hard voor inzetten. We hebben al een paar zeg maar topics besproken. Van een stukje historie naar connecties met het museum wat in Duitsland staat. Speciaal voor hem goede contacten mee zijn, heb ik begrepen. Maar toch weer eventjes terug naar Nederland, naar Apeldoorn. Jullie zitten natuurlijk met een aantal mensen in een bestuur. Net al eventjes benoemd, hè, 6 personen. En er is behoefte aan uitbreiding.
1: Ja, absoluut.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Gewoon, gewoon concreet zou het fijn zijn als iemand als penningmeester zou willen meedoen.
0: Oh ja.
1: Gewoon, je kunt niet alles doen in het bestuur. En een penningmeester is toch wel heel erg fijn.
0: Ja.
1: Dus dat is een concrete oproep. Als iemand zegt van nou, vertel me meer over de stichting en dan wil ik wel meedenken of ik penningmeester kan worden. Mm-hmm. Stuur een mailtje naar mail@röntgen055.nl.
0: Ja.
2: Ja, en kijk, wat ook weer de connectie met de Röntgen Award. We willen een mooie jury samenstellen. Mm-hmm. Dus mensen die dat aanspreken, ondernemers of in het onderwijs of noem maar op, meld je aan. Want we willen daar gewoon een leuke brede jury voor aanstellen. Maar daarnaast onderdeel van als je je aanmeldt, dan je krijgt ook een stukje begeleiding, de student. Oftewel, we willen een connectie maken tussen de student, leerling en iemand uit misschien het vakgebied waar hij mee bezig is, of een onderneming die daar op dat vakgebied mee te maken heeft. Ja. Gewoon voor een stukje coaching en dergelijke. En mensen die zich daarvoor geroepen voelen, ja, daar willen we ook heel graag mee in contact komen. Ja, dat we een soort van pool hebben, een namenlijst. Mm-hmm. En als laatste natuurlijk, ook met de Röntgen Award. Ik denk dat het heel interessant is voor ondernemers, ondernemingen, om op die manier op een prettige wijze in contact te komen met leerlingen, studenten. Ook voor de toekomst.
0: Ja.
2: Om je als bedrijf te kunnen profileren bij toch wel een hele belangrijke beroepsgroep.
0: Ja, jeugd heeft de toekomst. Dus daar moet je beginnen, denk ik.
2: Ja, ja. Precies. Ja, ja. En van daaruit, kijk, er moet ook een geldstroom in de stichting komen.
0: Ja.
2: Dus we zijn nu bezig met mogelijkheden van sponsoring en dergelijke. Mm-hmm. En ook zo je naam te verbinden aan dit hele initiatief.
0: Aan de stichting, ja.
2: Dus ook daar staan we open voor.
0: Ja, nog één keer een mailadres.
1: mail@röntgen055.nl.
0: Nou, de oproep dus bij deze aan iedereen die interesse heeft of daar meer over wil weten over de punten die je net benoemde. Stuur vooral een mail en dan wordt contact gelegd met een van jullie.
1: En waarschijnlijk dat ze ook via RTV Apeldoorn ook wel contact opnemen. En dan kunnen jullie het doorsturen. Gewoon,
0: zeker.
1: We zijn er voor elkaar om elkaar te helpen.
0: Zeker, dat is de bedoeling uiteraard. Ook van dit natuurlijk. Ja. Mooi.
1: Ik vond het nog leuk om even aan te vullen. We hebben niet zo heel erg veel wat herinnert aan Röntgen in Apeldoorn. Mm-hmm. Maar het huis wat zijn ouders hebben laten bouwen, dat staat nog. De meeste mensen kennen dat waarschijnlijk de oudere mensen als het Röntgencafé.
0: Ja, ja.
1: Bij dat Röntgencafé heeft een buste gestaan die door een stichting in, volgens mij, 1995 was neergezet. Toen het 100 jaar daarvoor was dat dus de röntgenstralen ontdekt waren.
0: Ja.
1: Maar de gemeente Apeldoorn heeft op een gegeven moment dat beeld weggehaald. Er was nergens meer te vinden. En toen heeft Rick Keizer het beeld weer opgespoord. Bleek het ergens in een depot, ergens in Zuid-Holland te staan. En door zijn inspanning is het weer naar Apeldoorn gekomen. Maar waar is het terechtgekomen? Niet pontificaal in Apeldoorn. Het is relatief.

0: is het... Nou, ja... Het kan beter onderhouden zijn. Het grappige is, de eerste steen die Röntgen daar zelf nog gelegd heeft... Willem Röntgen, die is er nog, maar ver weg. En je moet weten te vinden waar die staat.
1: Goed verstopt.
0: Ja, het is goed verstopt.
2: Ja. En het is ook, we moeten niet alleen maar negatief... Want er gebeuren ook wel hele mooie dingen. Er zijn in het verleden... Kijk, de stichting Röntgen Apeldoorn heeft echt wel wat bereikt... Er staat een prachtig paviljoen in Coda op de eerste verdieping. Ja. Ik zou iedereen oproepen, ga erheen, want het is echt heel mooi. Mm-hmm. En leuk, en zeker ook voor kinderen is het heel leuk. Daarnaast is het Röntgen... We hebben het verhaal van Apeldoorn. Ik weet niet wie daar eigenaar van is. Is dat de erfgoedpad?
0: Stefan Rutten, volgens mij.
2: Nou ja, daar heeft Röntgen toch ook wel zijn plaats gekregen. Ja. Dus het is niet zo dat Röntgen in de vergetelheid raakt bij Apeldoorn. En er zijn echt wel mooie dingen gebeurd. Ja, ja. Ook bij Coda, dus dat moet wel benoemd worden.
0: Bij het huis waar hij gewoond heeft, is ook die plaveiselsteen neergelegd. Dat is ook een initiatief geweest van de vorige stichting. Ja. Ja. Dus er is aandacht voor geweest, absoluut. Maar die aandacht is niet... Wil je de jongere generatie ook bereiken? Ja, dus dan moet je gewoon doorgaan. Ja. Dan kun je wel zeggen van, precies. Nou, voor ons is het doel bereikt. Mm-hmm. Nou, voor jongere generaties, die bereik je niet als het niet doorgaat.
1: Nee. Nee, maar dan is deze aandacht en de voortzetting van wat jullie nu doen, denk ik, hard nodig.
2: Ja.
1: En heel gewenst.
2: Ja.
1: Dus dat is...
2: En dat blijven we... voortzetten.
0: Ja.
2: Ja, de oude Stichting Röntgen die is eigenlijk opgericht ter ere van 125 jaar
0: Röntgenstraal.
2: Ontdekking van de Röntgenstraal.
1: Oh, ja.
2: En dat wilden ze toen een congres of een seminarcongres organiseren. Mm-hmm. Groots in Orpheus, maar kwam corona.
1: Oh, ja.
2: Maar het is er wel gekomen, weliswaar een jaar later. En ik ben er toen bij geweest. En er waren allemaal mensen die iets met röntgenstralen deden. Uit de kunst, uit de wetenschap, uit de logistiek. En die vertelden hun verhaal. Met wat ze met röntgen doen. Nou,
1: het was zo bizar interessant
2: eigenlijk.
1: Ja.
2: Ja.
1: Mooi. Nou ja, dat zou eigenlijk dan... Nou, niet elk jaar misschien, maar misschien om de vijf jaar of om de zoveel jaar terug moeten keren. Om daar gewoon aandacht voor te houden.
2: Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Kijk, als Apeldoorn zichzelf wil profileren... kan Apeldoorn zich niet alleen als natuurhoofdstad profileren... maar ook als een innovatiehoofdstad. Het grappige is, Röntgen hield zelf ook heel veel van de natuur. En van fotografie. Dus gewoon, ook in dat opzicht aanrader.
1: Ja, nou ja, er zijn heel veel redenen, denk ik... om meer aandacht aan te kunnen besteden... Dus nogmaals dan de oproep, denk ik ook misschien aan de gemeente in het algemeen, aan bedrijven natuurlijk en aan mensen die hier interesse in hebben om zich te melden.
0: Ja.
1: En misschien de aankondiging dat jullie anders binnenkort wel aankloppen ergens om het erover te hebben.
2: Er is nog iets waar we zeer geïnteresseerd in zijn en heel moeilijk omdat wij zo graag een overzicht willen hebben van in de regio van alle bedrijven of mensen die werken met röntgen. Om dat overzicht. We hebben bijvoorbeeld, ik ben even de naam kwijt... de zaadveredelingsbedrijf bij Buslo.
1: Mm-hmm.
2: Prachtig groot internationaal bedrijf. Ik hoorde laatst, zij gebruiken röntgenstralen... om een kwaliteitstoets op de zaden uit te voeren. Nou, dat willen we graag weten. Daar willen we ook wat mee. Dat soort
1: mooi zijn om daar een soort archief van te maken. Ja, of een overzicht inderdaad.
2: Ja. Ja.
1: Wat je kunt presenteren ergens of online. Of...
2: Ja, precies. Dus als mensen daar iets van weten, vertel het ons. Nogmaals, mail at...
0: röntgen055.nl.
2: Ja.
0: En ze kunnen ook kijken op de website van röntgen-award.nl. Daar zit ook een mail.
1: Daar staat ook
0: daar staat ook een reactiemogelijkheid bij.
1: Oké. Okay.
2: Ja.
0: Dus, en anders kunnen we gewoon altijd nog onze eigen mailadres noemen.
1: Ja, dat mag ook. Dat gaan we zo aan het einde doen. We gaan toch even naar een stukje muziek luisteren. Want dan hebben we een aantal nummers voor jullie toch nog kunnen draaien. Ik kijk even Robin aan. Even kijken. Staat hij op mijn lijstje? Ik heb hem niet. Oh, je hebt laten we gaan luisteren naar het nummer wat Robin nu gaat instarten.

0: Ja, we zijn weer live mannen. Ja, we zaten even te discussiëren hoe we het uur gaan afsluiten. Want we hebben een paar mooie nummers toch nog wel staan. Met één met wel een bijzonder verhaal erachter. Maar goed, daar gaan we het zo even over hebben. Een van de nummers die we nog hebben staan is Coldplay met The Scientist. Daar gaan we nu naar luisteren op de achtergrond. En ondertussen praten wij gewoon door.
1: Ja.
0: Dus dat is geen foutje, maar de bedoeling.
1: Maar misschien dat Richard kan vertellen waarom je dat nummer gekozen hebt.
2: Ja, die lag wel heel erg voor de hand, hè? The Scientist.
0: Inderdaad. Ja. Ik vind het zelf een heel mooi nummer, want ook de clip die erbij zit is apart, vind ik. Maar goed, dan vertel verder, Richard.
2: Ja, nee, de clip heb ik niet voor ogen.
0: Nee?
2: Wat heb jij in de clip gezien?
0: De clip is, het begint met het einde, dus hij spoelt terug, de film, zeg maar.
2: Ja.
0: En het begint dus met dat de zanger van Coldplay op de grond ligt in het gras. En dan loopt hij, of dan staat hij op, loopt hij terug naar de auto. En dan blijkt dat hij net een ongeluk heeft gehad. Dus hij stapt weer in de auto.
2: Okay, ja.
0: En zijn vriendin die is blijkbaar door de vooruit gevlogen. Die komt ook weer terug in de auto. En die auto gaat dan weer terug de bult op en weer de weg op.
2: Back to the future.
0: Terug naar, ja, hoe het ooit begon. Ja. Maar
2: maar Scientist is op de lijst gekomen puur om de naamgeving. En het nummer zelf gaat over iets heel anders. Volgens mij liefdesrelaties en zo. Maar het kon niet missen. De Scientist, de wetenschapper.
0: Ja.
1: Over liefde gesproken. Röntgen en zijn vrouw konden zelf geen kinderen krijgen.
0: Okay.
1: Maar ze hebben wel de dochter van haar broer geadopteerd. Dat vind ik ook gewoon iets mooi menselijks. En ik moet zeggen, ik vind het ook leuk om door te geven dat ze hier in Apeldoorn in de voorganger van de grote kerk getrouwd zijn. Zie je wel, zo zijn er nog een aantal dingen die nog niet bekend waren.
0: Ja, ja.
1: En Anderberthe heeft een paar maanden voor het huwelijk nog Nederlandse kookles gekregen van de ouders van Röntgen.
0: Ja. Wat grappig. Ja, en zo is de cirkel toch weer redelijk rond.

0: Ja, ja.
1: Met de verschillende locaties.
0: Ik vind het nog wel leuk om over het laatste nummer, dat was Only Visiting This Planet van Larry Norman. Ook die titel is natuurlijk gewoon heel helder. Gewoon, we zijn hier slechts op bezoek. Gewoon als bewust christen weet ik waar ik naartoe ga. En dat, ik hoop dat iedereen dat mag weten. Maar wat doen we met die 80 jaar op aarde?
2: Als we geluk hebben.
0: Als we geluk hebben, ja. Het is, gewoon wel belangrijk.
1: Ja, dat denk ik ook. Ja, en je had nog een toevoeging volgens mij. Hè? We kunnen niet alles weten.
0: Nee, klopt.
1: Had je erbij gezet.
0: Ja.
2: Maar blijf dat willen we wel graag, hè? Ja, blijf nieuwsgierig.
0: Weet je, dat is het grappige. Ja. Gewoon die röntgenstralen, die waren al op aarde. Alleen, we hadden ze nog niet ontdekt.
1: Ik vind dus wat is er dan nog meer? Wat we juist niet zien, niet horen, niet kunnen voelen, maar het is er wel.
0: Ik vind het zo grappig, gewoon leeuwen en tijgers die lopen gewoon de kopermijnen zomaar voorbij, die hebben er niks aan. Maar wij als mensen denken van vrek, daar kan je wat mee.
1: Ja, apart hè, hoe de wereld dan in elkaar zit. Je leeft toch vaak met oogkleppen op. Je ziet daarbuiten soms ook niet wat er nog meer te doen is of te zien is of hoe de wereld werkt.
0: Ik denk dat het gewoon heel mooi is hoe, als je nieuwsgierig wil blijven van wat is het? Mooi wat er te zien is.
1: Het is een mooie wereld. Laten we daarvan genieten. Even kijken. 125 jaar Nobelprijs. Hebben we het daar al over gehad?
0: Denk het wel.
1: Ja. Heel kort even.
0: Dit jaar is het 125 jaar geleden dat de eerste Nobelprijzen zijn uitgereikt. In 1901. Eén daarvan is naar Jacobus van 't Hof. En dat was een echte Nederlander. Ja. Maar die is wel in Berlijn gestorven.
1: Ja.
0: En de andere was dat was voor chemie, voor natuurkunde is die aan Röntgen gegeven. Ja. En dat is op zich wel leuk als haakje dat we daar ook nog deze tijd aandacht aan kunnen geven. Want we proberen toch in te spelen op de actualiteit. En zo'n haakje is een hulp daarin.
3: En misschien ook wel waardevol om te vermelden dat we hebben ook een hele mooie samenwerking met het Apeldoorns Business Collectief.
1: Ja?
3: Dat is een ondernemersnetwerk. Vooral in het leven geroepen om onderling lokaal elkaar werk
1: te helpen.
3: En te helpen. En daar hebben we een hele mooie samenwerking mee. Ze helpen ons ook enorm met het Röntgen Award om dat verder onder de aandacht te brengen. Dus dat soort samenwerking is wel heel belangrijk.
1: Ja,
3: is heel
1: maar leuk. Die heb je ook nodig, denk ik, om elkaar te helpen en elkaar te vinden.
3: Ja. Ja.
1: Soms weet je niet eens van de buurman waar die mee bezig is. En wat je voor elkaar kan betekenen. Ja. Dus heel goed.
3: Ja.
1: Ja. En Roel, je had het ook nog over 19 november.
0: Ja, dan is in Galerie Apeldoorn een avond met Arie van der Riet. Mm-hmm. Arie van der Riet maakt scènes met röntgenapparatuur. Dus hij heeft dan een hagedis die op een bloem zit. En daar maakt hij een röntgenfoto van. Mm-hmm. Die zelf ook nog inkleurt. Hij komt daarover vertellen op 19 november in Galerie Apeldoorn. Vanaf 7 uur begint het tot kwart voor 9, want om 9 uur moeten we de oranjerie uit zijn.
1: Ja.
0: Toegang €5. Welkom iedereen. Gewoon beren interessant.
1: Ja, mooi. Ja, de vorige keer was je natuurlijk vanuit de andere
0: Stichting Atelier.
1: Ja, precies. En dat zit in de oranjerie.
0: Klopt.
1: Maar dit is een mooi bruggetje hier naartoe weer, naar Röntgen 055. Ja.
0: Verschillende petten. Maar gewoon enthousiast voor het mooie in het leven.
1: Ja. En mag ik jullie hartelijk danken voor jullie komst naar de studio.
3: Jullie ook bedankt.
1: Graag gedaan. En we zien het graag overal voorbij komen de komende tijd.
3: Ja.
1: Röntgen, de Apeldoorner, die iets moois heeft ontwikkeld. Waar de hele wereld profijt van heeft, volgens mij.
0: Nog wel leuk, ik hoor de muziek.
1: Ja, we gaan er bijna uit.
0: Ja. Ik ben gewoon trots. Een van onze kinderen speelt daarin mee. Met 4 saxofoons, de profane.
1: Precies, het nummer wat we nu horen bedoel je?
0: Het nummer wat we nu horen, ja.
1: Precies, jouw zoon heb ik begrepen.
0: Eén van onze zonen.
1: Eén van de zonen, ja. Mooi. Nou, laten we er naar gaan luisteren. Nogmaals dank voor jullie komst. En heel veel succes met de voorstelling van jullie stichting.
0: Heel graag gedaan, hartelijk dank ook.
1: Graag gedaan, Robin, dank voor de techniek. En luisteraars thuis, bedankt voor het luisteren. En tot een volgende keer.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 9 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Sinds maandag hebben donateurs 700.000 euro bijeengebracht voor het bijna failliete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog, waarvan 335.000 euro via Stichting Zeehondencentrum Pieterburen en 40.000 euro vanuit de cryptogemeenschap. Toch is een faillissement niet uitgesloten. Het centrum heeft 2,8 miljoen euro nodig om te overleven. Circa 40 medewerkers dreigen hun baan te verliezen. Voor de Turkse kust, bij het eiland Kekova, is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's, gevonden op 30 meter diepte, zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk verplicht. Na de Tweede Wereldoorlog werden duizenden Nederlandse vrouwen vastgezet in interneringskampen, waar bewakers hen verkrachten, martelden en vernederen. Historicus Ewout Kieft onderzocht voor het NIOD getuigenverklaringen uit 1950 die jarenlang onopgemerkt bleven. Hoofdonderzoeker Van Tuyl van Seroskerke vermeldde deze getuigenissen niet in zijn eindrapport, waardoor de Nederlandse regering nooit verantwoording aflegde. Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland.
4: For the love of music.

Davina Michelle, what a woman. Michelle heeft als achternaam Hogendoorn. Het is een 30-jarige zangeres, geboren in Nieuwkerk aan de IJssel. En haar loopbaan is inmiddels al 10 jaar oud. Welkom bij je voor de Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er tot 11 uur. En tot 11 uur muziek van de Nederlandse bodem. Dus alleen maar Nederlandse bands of zangers en zangeressen. Sommieux, dat is een popgroep uit Den Haag, onder leiding van Camille Meijer-Sonne. Met het nummer Tonight uit 2026.

Cresip. Cresip is een band uit Tilburg. Ze zijn actief sinds 1997. De kern van de band zijn de zusjes Jacqueline en Anne Govaerts. Het nummer Shot in the Dark is een nummer uit 2025.

Douwe Bob die heeft in 2018 het album The Shape I Am In uitgebracht. En daar doet hij samen met Jacqueline Govaerts het nummer I Do.

Douwe Bob samen met Jacqueline Govaerts. Maar hij kan het ook alleen. Douwe Bob, die trouwens van achternaam Postema heet. Hij won in 2012 de eerste editie van de Talentenjacht. En in 2016 nam hij deel aan het Euro Songfestival waar hij elder werd. Het nummer Note to Self is een nummer uit 2026.

Sabine is een zangeres uit Vaassen, hier vlakbij Apeldoorn. Tegenwoordig zingt ze alleen maar Nederlandstalige muziek. En in For the Love of Music draaien we eigenlijk nooit Nederlandstalige muziek. Maar in 2023 had ze nog een Engels nummer, Saturday Evening.

Melanie Jonk, dat is een zangeres, gitarist uit Volendam. Haar band heet Mel VF en die VF staat voor Vintage Future. Het nummer Missing You is uit 2026.

Rianne, dit is leadzangeres van de indie popband The Indian. En die komt uit Den Haag. En Marcel van Veenendaal, ja, die kennen we natuurlijk van Direct. Ze hebben elkaar gevonden in het nummer How Am I Gonna Love You Myself uit 2025.

Typhoon. Ja, nu ga ik iets doen wat... Zijn echte naam is Imro Glenn Lubertus Emile de Randamie. En hij is 42 jaar geleden in het harde geboren. Hij heeft samen een nummer gemaakt met Mel VF en het komt uit de beste zangers van 2025. Colors.

Direct is een band uit Den Haag. Ze zijn al actief sinds 1999. Ging even iets fout. In 2009 is Tim Akkerman, toen de leadzanger, vervangen door Marcel van Veenendaal. Het nummer My Friend is een nummer uit 2026.

Direct komt uit Den Haag, maar Anouk die komt ook uit Den Haag. Haar achternaam is Teeuwe. In 2025 heeft ze het nummer gemaakt, Settings on Fire.

Marlon Pichel, dat is een Rotterdamse zanger en zingende drummer. Zo deed hij mee in 2019 aan The Voice of Holland. Hij heeft een nummer met, samen met Danny Vera, Try Again uit 2026.

Tim Akkerman. Dat was dan de leadzanger tot 1999 bij Direct. En Floor Jansen, ja, die kennen we natuurlijk van de band Nightwish. Shallow uit 2019.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 10 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.
3: Vanuit de grootste stad van Gelderland. For the love.

The Door Brothers. Een band uit Rotterdam met I Cry Alone, een nummer uit 2025. Welkom bij het tweede uur van For the Love of Music op Radio Apeldoorn. We zijn er vanaf 9 uur en we zijn er tot 11 uur. Vanavond staat geheel in teken van de muziek van eigen bodem. Uit Apeldoorn, Flavium, Nobody Knows You When You Are Down and Out. Dan komt van het album Old Love uit 2011.

De Hoochies, dat is een viermans bluesband uit Hoogeveen. Opgericht zo eind 2018, begin 2019. Het nummer Backstreet Crawler, dat is een nummer uit 2019.

Julian Sass is een bluesgitarist uit de Betuwe. Hij is geïnspireerd door Johnny Winter, Walter Trout en Jimi Hendrix. Miles and Memories is een nummer uit 2025.

Lijf de Leeuw, dat is een bas-blues-gitarist. Hij is oprichter van de Lijf de Leeuw-band. 31 jaar geleden is hij in Amersfoort geboren. Het nummer End of the Line is een nummer uit 2026.

We gaan het even een paar minuten rustig aan doen. En dat doen we met Ilse de Lange, die eigenlijk Anoushka de Lange heet. Het nummer Something Good is in de 2026.

City to City. Dat is een duo. En die hadden een grote hit in 1999, The Road Ahead. Dat nummer is in 2025 opnieuw uitgebracht als single. City to City, The Road Ahead.

De Wolf, dat is een bluesrockband uit Limburg. Opgericht in 2007 in Geleen. Het nummer Full Moon Ritual is een nummer uit 2026.

Voltage, dat is een band die speelt rock, Americana en country. Ze komen uit Noord-Brabant, een beetje uit de regio Helmond-Eindhoven. Ze bestaan al sinds 2011. Fortunes and Willows is een nummer uit 2026.

Barrel House, ja, dat was wel een van de oudste bluesbands die wij hadden. Ze hebben bestaan van 1974 tot 2024 en altijd in dezelfde samenstelling. Tineke Schoenmaker, John en Gus Laporte, die eigenlijk Rijken van achternaam heten, en Jan-Willem Slichting. Het nummer Almost There, dat is een nummer uit 2016.

Alexandra Yolanda. Ze is in 2019 had ze de diagnose slotdarmkanker. En daar heeft Johan Derksen samen met zijn vrouw zich om bekommerd. Zij is ook chauffeur van Johan Derksen. Part of Me, dat is nummer 2024.

Whalen, oftewel Willem Bijkerk, komt uit Apeldoorn. Zijn naam is vernoemd naar Whalen Jennings. Het nummer I Need a Night Off is het nummer uit 2025.

Dit waren 2 uur voor de Love of Music op Radio Apeldoorn. 2 uur lang muziek van eigen bodem. Ik dank Jasper, Iken en Philip de Groot voor de techniek. En mijn naam is Hans Vaas. We gaan eruit met een nummer van Melk. Dat is een bluesband uit Limburg met het nummer 47th Street uit 2015.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 11 uur.
2: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook

ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 12 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019, toen het meisje 16 was, en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5.

0: vijf jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.

Altijd al iets bij de televisie willen doen? Kom dan onze tv-ploeg versterken als cameraman, editor of verslaggever. Maak een afspraak via ons mailadres pz@rtv-apeldoorn.nl of kijk op onze website rtv-apeldoorn.nl bij vacatures voor meer informatie. Twijfel niet en kom erbij, want televisie maken is leuk en uitdagend.

0: Yo!
1: Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Dan doolt Eddy Schouten muzikaal rond door de kerkers van Radio Apeldoorn. Radio Apeldoorn. Iedere dinsdagavond van 11 tot 12. Schouten.
2: Go ahead. Make my day.
1: Bij nacht.
3: Your brain may no longer be the boy.

van de tongriem gesneden? Altijd al eens in de media willen werken voor radio of tv? Probeer het eens bij uw lokale omroep. Mail naar pz@rtv-apeldoorn.nl.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 1 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident.

0: dan bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog, vannacht is het vrij helder weer, het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws.

wij zoeken nog enthousiaste vrijwilligers voor radio, tv en onze website. Kijk eens bij de vacatures op rtv-apeldoorn.nl. Werken bij de lokale omroep, dat is pas leuk.

Uw vereniging een keer in de spotlight zetten? Aandacht voor uw activiteiten en leden werven? Grijp uw kans. De vereniging geeft u een podium. Woensdagavond tussen 8 en 9.

0: Apeldoorn.
1: Dit is Radio Apeldoorn. Nu met het nieuws van 2 uur.
2: Goedemorgen, dit is het nieuws. Ik ben Marcel de Groot.
3: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws.